Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

0: het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Oslo, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Rocco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Telus, you're keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
4: Mipot mi radio na Shalom. Mipot mi radio na Shalom. Mipot mi radio na Shalom. Mipot mi radio na Shalom.

In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar Radio Shalom. Gewoon ieder uur van de dag. 94.5 Inspiration FM. Het kan niet anders.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Willem, voor de president van Republiek Suriname, Vader van onze Heer Jezus Christus, God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader, dank u wel voor deze genade dat ik de president van het Republiek Suriname voor uw genade troon mag brengen. Ik dank u, Heer, dat wat u begonnen bent door genade mag leiden tot heerlijkheid. Dank u dat de president de vrede van het land Suriname voorop mag stellen. Ik dank u dat u zal openbaren.

0: vestigen. Wees haar genadig dat ze voortdurend van u mag weten wat ze moet doen. Herinner u haar, toen ze geen president was, wat haar drijfveer was om president te worden van het land Suriname. U kent alle gebeden voor de verkiezingen, u weet het, vader, maar u heeft voor haar gekozen. Ja, heren, u heeft voor haar gekozen. Er waren nog veel meer, maar u heeft voor haar gekozen. Heren, u heeft haar alles geschonken wat tot leven en godsvrucht strekt. Dank u wel voor deze genade, mijn God, dat u haar daar geplaatst hebt. U weet van de aanvechtingen, de situatie waar ze is komen aantreffen. Maar ik dank u dat de president naar u zal luisteren, opdat u haar daar geplaatst heeft. Want u geeft uw beminde in de slaap. Ik dank u dat u haar stille gebeden verhoren zal. Ik dank u dat u voor daadkracht voor haar en team. Wijsheid, inzicht die ze nodig hebben, situaties waar oplossingen nodig zijn, voor u van u mag krijgen. In de naam van Jezus, ja Heer, van u mag krijgen. Ja Heer, ze is van u afhankelijk. Heer, er is geen andere God waar zij van afhankelijk zijn. Andere goden zijn afgoden. En dank u wel, mijn God, Vader, dat zij van u afhankelijk is. U heeft haar daar geplaatst. Dat ze zich niet zal storen wat buiten haar werk gezegd wordt. Ik dank u voor de middelen die nodig zijn om dit land goed te besturen, op waardige wijze goed voor het volk te zorgen. Ik dank u voor uw genade voor haar om Suriname naar een mooie toekomst te mogen stuwen. Ik dank u voor de nieuwigheden zoals oil en gas aan te kunnen met juiste organisatie. Dank u dat u bemoeienis heeft met Suriname. Dank u wel, mijn God. U bent een goede God. U bent een waarachtige God. Heren, u en u alleen kan dit doen, mijn God. U en u alleen kan dit doen. Dank u, o mijn God, Heer Vader. Dank u wil is dat Suriname, dat het Suriname goed gaat. Uw naam zijt verheerlijkt en verhoogd. U komt alle eer toe, u komt alle lof toe, u komt alle prijs toe. Heren, u en u alleen, mijn God, Vader, dank u wel. Heren, dat ik mag bidden voor de president van Suriname. Heren, u weet, mijn God en Vader, heren, de aanvechtingen die er zijn. Heren, achter de rug om, maar u weet het, o mijn God, Vader, hoe zij op u vertrouwt, Vader. Dank u wel voor deze genade, mijn God, dat u voor haar hebt gekozen. En dank u wel, o Heere, voor u, o mijn God, Heer, het gaat om u. Het gaat om uw naam. Het gaat om u en u alleen. Geprezen zij de wonderbare naam van Koning Jezus. Geprezen zij uw grote en almachtige naam. O, wij prijzen uw naam. Suriname, verheerlijk uw naam in Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: Het is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken van Salomo 12, vers 25. Heeft u vandaag reeds een hartelijk of bemoedigend woord uitgesproken naar uw man of vrouw? Gary Chapman schreef het boek De Vijf Talen van de Liefde. Positieve woorden is één van die talen. Deze liefdestaal kan op verschillende manieren tot uiting komen door het geven en ontvangen van complimenten, bemoedigende of vriendelijke woorden. In sommige relaties heeft zich een patroon ontwikkeld waarin kritiek en veroordeling de boventoon voeren. Wie dat patroon wil doorbreken, mag beginnen met oefenen in het gebruik van positieve of hartelijke woorden. Hierdoor groeit vertrouwen. Milopju faide. Grantangi jine moi bromtje. Anjam ben sweetie, grantangi. Ik waardeer het dat je op tijd bent. Wat een mooi kapsel. Of wat een mooie jurk. Het staat je goed. Hey, het huis ruikt fris. Dank voor je inzet. Dank voor het wassen van de auto. Je hebt me verrast. Als we waardering uitspreken voor de ander en wat de ander doet, werken we aan een prettige relatie. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken 12, vers 25. Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

dedicate this song.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde. Ook toen je mante die zei met een galo grantangi dat ik u genade, u mag komen en praat again a woordu fu masra nanga yo. Dank Jezus. Masra weet ik u grantangi voor de mante. Maar ook als je again heren dat u mag praten woordu nanga volk. We dragen uit op u aan en mag u voor u blessen dat u woord die zei in Jezus name. Amen. Geliefde, we de eten bezig naar een pies onderwerp voor afgelopen. En we betekent zo is de dat die afgeloofsleven voor jou aan moest daar die kon apprecieën voor dat tot ondersteuning die gemeente. Maar ook toe dat je moest zorgen voor een afgeloofsleven dat die kon apprecieën voor zorgen voor dat je kan de ones maar die zorgen voor space in dat also voor gado. Ik heb ook gezegd dat je de werkelijk je draait liever, de truut van draait liever, maar dat je interesse naar in je liever, no one dat je, maar dat je wordt op kado cha veranderen kon naar in je liever. Je de was maar die oversterk je generatie. Je de tot zegen je generatie. Die generatie o ervaar a blessing is. If je de was maar die draait liever en je deel kado serieus. Je generatie olibi onder a blessing dat. We look one door it to the mountain in the Exodus. Exodus hoofdstuk 20 vers 5. Daarbij wordt geschreven en attack in Exodus 20 vers 5. Dat gij zult voor u die niet buigen, nog hem dienen. Want ik de Heere, uw God. Ja, dat, ik de Heere, uw God, ben een naijverige. Naijverige God die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die mij barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en aan mijn geboden onderhouden. Klipde, waarom voor de zand voor het draai libi? Sorry ook to taki, je generatie voor de versterk. Want just wat tekst die we lezen. I sorry that Gado, this man, if you four ouders din afkodre, the dual losani, the afflug this echo in a family line. I call in a family name. Gado o axi rekenschap, if a son do this, e go four. Well, now, usapwa moi uitspraak, zin doen, la doen. Praise God, dimi I konkrim in a evangelie. Mishimipa nanga mima e dingado. Wat hem bedoro ook toe ergens in 1961, 62, de bedreide libi. Ja, de bedreide libi, tek Jezus na in de libi. En de bereken af nanga familieband. En zo ook toe die mi kon geboren in a evangelie. Misref kon maken samen die smee. Waardoor a generatie dat die voor mijn ouders. Kom je doof me, want die God bless me naar mijn kind. They ook to see that hey, we pa a thing God. Dat me de zeker dat die generatie vloek no abimoro hou vast na we tapo. And we do we best for kan ding God. Dan zo maar sorry dat in een woord dat die al actie rekenschap vooral even als zondo en bedoro als het wordt voortgezet. Dat al actie rekenschap a oordeel of kong. Tegelijkertijd atori me kom bak atapa tekst disi in Ezekiel hoofdstuk 18 vers 20 in Ezekiel hoofdstuk 18 vers 20 dat ben juist aitaki dat Ibrimsma ook die rekenschap voor je eigen fouten voor je eigen zonde. Wel, saim sabi dat een zonde voor de voorouders kan creëren een bepaalde patroon in een familie. Vooral op de volgende generatie, ik ga door naar een asrefi sondo. Dan weet je dat je de gevolgen, ik kom terug. Maar toen was maar in een osso, in een generatie, draaien libi, dat een cyclus is brokken. Praise God. Prijs God, de cyclus is gebroken. Daarom maak ik de boom voor je takje. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Dat wil zeggen, je ook af boven toon. Je ook voor een toon aan, want kijk. Je hebt soms ook dat in zo'n gezinnen, bij een man niet draaien niet meer, maar een vrouw draaien niet meer. En dan vraag ik me af, volgens mij, wat is mijn besteller vraag, dat, maar dat, hoe kan dat, kan ik het dan zeggen, een tekst dus, na gimme, zei Jozua behaal aan, in Jozua hoofdstuk 24, ja, je moest de, want die beleid asandis, het is een beleidenis, en je moest beleiden dat, hé, hey, me nanga mi osso, wat din gado, ishi amasrafie drink sopi, en ano wandrai libi, beleid, spreek een woord uit, dat me nanga mi osso, wat din gado, bent u jong, je hebt gezin plannen, je bezig hebt plan voor stichting gezin, spreek een woord uit, het zal een zegen zijn, die ook achtervolg je, a wins je masra no drai libi, a wins aan een gedrag, of je vrouw no drai libi, a wins aan een gedrag, of je kino draai libi, in plaats dat je vloed worden, of spreek negatief woorden uit, je moet zo spreek een woord dizzy, dat ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen, als het kan, plak was aan de muur. If je ziet dat na in een keuken, atrobi emoro onsta, plak was aan in een keuken. If na in een voorzaal, plak was aan in een voorzaal. If na in je camera, plak was aan de camera doro. Wan, met nanga opschrift, ik en mijn huis, we zullen de Heer dienen, halleluja. En geliefde, ik profeteer het hier nog een, dat je nanga je osso, usa din gado. Bijbelboeken taki, one day sa kong, dat alle kindi sa boigi, dat alle tongo sa taki, dat Jezus Christus de masra. En me brieven dat hij adei dat hij krosbei kabana je osso. No klagen morgen die gado, maar dat gado grantangi, dat adei doro, pe densmana in you osso, pe you familie osaka kindi, ku kantaki Jesus Christus na gado, de ostop na na afkodrei, de ostop na na ala de bono praktijke, de ostop na na ala de sandi edu, die ek krenka atif gado, en desa saka de kindi na grong, en desa ambegi gado, because door a word you speak uit, dat die boom vroeg zakken. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Geliefde, if we no bekeer we, if a sondu ego door in a osso, dat Bijbelboek hoe het tegen we, dat God op actie rekenschap, hij zal het bezoeken naar de komende generaties. Maar mina na ju, die we aiko opo, we si asani, make we chawa stop kona asam disi. Love you want chawa stop kona asam disi. You can bring chayu bribi libi kopot na apresi pe gado wa mekan dwe make a day and chawa stop kona apistor disi. Galato hoofdstuk 3 vers 13. Toen is gaso in Galato hoofdstuk 3 vers 13 dat woord we tegen we gaso dan Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het huid, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heiden gekomen in Jezus Christus. Tot zover lees ik. Geliefde, dan zo is je dat wat einde ik kan komen naar een generatie vloek. Wat einde kan komen naar een vloek. Maar wat wij moeten doen, dat is dat we zo gehecht naar in Christus Jezus, in je geloof. Om de gehecht. Ik van de tak van de deedipsa, dat no moxie abribi libi na na bonu praktijke. No moxie abribi libi na na bigis mabelerio disi en bigis mabelerio dati. No moxie abribi libi. Because van de tekst die we lees in Exodus daarnet, a sorry taki gado na wangja rusu gado an en prate glorie na nando asma. En we moeten geen andere goden voor zijn aangezicht dienen. Dat moeten wij niet doen. Uno moxie abribilibi. Omdat je voelt dat die, dat we generatie op de vervloed. Al achtervolg we generatie. Ik heb ook aangehaald dat zien doen, laat doen. Als dan zou je het doen als ouder, ik ching otek abra en nou dwing. Ik kan de one zegen die je generatie, door voor kan bekeer je, door voor kan libi overeenkomstig, al wordt voor gado that you such a blessing. Liefde, wat einde kan komen na afvloed. Because Christus Jezus hangt aan het kruis en dat heeft zorgen dat hij iedere vloed broken. Maar zou je doen, we accepteren het werk van Christus na het kruis. We accepteren serieus dat we zouden een blessing geven generatie. A punt met die debede dat je privilege zou versterken je generatie en a generatie voor jou zou dien gado. En voor true, everyone die zou kunnen bakken, zou volgen een voorbeeld dat je. Mijn laatste punt zijn we aan het kijken naar je today. Dat je je privilege zou de one blessing zodanig, of moest de one blessing zodanig, dat je kan je bouw akondre. Akayepi herstel a rechtvaardigheid in die akondre. Weet je zo min onrechtvaardigheid na in die kondre. Weet je zo min onrechtvaardigheid na in die kondre. U kan los disi op. Doe we ook toe. Shia onrechtvaardigheid disi. En kon a presi voor campagne a rechtvaardigheid. De a Bijbelboek etaki in die Genesis. Per Masraega opdracht dat we ga en vermenigvuldig u. Ja, we nemen het letterlijk. Dat we maar zeggen dat je onvermenigvuldig ja, Chimus kon geboren, want tekst zou je gebruiken meestal na huwelijken. Maar vergeet ook niet dat die een geestelijk praxerie voor Gado naar een tekst is. Dat dat de kind voor een moest voeren aan grondtapu. De kind voor Gado moest voeren aan grondtapu naar een Gado boomfasi. Gado wanshi e boomfasi na ini aan grondtapu. Gado wanshi e boomfasi na ini aan kondre. God wants dat dat mensen niet worden onderdrukt. God wants a lobby thing de verspreid in die akondre. I want you de verspreid in die agrontapodisi. Maar mi nanga yu umus kona presi who can do that. We can yepi bow akondre. Het land bouwen. Ja, u kan yepi bow akondre lobby one. A bribi libi funu e voor de echt bribisma. U sa dena sleutelposten. En wij zullen het land helpen opbouwen. We zullen niet helpen roven en vernietigen aan Kondre. Of Kara Kondre Gomorrah varen naar in die diepte. Nee, maar we zullen je bouw aan Kondre. En we supporten God opnieuw centraal. Een morele en een geestelijke moest herstellen. We zullen je bouw aan Kondre. Dit is het algemene, algemene bouwen. Wanneer ik hier praat over dat een geloof leven voor wie, moet je bouw akondre. Dit is ego abra algemeen. Jeremia 29 vers 5. A tekst dat we is zorgen dat hier. A schrift ja zo Jeremia 29 vers 5. Bouw huizen en woon daarin. Leg tuinen aan en eet de vrucht daarvan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. A eerste principe, masraai tegen volk in die ballingschap. En ja, kan je dadelijk met je leg een woord ballingschap uit. Zou je me bedoeld daarbij. Maar betekent dat je moest bouwen een foto. Je moest zorgen boom voor een foto. Dus na zijn masraai een actie ook te vinden aan jou. God wil dat om je te bouwen naar kondre. Om je te bouwen naar kondre. Maar om ons abi a ati tapa juiste pressie. En u no moest worden beïnvloed. U no worden beïnvloed door Noti en door Noansma. Want dat volk Israël, ook te vroeger, die worden beïnvloed. Waardoor te de bedoropé de trafolko bede, de bedoe de semsani. En Masra no wantak minangai moest deso. Daarmee ik roep u op dat ons geloof leven, te a kona presi, te a de na juiste presi, a juiste geloof, a reddingsgeloof, dat zullen wij helpen om het land Suriname op te bouwen. Ik roep een ieder van u op. Wie speelde? Wie speelde Woroko? Je bouwt een kondre. Je bouwt je Woroko presie. Christenen, om de een voorbeeld naar je Woroko presie. Dat te we door naar Woroko, we doen je Woroko. Dat we je pisma. Dat we ondersteunen sma. Vooral dus maar die Woroko naar presie bij een bureaucratie. E vast bepaalde sani. E fiero ko de plek wap chifu gado. Chari aleti kong. Chari alusu kong. Because na dat gado pot you. Gado pot we. Ini alibi disi. Fukan yep makandra. Ma outu fukan de wan leti. Ma outu a word de rupi op. Dat we moeten helpen. om het land te bouwen. De wan bouwer voor uw kondre. De wan bouwer voor uw rokopresi. Make abribilibi voor uw charikona facidati. In Jezus' naam. Abba Vader, met dat je grant heeft de manting. Again voor uw woord toe. We begin papa dat je bless everyone die anki. En dat dat woord toe die kongado. Sakari kijk je kona in wilibi. Grant heeft voor uw genade. Voor uw blessie abrawi. In Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen, geliefde.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Tales you keeping us in touch.
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Ik heet Jessie Abinas. Ik luister naar Radio Shalom.

0: Happy beautiful morning, geliefde. Is Rhapsody time? Reality time. En vandaag hebben we als thema de kracht van impartatie. En onze thema tekst is gehaald uit Romeinen 1 vers 11. Want ik verlang er vurig naar u te zien om u in enig geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Halleluja. Wow, glory to God. De apostel Paulus doet een opmerkelijke uitspraak in zijn brief aan de Romeinen. Hij zegt: ik verlang er vurig, zoals ik net heb gelezen in de thematekst, vurig naar u te zien om u in enige geestelijke genadegave te laten delen. Dit openbaart iets essentieel over de werking van de geest, geliefde. Geestelijke gaven kunnen worden overgedragen. Dit was voor Paulus geen vrijblijvend verlangen. Het was een bewustzijn van goddelijke vermogen. Hij wist dat wanneer hij bij hen zou komen, er iets zou worden overgedragen. Halleluja. Romeinen 1 vers 12 zei, daar gaat hij verder. Hij zegt, dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Halleluja. Dit betekent, geliefde, dat de impartatie zal plaatsvinden door het samenwerken van hun geloof. Zijn geloof en dat van de mensen die hij zal bezoeken. Halleluja. De dingen van de geest gebeuren niet bij toeval. Zij worden geactiveerd door geloof. Bewust werkzaam geloof. Let op iets anders wat Paulus zei. Want Paulus zei niet, wanneer ik kom zullen wij bidden en God vragen u iets te geven. Nee, hij sprak vanuit het standpunt van wat al beschikbaar was gemaakt in Christus. Halleluja. Dit is hetzelfde, geliefde. Hetzelfde inzicht dat wij vandaag hebben. Wanneer wij bijvoorbeeld mensen bedienen, halleluja, om de Heilige Geest te ontvangen, smeken wij God niet. De Bijbel zegt, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Lucas 11 vers 13. Daarom bedienen, geliefde, wij met zekerheid en verklaren. Wees vervuld met de Heilige Geest, omdat het reeds Gods wil is. Halleluja. Het is Gods wil, geliefde, dat zijn kinderen de Geest van God ontvangen. De Bijbel zegt in 1 Timotheus 4 vers 14. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie met handenoplegging. Bovendien zei Paulus in 2 Timotheus 1 vers 6. De genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Deze teksten, geliefde, tonen duidelijk aan dat er een overdracht van geestelijke gaven plaatsvindt. Maar let op het doel, geliefde, zoals gelezen in onze themavers, waardoor u versterkt zou worden. Halleluja. Dus zulke impartaties brengen stabiliteit. Zij versterken u en bouwen u op in uw wandel met God. Halleluja. Dus geliefde, hecht daarom waarde aan momenten van geestelijke intimiteit en impartatie. Hecht waarde, geliefde, aan dit soort momenten. Wanneer het woord onderwezen wordt, wanneer u de handen wordt opgelegd en wanneer er een atmosfeer van geloof is, open dan uw geest en reageer met geloof. Halleluja. Zo ontvangt u groei ook in uw eigen bewustzijn van de geest. Halleluja. U bent niet beperkt, geliefde. U bent een kanaal van zegeningen. U kunt leven, genade en geestelijke gaven aan anderen bedienen, terwijl u zich overgeeft aan de Heilige Geest. Halleluja. Halleluja. Dat is wie we zijn, geliefde, in Christus. We kunnen ook overdragen, terwijl wij hebben ontvangen. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de bediening van de Heilige Geest in mijn leven. En voor de impartaties die ik ontvang uit uw woord. Die mij versterken en bevestigen in het geloof. Ik wandel in het bewustzijn van de kracht van de Heilige Geest die in mij werkt. Als een kanaal van zegeningen voor anderen. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij, amen, halleluja. Lieve mensen, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. Het is wederom een voorrecht voor mij, lieve mensen. Als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons gerust een bericht sturen met het thema van de dag. En dat is de kracht van impartatie. En u stuurt het dan naar het nummer 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afsende. Ik groet u, ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 9 4.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: weer. Zeker voor jou.
1: Ja, van Skechers. Dat maakt iedereen blij. Het is de favoriete snack nu bij mijn thuis. Die Dappels Ketchup.
0: Ketchup with Dappels Ketchup.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
2: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer niet in de acte, joh. Als maar denk je naar niks, hè, doe.
4: En dan,
3: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are you.
6: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
7: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, zaterdag 5 september 2026. Allen die u verwachten, worden niet beschaamd, maar beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak. Allen die u verwachten, worden niet beschaamd, maar beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak. Psalm 25 vers 3, het leerwoord. Die op de rotsbodem zijn zij, die het woord horen en met blijdschap ontvangen. En deze hebben geen wortel. Zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig. Die op de rotsbodem zijn zij die het woord horen en met blijdschap ontvangen en deze hebben geen wortel. Zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig. Lucas 8 vers 13, het gezang. Kom dan allen toegelopen, dank en juich en getuig, Gods rijk staat nu open. Jezus Christus heeft verwonnen en verspreid heerlijkheid meer dan 1000 zonnen. Kom dan allen toegelopen, dankt en juicht en getuigt. Gods rijk staat nu open. Jezus Christus heeft verwonnen en verspreid heerlijkheid meer dan 1000 zonnen. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yevarechecha Adonai v'yishem recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u.

0: sing. En het is een eer om tot u te spreken als een trouwe luisteraar van dit wonderbaarlijk station. Ja. En het is een eer om in de aanwezigheid van mijn interviewer te zijn.
1: Ja, ja. Jeftar. En even kijken. Heel blij dat u tijd heeft genomen om hier even aanwezig te zijn. Ik weet natuurlijk, het is vroeg in de ochtend. En het is weekend. Meestal op zaterdag slaapt men uit en gaat de was doen. Hoor ik vaak. Maar ik waardeer het zeker dat u tijd heeft genomen. We zullen eigenlijk gelijk van start gaan. Waarom? Ja. Omdat we best wel veel tijd nodig hebben. We hebben gemerkt dat de 2 uurtjes heel snel verlopen. En het klinkt misschien heel lang, maar geloof me, de tijd gaat heel snel. U heeft uzelf voorgesteld. Misschien kunt u een beetje vertellen. Wat ik meestal vraag is de bekeringsverhaal.
0: Ja.
1: Hoe bent u tot bekering gekomen, zodat de mensen weten van u bent geroepen. Met wie we te maken hebben, hoe dat u echt gezalfd bent. En ik weet nog dat ik uw bekeringsverhaal hoorde en ik was helemaal blown away. Zo ik dacht, ik moet deze apostel uitnodigen en u bent gekomen. Zo dat waardeer ik. Maar misschien kunt u even starten met uw bekeringsverhaal.
0: Amen. Het is een eer om dat te doen. Nou, elke ochtend om 4 uur sta ik op om te bidden, tijd door te nemen met God. En daarna bij ons weeshuis bezig te zijn.
1: Yes.
0: Maar bekering. Yeah. Ik ben geboren in een gezin en in een cultuur die niet christelijk was.
1: Okay.
0: We hadden een paar goden, ja. En als ik ze moest optellen voor u, ze waren precies exact 3600 goden.
1: Whoa.
0: Had ik.
1: Oh.
0: En ze waren van alle maten, afmetingen, kleuren, smaken en alle dingen.
1: Okay,
0: kort,
1: okay.
0: Lang, dik. En 3600 goden. Okay. Maar iets ontbrak in mijn leven. En dat was de vrede.
1: Yeah.
0: Ik had geen vrede in mijn leven. Ik diende deze goden uit angst, uit vrees, want als ik vergeten was om één van ze te dienen of iets te doen voor de ene of te bidden, ik was bang dat een ongeluk of iets verschrikkelijks zou met me gebeuren.
1: Zo,
0: ik leefde in angst en vrees, maar er was geen vrede.
1: Mm-hmm.
0: En zo in 1979, 2 weken voor kerst, ik heb besloten dat ik moet de echte levende God vinden of ontmoeten of ervaren in mijn leven.
1: Mm.
0: En anders zou ik zelfmoord plegen.
1: Okay.
0: Want mijn onrust was zodanig en ik had geen vrede zodanig dat ik was wanhopig geworden.
1: Yeah.
0: Waar er geen hoop is, het brengt wanhoop.
1: Yeah.
0: En zo was ik. Ik was een student van de universiteit.
1: Mm.
0: Ik studeerde om arts te worden. Mijn droom was om arts te worden. Ik deed alles goed volgens mijn cultuur. Ik was heel trouw met mijn cultuur en al die goden dienen, 3600. Maar toch, er was geen vrede. Het ontbrak iets in mijn leven.
1: Yeah.
0: En zo heb ik besloten, als indien er een God is, openbaart u zelf aan mij. Anders ga ik zelfmoord plegen. En ik had het gif al en ik wachtte dat God zich openbaart aan mij. En dat was 2 weken voor kerst 1979.
1: Ja.
0: Ik zat in mijn kamer en om 2 uur in de ochtend, ja, het ligt dus aan, ik zat in de kamer en wachtte op die tijd, want als deze God, ja, die echte God, zich niet openbaart aan mij, gaat het gif gebruiken.
1: Ja.
0: En zo ik wachtte op die tijd, want voor morgenochtend, voor de ochtenduur, zou ik dat innemen.
1: Ja.
0: En ik wachtte en 2 uur in de ochtend, ja, er is een licht in mijn kamer, maar er kwam een heldere licht. Wow. Een grote, heldere licht binnen in mijn kamer.
1: Wow.
0: En het begon de vorm van een mens te nemen.
1: Ja, ja.
0: En het was een man van zijn hoofd tot en met zijn heup.
1: Ja.
0: En ik zag die handen, ik zag 2 handen, ik zag die ogen.
1: Ja.
0: En het was alleen maar van licht.
1: Ja, ja.
0: En de persoon kijkt naar mij en begint te smilen.
1: Mm-hmm.
0: En ik dacht, wauw, voor het eerst in mijn leven iemand smilt naar mij.
1: Wow.
0: En ik weet niet. En ik kijk naar die ogen. En hoe meer ik naar die ogen kijk, er was een oceaan van vrede. Wow. En reinheid die kwamen in mijn hart, ja, ja. In mijn binnenste.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik zag die handen en ik zag de gaten
1: ja.
0: Of in die handen, die gaten in die handen. En die ogen kijken naar mij. Dat heeft mij aangetrokken. Want er kwam vrede, vrede, liefde, liefde, liefde, liefde uit die ogen naar mijn hart toe. En ik had niemand naast mij.
1: Ja.
0: Geen pastoor naast mij. Geen apostel of profeet naast mij om mij te vertellen wat dat was.
1: Ja.
0: Maar ik ging op mijn knieën en ik zeg, Jezus! Jezus, u moet het zijn. Ik wil u hebben in mijn leven.
1: Ja, ja, ja.
0: En toen ik dat sprak, halleluja. Tonnen en tonnen en tonnen van gewichten kwamen af mijn schouder.
1: Wow.
0: En ik voelde voor het eerst zo rein van binnen als een nieuw geboren baby.
1: Ja, ja, ja,
0: ik voelde als een baby.
1: Wow.
0: Rein van binnen.
1: Wow.
0: En wat de persoon zei tegen mij was alleen, ik ben de weg,
1: ja.
0: De waarheid en het leven. U heb ik gekozen om mijn werk te doen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dat was het.
1: Appelijk.
0: Geen veroordeling. Geen afwijzen van, u diende al die goden.
1: Ja.
0: U kent. Nee, geen afwijzen. Gewoon liefde uit de ogen. Een smile. En alleen de woorden, ik ben de weg,
1: ja.
0: De waarheid en het leven.
1: Wow.
0: En zo heb ik besloten, dit moet Jezus zijn. U wil ik hebben, kom in mijn leven.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat gedaante, dat persoon is weg. Dat helder, groot, machtig helder licht is uit de kamer gegaan. En ik begon te huilen uit blijdschap, blijdschap en blijdschap. Ik zei aan mezelf, dit is het.
1: Ja.
0: Dit is het leven. Dit is wat ik zocht. Dat was 2:00 ochtend.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik kon niet meer slapen. Ja. 7:00 was ik op mijn fiets om naar de universiteit te gaan. En iedereen die ik op straat zag. Ik ging ze omhelzen. En ik zei, Jezus hou van u.
1: Wow.
0: Niemand was daar om mij te leren, geen predikant.
1: Nee.
0: Maar de woorden vlogen uit mijn mond, kwamen uit mijn mond. Jezus! Een politieman stond op straat om het verkeer te regelen.
1: Yeah.
0: Ik stopte mijn fiets, ik rende naar hem toe, ik omhelste hem.
1: Wow.
0: En ik zeg, Jezus, hou van u. En dan ging ik door.
1: Yeah.
0: En ik zeg, weet je... Het was zo'n blijdschap in mijn hart. Ik kon mij niet beheersen.
1: Ja, ja.
0: Iedereen die ik zag. En naast de universiteit was een bar.
1: Ja.
0: Een bar waar arbeiders zaten te wachten op een vervoer naar het werk te gaan. 16 mannen waren in de bar.
1: Ja.
0: En ik ging daar binnen in de bar. En ik schreeuwde uit. Ja, want ik zag die mannen. Een paar waren bezig aan het kaartje te spelen.
1: Ja.
0: Een paar waren bezig met een bier te drinken.
1: Ja.
0: En ik ging naar binnen toen ze daar zagen. En ik zei, Jezus, hou van u. En een paar van die mannen iedereen stopt wat ze deden. Ze keek naar mij en ze zei, pastor, bid voor ons.
1: Wow.
0: En ik keek links en rechts en ik zag geen pastor naast mij.
1: Net
0: ze zei, ja, uw pastor, kom, bid voor ons.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik dacht, mijn God,
1: wow.
0: Ik ben geen pastor.
1: Yeah.
0: Ja, 2:00 kwam Jezus in mijn kamer, 7:00... Maar ik moet je vertellen, toen ik op de fiets was, ik begon een blijdschap. De Heilige Geest van de levende God kwam op mij en ik sprak in andere tong. Een taal dat ik niet verstond.
1: Wow.
0: Andere tong.
1: Ja.
0: En zo vanaf dat moment de enorme blijdschap. Ik ging iedereen omhelzen. En zo nu in die bar, ik dacht bij mezelf, ik ben geen pastor.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik keek overal voor die pastor en ik zei, en ze zei, u komt binnen voor ons.
1: Ja, ja.
0: En ik dacht bij mezelf, wat moet ik doen nu? En ik zei aan ze, oké. Ik probeer tijd te vullen en te denken. Ik zei, oké, sluit je ogen.
1: Ja, ja, ja.
0: Iedereen maakt hun ogen dicht. Ik zei, oké, vouw je handen zo. En ze vouwde hun handen zo. En dan ik zei, oké, zeg wat ik zeg. Zeg, Jezus, ik wil u dienen.
1: Ja, ja, ja.
0: Amen. Goed, dat was het. En alle 16 hebben me hun namen gegeven.
1: Ja, ja.
0: En ik moet u vertellen, alle 16 zijn nog steeds aan de Heer. Ze dienen de Heer, ze werken voor de Heer, zijn arbeiders van de Heer geworden.
1: My God.
0: Alle 16. En zo is de eerste kerk ontstaan.
1: Wauw, dat is bijzonder.
0: En vanaf 1979 tot nu toe, ik heb geen dag spijt van.
1: Nee.
0: Natuurlijk, er waren ups en downs.
1: Ja, ja, ja.
0: De boot ging door alle stormen heen.
1: Ja.
0: Maar Jezus is aan boord.
1: En
0: tot nu toe, ik dien de Heer door zijn genade.
1: Mm-hmm.
0: Niets van mijzelf, Heer, maar alles van Jezus. En zo, in 1990 ben ik getrouwd. Ik kwam in Suriname. Yeah. En dan,
1: maar ik hoor dus een accent. Ik hoor een bepaalde accent.
0: Ja, ik ben Engels.
1: U bent Engels, oké.
0: Ik ben Engels. In feite, ik ben Amerikaan.
1: Ja.
0: En God heeft mij gestuurd naar mijn bekering.
1: Ja.
0: Hij zei mij, ik stuur u naar een land.
1: Ja.
0: En ik weet, ik was toen in Guyane, want ik was aan het studeren daar. En ik wist dat alleen op woensdag waren vluchten. En ik zei, indien God me wil sturen naar Suriname, ik wil niet op een woensdag vliegen.
1: Okay.
0: Dus ik heb God op de proef gesteld. En de airline kantoor, die dame daar, belde mij en zei... die woensdag, ze belde mij en zei... er is een vlucht niet op woensdag, maar op zaterdag.
1: Wow.
0: En ik dacht...
1: Dat is
0: oh
1: goed.
0: No!
1: Dat is goed. Je kunt geen,
0: ik probeer God te, weet je, spelen. Ik zei, oh no! En ik zei, oké, ik zal mijn beloften houden.
1: Ja, je wilde het moeilijk maken voor God.
0: Ja. En zo ben ik gekomen in Suriname. En God sprak tot mijn hart, ik heb je nodig om het woord van bevrijding te brengen.
1: Wow.
0: Mensen zijn gebonden met allerlei duisternis, traditie, rituelen. Mensen zijn gebonden door vloeken en bindingen, banden van de duisternis.
1: Yeah.
0: En de bediening van bevrijding is nodig. En zo, wij zijn begonnen met een kleine bidsamenkomsten. En in die bidsamenkomsten, mensen begonnen bevrijd te... Nou, het moment ik begon te bidden, demonen manifesteerden. En mensen begonnen bevrijd te worden, los te worden van demonen, van banden, van machten. De dingen spraken en zeiden, oh nee, waarom bent u gekomen? Zoveel mensen hebben ons voor de gek gehouden. We gingen naar zoveel kerken, nooit. We zijn geopend baard dat mensen ons kennen en u komt ons in het licht te brengen. Oké, we zullen weggaan.
1: Wow.
0: En de geesten gingen uit, mensen bekeren.
1: Mm-hmm.
0: En zo, aan het Molenpad, dat is niet ver weg van de bidstondplaats aan de Koningsstraat.
1: Okay.
0: Daar was een bidstond. En er waren familie van de hoge mensen in het land. Toen was het onder het militair gezag.
1: Ja.
0: En een heleboel familie, tantes, oom, neefjes, nikjes, allemaal van de bevelhebber, die waren in de bidstond.
1: Mm.
0: En die zijn eigenlijk bevrijd en begon de Heer te dienen.
1: Zo begon het, ja.
0: En niet ver weg, dat is Molenpad. Er was een gebouw daar.
1: Mm-hmm.
0: Een nazorg, LPI. Vroeger was die naam LPI. Nu het is psychiatrische inrichting.
1: Yeah, okay.
0: PCS, denk ik.
1: PCS,
0: En er waren daar 12 of 13 mensen.
1: Mm-hmm.
0: En ik wou dat de pand en het gebouw kopen. Nou, meer voor het pand of voor de kerk.
1: Ja.
0: En ik heb de eigenares ontmoet.
1: Ja.
0: En ze zei, we gebruiken het voor nazorg, LP. Maar ik zei, ik heb het nodig voor Jezus.
1: Ja.
0: En ik wil een deal met je maken. Ik ga voor al deze mensen bidden.
1: Ja, ja.
0: En als ze beter worden, dan u gaat wel verkopen voor mij.
1: Wow.
0: Ze zei, oké, deal.
1: Boldness.
0: Ja. Ze zei, oké, deal. En dat is precies wat is gebeurd. En we hebben het land gekocht. Prijs God. Een van die patiënten die genezen was een dochter van een heel zeer bekende apotheker in Suriname. En ze is onmiddellijk genezen, teruggaan bij haar haar broer en haar familie.
1: Ja.
0: En haar moeder en vader. En zij is een van de merkwaardige genezingen. Want die apotheker is een goede vriend van mij geworden. Weet je? Tot nu toe. En wij danken God daarvoor.
1: Yeah.
0: Zo is het werk begonnen. En mijn afkomst is Engels. En dan verder heb ik mijn studie en leven doorgebracht in Amerika.
1: Yeah.
0: Ik ben Amerikaan.
1: Yes.
0: En wij zijn hier. God heeft mij gebruikt door zijn genade. Hebben we 12 kerken gesticht in Suriname.
1: Wow.
0: We hebben ook kerken in het Caribisch gebied, ook in Amerika, ook in Europa hebben we kerken gestikt. God heeft mij gebruikt als een instrument. Yeah. Je moet je gewoon openstellen voor God en laat hem je gebruiken. Oh. Het probleem is dat mensen willen God dienen, maar ze willen God dienen op hun manier. Of ze willen God dienen met teken houden, dingen teken houden. Mm. Of niet helemaal openstaan voor de leiding van de Heilige Geest en de werking van God. Maar als u openstelt en als u uw leven overgeeft aan de Heer, je leven is nooit meer dezelfde.
1: Wow.
0: We hebben kerken, God heeft mij gebruikt door zijn genade natuurlijk om kerken te stichten. We hebben ook het weeshuis gestikt daar op Highway KCLAN 72.
1: Mm-hmm.
0: Het was het is ontstaan door de wens van een jongen. Zo in 1990 ben ik getrouwd. We hebben vanuit het huwelijk we hebben 4 kinderen. En de eerste 2 jongens, 2 meisjes. En de eerste jongen, Giovanni, en de tweede is Josia. En ze hadden de ziekte van Duchenne. Duchenne was vriend van mij, want ik kende die ziekte niet. Maar ik ben daarin gaan studeren in Amerika. Duchenne spierdystrofie. Het is een genetische aandoening bij jongens. 1 op 3000 jongens heeft Duchenne spierdystrofie. 1 op 3000. Van alle 3000 jongens wereldwijd, 1 heeft Duchenne spierziekte. Waar de ziekte, waar de spieren brokkelt af.
1: Oh, okay.
0: En op een gegeven moment, u kan niet meer lopen. U probeert op uw tenen te lopen. En tegen een leeftijd van 9 belandt u in een rolstoel, want u kan niet meer lopen. Al de spieren brokkelen af. En ze worden vetweefsel in de in het lichaam.
1: Wow.
0: En pseudohypertrofie in de dijen. En die dingen zo, je kan niet meer. En dan heb je ook het probleem met de ruggengraat, de scoliosis. Het begint al schuif te gaan. En zo, mijn eerste zoon is op leeftijd transitieperiode, is 12 jaar. Hij is ingegaan. Maar kort voordat hij heen gegaan is, hij zei, zorg voor andere kinderen. Zorg voor andere kinderen. En ik vergat het nooit. Hij was in mijn hand. We brachten hem naar AZ, want hij kon niet meer ademen. En bij AZ toen, ze hadden dit niet en dat niet. En ik vertel ze, maar de factor zijn lang kijken. Zuik de factor uit. Met de we hebben de machine. Maar goed, hij kijkt me aan en hij heeft wel ingezet. Zorg voor andere kinderen. En zo is hij heen gegaan. We hebben dan 56 weeskinderen genomen.
1: Laten we daar zo meteen over praten. Heel geweldig. Ik hoor, u heeft veel dingen meegemaakt. Eigenlijk vanaf het moment, de dag dat u tot bekering bent gekomen. U heeft, voordat u tot bekering bent gekomen, heeft u eigenlijk was u het eigenlijk klaar mee. Klaar met het leven. En het was alsof Jezus zelf is gekomen om het evangelie aan u te vertellen. Maar dan zonder woorden. Gewoon simpel zijn liefde heeft laten zien.
0: Amen.
1: Hij heeft uw gebed verhoord en hij lachte naar u. En er kwam een last van u af. En een liefde kwam over u heen. En u heeft bent helemaal vergeten dat u zelfmoord wilde plegen. U heeft leven ontvangen als het ware. En u bent op uw fiets gestapt en het dagelijkse leven ging verder, maar het was veranderd. Er was iets gebeurd. De Heilige Geest kwam over u. U begon te spreken in een andere taal. Andere tongen wat u niet kende, wat niemand heeft geleerd of gezegd of iets erover gesproken. En u begon opeens die klanken uit uw mond te laten komen.
0: Amen.
1: Als het ware kreeg u een bepaalde moed. U begon iedereen liefde te geven. Om brassen te geven. Mensen die u niet kenden. Die Jezus niet kenden. Op een gegeven moment bent u in een bar gegaan. En die hele bar is tot bekering gekomen.
0: 16 maart.
1: Alsof er een...
0: Met die baren. Die meneer van die baren. Iedereen.
1: De 3000 is in de eerste dag tot bekering gekomen. Zo klinkt het een beetje. En zo bijzonder dat de Heere hoort naar een simpel mens zoals wij. En dat de Heere komt om ons te redden. Hij zegt van, ik heb bemoeienis met jou. Ik laat alle andere schapen achter als het ware. En wil je zelfmoord plegen? Wil je stoppen met je leven? Ik wil dat je leven ontvangt. En de Heere heeft u gered van de dood. En heeft u nieuw leven gegeven. En nu bent u leven aan het verspreiden overal. Zo, ik wil een beetje gaan praten. Dus u komt ook uit een ander land helemaal. En u heeft gekozen om naar Nederland te komen. Ik wil even kort zometeen daarover praten. Ik wil eerst even een lied afspelen. En daarna wil ik ook praten over uw weeshuis. Want ik hoor u heeft dus een weeshuis. U heeft minimaal 12 kerken opgericht.
0: Ja.
1: Mind blowing. U bent een echte apostel. Ja. En geroepen zelf door de Heere Jezus zelf. Amen. En natuurlijk door de genade van God.
0: Ik moet je vertellen.
1: Ja.
0: Dat het moment ik heb besloten Jezus te dienen.
1: Ja.
0: Die... En ik ging 7 uur op straat.
1: Ja.
0: Kwam terug in de middag. Mijn vader,
1: ja,
0: die een leraar was.
1: Ja.
0: Van de cultuur waarin ik was.
1: Mm.
0: Zei, gaan we nu naar de tempel? En ik zei, nee. Waarom niet? Nee, want ik heb Jezus nu.
1: Oh.
0: Hij zei, is goed. Jezus is op de lijst gekomen. Zo? En ik zeg, nee. Ja. Jezus kan niet op de lijst komen.
1: Ja, ja, ja.
0: Het kan niet 3601.
1: Ja, ja.
0: Nee, Jezus kan niet op de lijst. Wat praat jij? Jezus is ook een God. Dus hij is ook op de lijst.
1: Ja, ja.
0: Geen probleem.
1: Ja.
0: Ik zeg, nee. Het is Jezus en Jezus alleen.
1: Ja, ja.
0: De 3600 zijn uitgeschakeld.
1: Oeh.
0: En... mijn vader zegt, je verraadt ons naam.
1: Je
0: verraadt onze religie.
1: U
0: mag niet meer in mijn huis blijven. Zo, ik moest uit huis gaan.
1: Diezelfde dag.
0: Diezelfde dag, ja, dezelfde avond.
1: Daardoor.
0: En mijn moeder zei wel, ik ga met hem mee. En mijn broertje zei, ik ga ook mee met hem. Zo, mijn moeder en mijn broertje en ik... We begonnen in te pakken om te verhuizen.
1: Ja, ja, ja.
0: En mijn vader zei, weet één ding.
1: Ja.
0: U bestaat niet meer.
1: Mm.
0: Waar ik je ook zie, ik ga je vermoorden.
1: Mm.
0: U hebt ons verraden.
1: Mm.
0: U mag hier niet meer zijn. En we zijn verhuisd.
1: Mag ik vragen hoe oud u was?
0: Ik was...
1: Rond die tijd,
0: ik was 20, 21.
1: Oké.
0: En toen ik weer wegging, daar... bij de poort, op het terrein... we hadden een klein ding daar... een huisje daar... met een god daar.
1: Mm-hmm.
0: Van cement.
1: Mm-hmm.
0: Het was cementgod.
1: Mm-hmm.
0: Hij had 3 hoofden... Mm-hmm. en hij was van cement.
1: Cement.
0: Ja, cement.
1: Ja, oké.
0: En toen ik liep en ik keek naar hem... ik zei... Jezus is groter dan jou.
1: Wow. Yeah.
0: Nou, het is van cement.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: Cement gemaakt.
1: Yes.
0: 3 hoofden.
1: Yeah.
0: Ik zei, Jezus is groter dan jou. En kijk, dat hoofd is gebroken.
1: Wow.
0: En viel op de gang.
1: Yeah.
0: Ik heb het niet aangehaald. Ik heb alleen gesproken, Jezus is groter dan jou.
1: Yeah.
0: En zijn hoofd, het hoofd van het beeld, is gebroken van die nek. En is gevallen op de gang.
1: Ter plekke.
0: En ik zei... dan wist ik, deze Jezus is echt.
1: Applaus.
0: Deze Jezus is machtig.
1: Mm-hmm.
0: En zo wist ik dat deze Jezus heeft alle autoriteit.
1: Dus heeft gelijk die autoriteit geabsorbeerd. U bent niet onderwezen als het ware. Er is een impartatie in u gekomen door de Heer zelf. Mensen begonnen te bevrijden. U had een boldness, een moedigheid. Geen vrees. En enkel focus op de Heer.
0: Dat was mijn bevestiging. Dat het was niet een droom.
1: Mm-hmm.
0: Heb ik gehad.

0: vader weer bezoeken, maar toen was hij in een tehuis. En ik zei, laat me hem bezoeken nu met mijn kinderen. En ik ging om hem te bezoeken. En toen hij mij zag, begon hij te huilen. En ik zei, wilt u de Heer Jezus aannemen? Ik moet je vertellen, hij was een leider in mijn religie. Ik kende een heleboel talen. Hij was de leraar. Mensen gingen bij hem om Sanskriet en Tamil te leren. Om dingen uit te leggen wanneer ze mogen trouwen. Om bepaalde religieboeken te lezen. En al, hij was een grote leraar. En hier nu huilt hij en zei ja. Wow. Ik wil Jezus.
1: Wow.
0: En ik heb voor hem gebeden.
1: Ja.
0: Met hem gebeden. We gingen weg. En ik hoorde op straat, toen we wegliepen, ik hoorde hoe hij luid op huilen. Huilen. En na 2 weken is hij heen gegaan. Heeft Jezus op een nippertje aangenomen.
1: Wow.
0: En is heen gegaan.
1: Applaus.
0: Later ik begrijp van de advocaat heeft de testament van alles in het testament op mijn naam gezet.
1: Wow.
0: Hij wil mij vermoorden. Hij wil ons niet zien, want we hebben zijn verraden, allerlei dingen.
1: Het bestaat niet meer.
0: Niets. Maar hij heeft alles gelaten op mijn naam. En ik heb het overgedragen aan mijn broer. Ik zeg, je mag het hebben. Want ik heb een leven nu met Jezus. En je mag dat alles hebben. Terrein, huis, alles. Je mag het hebben. Zo, dat wou ik doorgeven. Dat wie dan ook, soms u gaat door een storm. Soms u wordt onder verdrukking. Vervolking, allerlei dingen. Om Jezus' naam.
1: Vrees
0: maar
1: weet niet.
0: Je, blijf bidden, bidden. Blijf strijden, Jezus is aan boord. En als u de bevestiging hebt in je leven. Dat Jezus heeft u geroepen. Jezus wil dat u hem moet dienen. Dat God zorgt voor de rest. De Bijbel zegt, en dat later toen ik begon de Bijbel te lezen, ik ontdekte dat de Bijbel zegt, wanneer de wegen van een mens vrede met God en zijn wegen is in één met God, zelfs zijn vijanden heeft rust met hem. Het was ongelooflijk dat mijn vader zou alles laten in mijn naam. En ik heb het overgedragen aan mijn broer. Weet je? En het was een het verbaasde mij, maar het was een getuigenis om je te laten weten dat we waren niet meer geaccepteerd omdat we hebben Jezus aan. We hebben besloten Jezus te dienen. Mijn moeder is tot bekering gekomen, mijn broertje tot bekering gekomen. En dan later de hele gezin is tot bekering gekomen.
1: Amazing.
0: Ik had een andere broer, hij was een slager.
1: Wat
0: hij zei me, ik geef je 6 maanden. Je gaat teruggaan in de religie. En in 6 maanden tijd, hij is tot bekering gekomen ook.
1: Geweldig.
0: Prijs God hoe God heeft gewerkt. Dit is een. Ik praat niet over religie. Ik praat over een levende ervaring met Jezus. Mensen vergeten, Jezus dienen is niet een religie. Het heeft niets te maken met de religie.
1: Amen.
0: Religie brengt verdeeldheid en gebondenheid. God haat religie. De fariseeën waren religieuze leiders. Religieuze mensen. De fariseeën, de schriftgeleerden. Allemaal waren religieus. En religie brengt verdeeldheid. Het probleem in de wereld vandaag is religie. En politiek. Dat brengt verdeeldheid.
1: Dood,
0: gebondenheid. Dit wat we hebben is een levende ervaring met de Heer Jezus Christus. Hij openbaart zich in ons leven. En het doel van Jezus dienen, of de reden om Jezus te dienen, is omdat u hebt een realiteit in je leven van elke dag spreekt God tot je door openbaring. En de kerk ontbreekt openbaring,
1: Amazing.
0: Gelovigen ontbreekt openbaring,
1: Amazing.
0: Mensen ontbreekt openbaring,
1: Amazing.
0: Omdat ze dienen Jezus net als ink en papier. Weet je, nou ja, ik lees de Bijbel, het is op ink en papier. Maar waar is de realiteit van de levende God? Mijn favoriete tekst is, waar is de God van Elia? Waar is de God die antwoordt met vuur? Waar is de God die openbaart zich als de grote God van hemel en aarde? Het is tijd dat we zijn kracht ervaart. God heeft geen mensen geroepen om Bobo Jansje te worden. Of leven in een fantasiewereld. Nee, de

0: gans de schepping wacht op de openbaring van de zonen Gods en de dochters Gods. De wereld wil de openbaring van God zien door ons. Wij zijn de handen, de voeten en mond van Jezus.
1: Mooi, mooi.
0: En als we alles overgeven aan de Heer zal ons vullen en er zijn grote verwachtingen in Jezus' naam. Je weet je, de ding is, Jezus dienen is een partnerschap. God zegt, ik heb alle macht, ik heb alle autoriteit, maar ik heb geen lichaam. God zegt, u hebt een lichaam, maar u hebt geen macht, geen autoriteit. Maar als u geeft mij jouw lichaam, ik geef u mijn autoriteit en samen zijn we één. Samen zijn we in partnerschap. Ziet u, ik leef als een partner van God, in partnerschap met God.
1: Amazing.
0: Ik leef als een verbond gelovige met God, want God is een God van verbond.
1: Amen.
0: Dat verbond van God is, alles van mij is voor jou.
1: Yes.
0: En alles van jou is van mij. Mijn lichaam is van Jezus en Jezus' autoriteit is voor mij. Amen. Hij woont in mij, hij strijdt voor mij, maar ik ben nu zijn handen en voeten en mond op aarde.
1: Wow.
0: En de ganse schepping moet Jezus ervaren door mij, door u, door onze handen, onze voeten, onze mond. De kracht van God moet uitstralen en God roept ons om niet individuele te zijn, maar wij zijn geroepen als één familie van God te zijn op aarde. De ware familie moet teruggezien worden op aarde. Dat wij zijn één in Jezus. Jezus heeft gebeden, Heer, maak ze één. Vader, laat ze één zijn. Waarom? Zodat de wereld de wil kan zien. Deze zijn waarachtige discipelen van mij. Dat is wat ontbreekt. En dat is wat de boodschap is. Een apostel, weet je, zijn vele apostelen in Suriname. Ik denk er zijn 700.000 mensen in Suriname, maar er zijn 800.000 apostelen. Er zijn veel apostelen, profeten. Ik heb niets tegen apostelen, niets tegen profeten, maar wij, als je een apostel bent, luister goed, u hebt een missie en een boodschap. Every apostle has a mission and a message. If you're an apostle, what's your message and what's your mission?
1: Come on.
0: An apostle heeft een missie en een boodschap van Jezus. Alle apostelen in de Bijbel, allemaal, Petrus, allemaal, ze hadden een missie.
1: Yes.
0: Waar naartoe ze moeten gaan, bij wie ze moeten gaan, welk volk, welk plaatsen, en een boodschap. Daarom heb je het evangelie van Matthäus, Lucas, Marcus, Johannes, omdat allemaal hadden een missie en een boodschap. De apostel in deze tijd moeten duidelijk laat weten, wat is je missie, wat is je boodschap. Ja. Als je geen missie hebt, als je geen boodschap hebt, bent je geen apostel. Je bent nog steeds een leerling in training. En je moet net als Elijah onder de leiding van Elia zijn. Elia was de profeet en Elijah was zijn achter hem ging lopen, zijn schaduw, totdat Elia weg was en Elijah heeft de positie weer ingenomen door de mantel te ontvangen. Als je trouw bent in kleine dingen, God zal je trouw maken in grote dingen. En vele mensen vergeten dat. Als God je zegen met een kleine iets, een kleine getuigenis, een kleine iets, een kleine wat dan ook, u moet God de eer geven. En wat is niets van jezelf, maar alles van Jezus. Weet je, toen mijn eerste zoon was ziek met Duchenne spierdystrofie. Ik ging elke ochtend op het erf van ons lopen. 3 uur, 4 uur in de ochtend. Daarom ben ik gewend om 4 uur elke ochtend op te staan. En een tijd door te brengen met de Heer. Oh, 4 uur, 5 uur in de ochtend, 3 uur in de ochtend, allerlei uren. En ik ging bidden en ik zei, oh God, waar is de God van Elia? Die antwoordt met vuur. Ik zei, oh God, ik wil een verbond weer met u sluiten. Ik ben een verbondkind van u, maar ik wil nog een verbond sluiten. Ik verleng de jaren van mijn zoon. Ik zal doen wat dan ook u mij vraagt. Als u mij nu zegt om dit te doen, ik heb geen bezwaar. Ik heb geen teken. Ik zal doen wat u wil. U wil geschied in mijn leven. Ik zeg, Heer, alleen één ding vraag ik. Verleng zijn leven. En ik ging zeggen, oh God, waarom? Oh God, waarom moet juist mijn zoon ziek zijn? Waarom moest hij lijden met deze Duchenne spierdystrofie? Vreselijke aandoening. Yeah. Geen genezing tot nu toe. Yeah. Deze ziekte was ontdekt in 1861 door dokter Duchenne in Frankrijk. Yeah. En tot nu toe, 1861 tot nu toe, geen genezing ontdekt door de wetenschap. Mm. Alleen experiment. En ik zei, oh God, waarom moet mijn zoon? Oh God, deze ziekte. Oh God, hoe kan het? En ik begon, oh God, aan te roepen, depressie te ervaren. Allerlei stemmen van de vijand te zeggen, aha, nu pak ik het.
1: Aanklacht, ja.
0: En ik zei, Heer, waarom? En ik hoorde een stem duidelijk 3:00 a.m. die tot mij sprak. Hij zei, ik heb een genek. Zijn naam was Hoartio Spafford. Hij had ook een zoon. Mm-hmm. De zoon is ingegaan van een ziekte. Mm-hmm. Hij was een advocaat en een gelovige. Mm-hmm. Zijn business, zijn zaak is door vuur verbrand. Mm-hmm. Om rust te nemen heeft zijn vrouw en 4 dochters in een boot gezet. Mm-hmm. En gestuurd naar Engeland. En onderweg dat boot in 1873, dat boot is gezonken in de oceaan.
1: Wow.
0: Alle 4 dochters dood.
1: My God.
0: Alleen zijn vrouw is gered. En ze hebben haar gered en gebracht naar Engeland. En ze stuurde toen die tijd was telegram. Een klein boodschap.
1: Yes, yeah, yeah.
0: En ze heeft alleen gezegd. Alleen ik ben gered. Only one saved. Hij heeft de boot, een andere boot genomen om zijn vrouw te gaan ontmoeten.
1: Yeah.
0: En toen die boot was ongeveer de plek waar dat ongeluk was gebeurd. Die kapitein van het boot zei, hieronder, in de oceaan, hieronder, ligt je 4 dochters. En hij ging in zijn kamertje in het boot en hij begon dat lied te schrijven. Het is weg. Het is wel met mijn ziel.
1: Ja.
0: Soms we weten dingen niet, we begrijpen dingen niet. Maar het is wel met mijn ziel.
1: Ja, ja.
0: Soms we maken dingen mee als gelovigen, maar het is wel met mijn ziel. Er is altijd een prijs die betaald moet worden. Door de gelovigen. En vooral door apostelen.
1: Yeah.
0: Of mensen die God roept in de bediening.
1: Ik hoor.
0: De profeten, de pastor, wie dan ook.
1: Yeah.
0: Er is een prijs te betalen. Er is een opoffering je moet doen. U moet uw Isaac op het altaar leggen. En toon God dat u houdt meer van hem dan Isaac. En dan God zal u een oplossing wijzen en u verhogen. Maar u moet uw Isaac, dat waarvan u meer houdt, dat waarvan u koestert, dat wat beter is, u denkt, u moet het leggen op het altaar van God. Ja.
1: Er was een rijke jongeling die deed alles goed wat goed was voor de wet, goed was in het geloof. En hij vroeg wat aan Jezus, van wat moet ik nog meer doen? En hij uiteindelijk had God datgene wat zijn hart had. Zegt hij van, offer alles op, geef alles weg. Geef het aan de wezen, aan de armen, aan de weduwe. En uiteindelijk ging hij bedroefd heen. En we weten niet of hij het gedaan heeft, of wel of niet. Maar uiteindelijk...
0: Hij ging bedroefd heen.
1: Ja.
0: Omdat hij had veel rijkdom.
1: Ja.
0: Het is niet dat God wil dat je moet arm zijn.
1: 100.
0: Maar God wil hem tonen. Je moet bereid zijn om los te laten.
1: Amen.
0: Het moet niet je God zijn.
1: Nee.
0: Je rijkdom moet nooit je God zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: En het probleem met mensen, ze willen Jezus dienen. Maar ze houden vast aan hun rijkdommen, aan hun Isaac, aan wat dan ook.
1: Ja.
0: En die stem sprak tot mij en zei, kent u nog mijn genek? Hoartio Spafford. Ik kende die naam niet. Ik wist niet eens waarvan. En de stem begint mij te vertellen.
1: Ja.
0: Hij heeft een zoon verloren. 4 dochters verloren. En hij heeft me blijven dienen.
1: Ja.
0: Hij is me blijven dienen.
1: Ja. Ja. Voor clarification. De Bijbel zegt bijvoorbeeld in het boek van Hebreeën. Dat wij genaderd zijn tot de levenden. En ze hebben is een wolk van getuigenis die ons eigenlijk de dingen leert en getuigt over wat hun hebben meegemaakt met de Heere.
0: Ja.
1: We hebben de Bijbel, maar zijn ook mannen voor ons gegaan. En die leren ons ook als het ware.
0: Amen.
1: So,
0: and it is well with my soul. You know, when peace, mm-hmm. when peace, weet je, ik heb, let me even de woorden hierop. Het zei hier, en ik hou even, is when peace like a river
1: yeah.
0: attended my way,
1: yeah.
0: when sorrows like sea billows roar, whatever my lot thou have taught me to say, it is well with my soul.
1: Is het goed als ik dat lied even afspeel? Dan ga ik dat lied even afspelen en dan komen we zo meteen terug. Wow, laten we dat doen.

0: Yes, geweldig, geweldig. Ah, wat een lied. Je hoort de emoties ook en de persoon die wat heeft meegemaakt en de mensen. Ik weet dat er een gast hier was, Eugene Mine, en men had heel veel affiniteit of betrokkenheid met zijn liederen, omdat ze veel dingen hadden meegemaakt, maar zijn liederen waren zo bemoedigend. En ik weet nog, in zijn uitzending vertelde hij over de liederen die hij geschreven had. En vanwege de story erachter kreeg het zo'n diepgang. En nu u, zeg maar, die story vertelt erachter, heeft het zo'n diepgang. En voor de mensen die net zijn aangeschoven, we hebben hier gewoon een zondagdienst. We zijn aan het genieten. Met broeder of apostel Singh, dokter Singh. En we worden bemoedigd. We hebben ten eerste als een getuigenis gehoord wat amazing was. Ik wil gewoon zeggen, schuif aan. Ik wil jullie van harte welkom heten. We zijn live in de studio. Natuurlijk, als u wilt appen, een reactie wilt geven, kan dat. We geven altijd even de ruimte, nemen we altijd kort even om de appjes voor te lezen. Dat kan naar 875-5358 94.5 FM. Het is not just radio, but it is your daily inspiration. En weet dit, dat dit live is allemaal. De tegenwoordigheid van de Heer komt hier en we beginnen gewoon te praten. En als u bemoedigd raakt, please laat het ons weten. Ik zie, we hebben een paar appjes binnengekregen van de heer Ben. En de heer Ben zegt uit nummer 21 vers 6. Toen zond de Heer gifslangen onder het volk. Die beten het volk. En er stierf veel uit het volk Israël. Goedemorgen broeder en zuster. De boer buiten is wakker. Groetjes broeder Ben. Dank u wel broeder Ben. Voor uw appje, voor uw bemoediging. Nou, we hebben mama Evi die heeft gereageerd. Ze zegt morning blessing met alles van wat jullie vandaag ondernemen, dat alles door de Heere Jezus geleid mag worden. Succes. Met gevouwen handjes. Dank u wel, mama Evi. Morning, van harte welkom, pastor. Ik ben volle aandacht. Bogo, bogo, blessie voor jullie. Dank u wel.
1: Amen.
0: Dank u wel, mama Evi. Luisteraars, stel je open. Gods geest spreekt tot ons. Ik bleef op mijn benen. Gods genade is ons genoeg. Amen. Jezus en Jezus alleen. Amen. Ik ken dit verhaal. Het is wel with my God mij beschikt. Is ook mijn lijfspreuk. Ik ga off. Nee, blijf alsjeblieft on. Hou vol. We zijn nu een uur verder. We hebben nog een uur te gaan. Er komt nog zoveel aan. Deze apostel heeft nog zoveel te vertellen. Twee uurtjes zijn te weinig. Zo stay connected wil ik bemoedigen. We hebben van zuster Sietjes nog een berichtje. Goedemorgen broeder Jefta en de gehele Shalom familie. Een gezegende uitzending. Wat een mooie getuigenis van die broeder. Een gezegende open dag samen bij Radio Shalom vandaag. Groetjes van zuster Sietje uit Den Haag. Luistert mee. Zo geweldig. Dank u wel zuster Sietje voor uw bericht. Even kijken, hebben we nog meer? Nou, ik wil in ieder geval, broeder John heeft een berichtje gestuurd, een dagtekst. En we hebben een van broeder Roy en broeder Anand heeft ook een tekst gestuurd. Zo geweldig, nogmaals, we zijn aan het genieten, we worden bemoedigd. We hebben gehoord dat apostel Singh zichzelf had overgegeven en vanaf dag 1 heeft God een machtig gebruik zonder onderwijs, zonder iets. Het was echt van Gods wegen. Het was geen religie. Hij heeft verteld, apostelen moeten een boodschap hebben. Wees geen echo dat je van de YouTube en van allerlei boodschappen van andere mensen overneemt. Zorg dat je een eigen boodschap hebt. Want vaak hoor je dat de mensen dat dingen maar kopiëren en zeggen en nazeggen. En uiteindelijk heeft het geen power, geen geest. Maar weet dat iedereen dat je een eigen boodschap hebt. Zorg dat je de Heer voor jezelf kent en voor jezelf ontmoet. En de Heer heeft iets voor jou. Weet dat de Heer je heeft geroepen. En ik wil eigenlijk weer teruggaan naar apostel Singh. En voor de duidelijkheid, hij is letterlijk vanuit een ander land gekomen naar Suriname. En heeft minimaal 12 kerken hier opgericht. En ik hoorde ook even tussendoor dat hij een weeshuis heeft. U heeft een weeshuis. En met kinderen, hij heeft zijn zoon verloren aan een zeldzame ziekte. En nog steeds is het van dat de Heer hem heeft bemoedigd. En de Bijbel zegt ook, Het evangelie is een kracht Gods tot behoud. Het is well with my soul. Dat je leven nog steeds, dat het nog steeds voorspoedig zal zijn met je ziel. Dat het goed zal gaan. Zo met je ziel, zo ook met je lichaam. En God is zo'n goede God. Het maakt niks uit waar je doorheen gaat. De Heere trekt je op, bekrachtigt je, ondersteunt je. We weten dat Jezus door de wildernis was gegaan. En uiteindelijk kwamen engelen om hem te ondersteunen. En de Heere stuurt engelen om ons te ondersteunen. Het zijn mensen, het zijn broeders, zusters. Soms zijn het gewoon gedienende geesten. Maar de Heere zorgt ervoor dat wij ondersteund worden, door kunnen gaan en de vreugde van het leven kunnen gaan proeven. Nog steeds zullen er scars zijn, littekens. Maar de Heere is met ons en hij gebruikt het allemaal ten goede. Zo, om even weer terug te gaan naar onze apostel. We hebben letterlijk een dienst. We zijn aan het genieten van u. We hebben uw bekeringsverhaal gehoord. Misschien kunt u een beetje vertellen wat u allemaal aan het doen bent in Suriname. En een beetje daar de diepte over ingaan.
1: Okay. Nou, ik had nooit gedroomd ik ga apostel zijn.
0: Ja.
1: Ik wou nooit de titel apostel hebben.
0: Ja, ja.
1: Ik zag mezelf gewoon als een dienaar van Jezus. Gewoon als een instrument van Jezus. Ja. Dat is alles wat ik wil zijn. Mm-hmm. Een instrument van Jezus. Mm-hmm. Om mensen de bevrijdende kracht van God te geven in Jezus' naam. Zoals Petrus zei aan die man, kijk naar ons. Sta op, zilver en goud heb ik niet. Maar sta op en wandel. Kijk naar ons.
0: Yes.
1: Mensen moeten kijken naar waar de kracht van God is.
0: Ja, ja, ja.
1: Waar de kracht van God aanwezig is. Ik deed gewoon wat Jezus me opdraagt.
0: Ja, ja.
1: Wat hij zei ik moet doen. Nooit gedroomd om apostel te zijn. En ik deed mijn werk. Ik stikte kerken, ga binnen overal, kerken stikte, leiders trainen, mensen helpen, pastors zetten over de kerken, die dingen. En het weeshuis op Highway, Houttuin, Acacia-laan 72, op de Richter daar. Omdat het was de droom van mijn zoon om voor kinderen te zorgen.
0: Okay.
1: We hebben 56 kinderen genomen in ons huis.
0: Yeah.
1: En toen woonden we achter de kerk aan het molenpad. 2 slaapkamer, 1 bad en toilet. 56 kinderen, samen met die van mij. 3 kinderen en een vrouw en mijzelf. En wij verzorgden die kinderen daar met liefde. Het was een volle huis. Het was
0: een
1: volle huis. 2 slaapkamer en 56 kinderen. Het was een volle huis. En we hebben dat gedaan voor 3 jaar lang aan het molenpad.
0: Wow.
1: En toen steeds waren we bezig. Aan een kasteel aan daar Houttuin, op een groot terrein daar, een gebouw op te zetten.
0: Ja.
1: Oh, tekenwerkingen. Allerlei dingen. De arbeiders waren bezig te bouwen op het dak.
0: Ja.
1: En ik kwam elke vrijdag aan om te betalen, om mensen te betalen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik kwam aan met mijn splinternieuwe auto. om te betalen. En het moment ik stapte uit de auto, ik voelde een pistool, een geweer tegen mijn hoofd. Een mes tegen mijn zij. En ik was beroofd. Beroofd van de auto, beroofd van geld, beroofd van alles.
0: In Suriname.
1: In Suriname, daar aan de kassier. De arbeiders zaten op het dak te kijken naar de hele movie. Wat gebeurt er? Want ze kunnen niet springen van het dak naar beneden.
0: Nee.
1: En ze kijken naar alles wat gebeurt. Ze hebben dan de rover, die gewapende mannen met allerlei dingen.
0: Ja.
1: Ze hebben geschoten op mij.
0: Ja.
1: En het kogel is aan de zijkant van mij gepasseerd.
0: Mm-hmm.
1: En in een manjaboom achter mij gegaan.
0: Ja.
1: En zo zijn ze weggegaan met de auto, met alles. En ik was zo neergeslagen. Van God, ik ben bezig iets op te zetten.
0: Voor
1: een
0: u,
1: droom van een jongen die heen gegaan is in vervulling te brengen.
0: Ja.
1: En dit nog erbij. Dit nog erbij. Weet je? En ik was zo neergeslagen voor een paar maanden. En dan de Heer zei tegen mij, u laat 3 rovers, 3 mensen die door de duivel gebruikt werden.
0: Ja.
1: U laat 3 mensen jou mismoedigen.
0: Ja.
1: U bent net als Elia. Je hebt de overwinning gehad.
0: Ja,
1: en dan u laat 1 vrouw, Jezebel, hem laat vluchten.
0: Ja.
1: Wat is er met? En hij zei, oh nee, Satan, je bent de leugenaar. U bent niet een leugenaar, u bent de leugenaar.
0: Grappig.
1: In de naam van Jezus, de bouw gaat door. En zo hebben we het gebouw afgerond.
0: Ja, ja.
1: En we hebben daar totaal 86 kinderen gehuisvest. Als beginfase.
0: Wow.
1: Weeskinderen merendeels.
0: Ja.
1: En we hebben ze verzorgd. En wij zijn God dankbaar. Dat was de eerste groep, 86 kinderen, weeskinderen. Ja. Ons doel is om ze Jezus te wijzen. Als een leger van God kan uit dat weeshuis komen, dan heb ik mijn taak vervuld. En we willen dat elk kind moet Jezus kennen. We willen dat elk kind moet weten, de duivel is de leugenaar. En dat elk kind anders is. Ik vertel altijd aan de kinderen daar, God heeft jou geroepen niet om als al die anderen op straat te zijn. U gaat naar school niet als al die andere meisjes of jongens op school te zijn. Je gaat naar school om de waarachtigheid van God te openbaren aan de kinderen. Prijs God. Weet je, onze kinderen in het weeshuis, de niveau is erg hoog. Hoge niveau. Blauw. Allemaal blauw rapport. Blauw rapport. Alle schoolrapport is blauw. Allemaal zijn over. We hoeven niet te denken van gaat die over of niet. Allemaal blauw. Onderwijs staat voornaamste bij ons. Onderwijs. En vorming. Onderwijs en vorming. Zonder onderwijs bent je nergens in de wereld. Vooral in de digitale tijd. En vorming. Normen en waarden. Zedig gedrag. Discipline. Zelfrespect. We leren ze jezelf te waarderen. En jezelf respect op te bouwen. Zodat je anderen ook kunnen respecteren wanneer je God bent. Amazing. Je moet niet alleen een mens zijn in de maatschappij. Maar je moet de geest van normen en waarden tonen. Je moet tonen, je bent anders dan allemaal. Je bent apart gezet. Je bent hoger geplaatst. Al bent u in een weeshuis. U moet functioneren als een kind, als een mens die waardigheid heeft. U hebt de levende God aan uw kant. Er zijn andere kinderen, ze hebben mama en papa in huis. Maar Jezus ontbreekt. Hier hebben jullie misschien geen mama en papa, je biologische mama en papa. Maar u hebt toch mensen die God plaats in je leven. Als je moeder, als je vader. Jezus is erbij. En als u vertrouwt op God, u zal altijd blauw hebben in je schoolrapport. U zal ook een grote man of vrouw worden met één gedachte. Ik ben anders. God heeft me geroepen om anders te zijn.
0: Wat grappig. Ik heb
1: andere mensen, jonge leeftijd, ik stop je niet, maar jonge mensen, ik probeer de tijd te winnen en zoveel te vertellen. Maar andere mensen, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, zijn ze zwanger. Oh, ze zijn zwanger. Tiener zwangerschap. Tiener probleem. Tiener dit. Ik zei, jullie allemaal zijn anders. U bent anders omdat u hebt moraal. Omdat u hebt waarden en normen. En u hebt geen demonen in je die lust opwekken. Weet je, als je alles overgeeft aan Jezus, er is geen plaats binnen voor demonen om binnen te komen. Als je alles overgeeft, er is geen voet of geen plaats meer voor demonische machten van lust of de wereldse plezier. Anders zoeken naar wereldse plezier, wereldse leven, mode. Alles is mode. Lange nagels, lange haren, lange wimpers, lange alles is lang. Maar behalve hun geloof in God. En daarom het is tijd dat al bent u klein, van kleins af, we moeten die voeding geven. We moeten de richting geven. We moeten die training geven. Want jong geleerd is oud gedaan. Als een boom jong is, je kan hem nog trainen en richting geven. Maar als hij oud wordt, is een oude kokosboom, je kan niets meer eraan doen. En ik geloof, psychologie heeft zijn plaats. Maatschappelijk, sociaal werkzaam hebben een plaats. Iedereen heeft plaats. Maar ik geloof dat geestelijke moraal, geestelijke niveau, kwaliteit van God is belangrijk in elk kinds leven. En als je overgeeft, helemaal overgeeft aan God, er is geen plaats in je gedachten of in je leven voor onreinheid om binnen te komen. Dan zal je opgroeien, respectabel, goddelijk, en als een voorbeeld met moraal. We zien de maatschappij, we zien dat de hele wereld allemaal gaan in achteruitgang, in afval. Er is geen normen meer, er is geen waarde meer. Wat goed is, mensen noemen het slecht. En wat slecht is, mensen noemen het goed. Maar prijs God. God heeft ons geroepen om ook kinderen te verzorgen. Zonder subsidie. Zonder inzet. God heeft ons geroepen om kinderen te verzorgen. Driemaal daags eten te geven. Kleren te geven. Medische banen geven. Academisch. Pedagogisch. allerlei manieren. En daarom hebben ze blauw in hun schoolrapporten. Mm-hmm. Daarom ze geloven in Jezus. Mm-hmm. Wanneer ze naar school gaan en ze kijken hoe die anderen zijn, ze komen terug en ze zeggen, zonder Jezus, al die kinderen zijn anders. Mm-hmm. Anders. Ik zeg, ja, want je bent het licht. Wow. God heeft je geroepen als licht in de duisternis. Ja, ja. En als het licht blijft en duisternis geen invloed heeft op het licht, ja, dan kan je een stralend licht zijn.
0: Amazing.
1: En je, God zal je verhogen in je hele familie en in heel Suriname. We kweken op dit moment. We hebben kinderen daar. Ja? We hebben kinderen daar die in de toekomst zullen minister worden, advocaat worden, arts worden, president worden. We hebben kinderen daar die ze hebben grote dromen. En God zal de dromen in werkelijkheid brengen, werkelijkheid maken, als u maar bidt en gelooft.
0: Yeah.
1: Weet je, u moet alles overgeven aan de Heer, zodat de autoriteit van God zijn volle kracht kan hebben. De liefde van God kan volle kracht hebben. Vaak we lopen op straat, we zien iemand in nood en we zeggen God zegen. Ja, u zegt God zegen, maar u moet het openbaren. U moet het tonen. Al is het, u wil geen geld geven, maar u koopt een portie eten, u koopt een sof, u koopt een sap en u geeft het aan ze. Ik doe dat bijna elke dag. Ik ben op straat, ik zie iemand op straat, ze bedelen om geld. Ik zeg, ik heb geen geld voor u. Zilver en goud heb ik niet, maar een portie eten, een bakje brood of een sof zal ik u geven. Maar Jezus Christus moet je geloven aanroepen. Als iemand ziek is, ik heb pijn hier. Maakt niet uit als ze zit bij de markt of zit aan de zijkant van de straat dingen te verkopen. Ik leg mijn hand op hun en ik spreek genezing in de naam van Jezus. En als een ziekte een oorzaak, demonische oorzaak heeft, ik bestraf die macht. En ik breek die macht en bind het in de afgang. En ik verklaar de persoon vrij in Jezus Christus naam. De ganse schepping wacht op de openbaring van de zonen en dochters God. Al bent je een vrouw, God wil je gebruiken. Al bent je een jongen, een tiener, God wil je gebruiken. Al bent je oud, 80, 90, God wil je gebruiken. Zolang je adem, God kan je gebruiken en zal je gebruiken als je overgeeft aan hem. Verdrukkingen zullen komen. Dat heb ik persoonlijk ervaren.
0: Yeah.
1: Beschuldigingen zullen komen. Want wat goed is, de duivel zal altijd aanvallen.
0: Yeah.
1: Weet, de duivel valt altijd dat wat goed is.
0: Tuurlijk.
1: Wat is slecht, hij heeft het al.
0: Yes,
1: maar wat goed is, zal hij aanvallen. En daarom moeten we weten dat wanneer je aangevallen wordt of tekengewerkt wordt, de duivel is boos en Jezus' naam zal verhoogd worden. Ik kom vaak in situatie met mijn twee zonen die heen gegaan zijn. Ik vertel je, ik heb Jezus gevraagd om zijn leven te verlengen. Ik maak een verbond met u Heer. Verleng zijn leven. En in de plaats van 12 jaar, hij is 24 jaar geworden voordat hij heen is gegaan in Jezus.
0: Amazing, amazing.
1: 24 jaar. Hij heeft een award gehad. Hij heeft een award gehad van zijn universiteit. Toen hij afgestudeerd was, hij ging top naar de universiteit. Drie universiteiten in Amerika.
0: Wow.
1: Hij was in een rolstoel. Beademingsapparaat, een machine ademde voor hem. Hij was in een rolstoel. Hij kon alleen zijn hoofd bewegen en praten. Hij kon zijn handen niet bewegen, zijn benen niet bewegen. Maar hij ging studeren. Wat studeerde hij? Hij wil een computerwetenschapper worden. Om programma's te maken voor kinderen met beperkingen.
0: Yeah.
1: Zodat ze kunnen leren. En hij ging programma's maken. Nadat hij klaar was met zijn studie, afgestudeerd als computerwetenschap. Hij laat me computers, brand new computers kopen. Hij maakt ze los met instructies. Hij zei, doe dit, doe dat, doe dat. Alles los. En dan hij maakt ze weer bij elkaar. Zet ze weer bij elkaar. En hij zegt, dat is het. En hij begon software. Hij begon antivirus, anti-hacking virus te ontwikkelen. Hij was in dienst genomen door de FBI. Hij kreeg 5.000 per week. Voor 3 uren werk per week. Om de computers, antivirus, anti-hacking dingen te doen. Tekende dat die computers beschermd worden. Mm-hmm. Van het ziekenhuis, van de overheid, van verschillende plaatsen.
0: Wow.
1: En hij ontving per week voor 3 uren werk alleen. $5,000. En met dat geld, hij zegt aan mijn papa, we hebben geld gehad, we gaan nu onze missie doen. Hij zegt, breng me bij American Eagle. Het is de duurste kledingzaak in Amerika. American Eagle. Oh, ik ga nooit daar. Als ik mijn hemd wil kopen, ik ga naar de dollar store. En ik koop mijn dollar hemd. En ik draag mijn dollar hemd met trots. Hij zegt, papa, laten we naar de American Eagle gaan. Hij gaat daar. Hij koopt hemden, broeken, slipper, dure dingen. Soms ik wil huilen voor dat geld. En ik koop dure dingen. $100 hemd. $100 broek. En dan daarna, we gaan naar de slappe wijken. We gaan naar de arme wijken. We gaan waar de Latino's kinderen zijn. Arm. Heel arm. En hij deelde het uit.
0: Amazing.
1: Hij gaf het aan hun.
0: Ja. Wauw.
1: Hij gaf alles
0: weg
1: wat hij verdiende. Aan de armen. Aan de kinderen die niet zo breed hebben. De min verdeeld. Hij gaf het aan ze. Zelf rolstoel. Oh, je hebt een rolstoel. Papa, ik heb een extra rolstoel thuis. We gaan het voor hem brengen. We gaven rolstoelen weg. We gaven kleren weg. Schoenen weg. Oh, we gingen helpen. In de sloppenwijk. De armen. We gingen ze veel helpen. Dat is wat hij deed met zijn geld. Hij werkte 3 uren per week. Hij ontving geld. Hij kon het sparen. Hij kon zijn eigen dingen doen. Maar hij zei, nee, we moeten naar Amerika. Ik zeg, zoon, Joosje, laten we naar de dollar store gaan, toch? Je kan met 5000, je kan 5000 dingen kopen met de dollar store. Nee. Niets goedkoop. God heeft zijn best voor ons gedaan. En ik moet mijn best voor God doen. En ik ging naar American Eagle. En soms heel leert me. Hey, zijn uitspraken echt brengt mij tot verstand. We moeten ons best voor God ook terug doen. En ik kochte deze kleren. En we brachten het voor die arme kinderen. En de kinderen hadden blijdschap.
0: Deerlijk.
1: En ik zei, mijn papa, ziet je nu? Nu hebben ze blijdschap. Dat is de liefde van God. Een keertje, ik moest naar een patiënt. Ik was on call. En ik ging, maar de patiënt, ik heb hem behandeld. En ik moest daar een uur zijn. En de patiënt zei, ah, dokter Raj, u hebt me al behandeld. Is 10 minuten al. U kunt gaan, u kunt gaan. Ik ben terug naar huis gegaan. En mijn zoon vroeg mij, Jozef vroeg mij, in Amerika praat ik. En hij zei, pa, u moest niet aan het werk zijn. Ik zeg, ja, ik heb mijn werk. Nee, pa, u moest daar een uur zijn, zei u. En u bent maar 10 minuten daar gebleven. En u komt terug. Ik zeg, ja, die patiënt heeft me gestuurd. Want hij is oké nu. En zo. Nee, pa, u gaat nu terug. Want u wordt betaald voor dat uur. En u moet teruggaan om een uur prestatie te doen om dat geld te ontvangen. Want we worden betaald per uur. En ik moest teruggaan naar dat patiënt. De patiënt zei, wat is er, dokter Raj? Ik zeg, ja, mijn zoon heeft me teruggestuurd. Oké, er is geen ding, we gaan zitten en Tori praten. We gaan je bemoedigen. Ik ga met je. En ik ging Jezus vertellen aan deze patiënt. Ik zei, weet je, meneer Banks, hij was een vechter in de oorlog van Irak. En hij is teruggekomen, weet je, met problemen, traumatisch. Posttraumatische stresssyndroom, PTSD. En ik kwam en ik was zijn arts en ik behandelde hem. En ik begon hem te vertellen van Jezus. En Mr. Banks, het patiënt heeft Jezus aangenomen. Ik ben teruggegaan naar huis. Hij zei, oké, Joosje, hij is nu tot bekering gekomen, hoor. Ik heb hem al behandeld als arts en nu is hij tot bekering gekomen. Ja, pa, u moet eerlijk zijn. Altijd eerlijk zijn. Want u wordt betaald voor dat geld en u moet eerlijk zijn, want je bent ook een man van God, niet alleen een arts. En zo bepaalde uitspraken raakten me aan. En ik dank God, gebruikt hem om mij op de rechte pad te houden. Om altijd correct te blijven.
0: Bijzonder.
1: Halleluja. Hij was een ander patiënt. En een oude man. En ik ging bij hem. Ik was bezig om hem te behandelen. En Ik voelde in mijn hart om een lied af te draaien op mijn telefoon voor hem.
0: Ja,
1: okay. So, ik maakte mijn telefoon aan en zei, ik heb een lied voor u. En ik ging dat lied afdraaien. Het was een lied die zegt, I have a father. He knows your name. And he knows your name. En ik ging het afdraaien. En ik zag tranen kwamen in de patiënt.
0: Yeah.
1: En ik heb hem niet verteld wie ik ben.
0: Yeah.
1: Ik behandel. En ik zou weggaan en hij zei, Doc, kan je voor me bidden?
0: Yeah.
1: En ik heb voor hem gebeden. Hij heeft Jezus aangenomen. Door simpel en lied.
0: Yeah.
1: Weet je, overal waar we gaan, wij zijn lichtdragers.
0: Yeah.
1: We moeten weten wie wij zijn.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn lichtdragers om de kracht en autoriteit van Jezus uit te stralen.
0: Yeah.
1: Suriname heeft een doorbraak nodig.
0: Amen.
1: De banden moeten verbroken worden.
0: Mm-hmm.
1: Die afgoderij,
0: mm-hmm.
1: die duisternis,
0: yeah.
1: die machten moeten verbroken worden, uitgedreven worden.
0: Yes.
1: God heeft ons niet geroepen om compromis te sluiten met de wereld, of met wie dan ook en wat dan ook, of met de duivel. God heeft ons niet geroepen om counseling te geven aan demonen, of advies te geven. God heeft ons niet geroepen om zoete praat te houden met duistere machten. We hebben één opdracht. Om de machten van de duivel te verbreken in Jezus' naam. Waarom is de Heer Jezus gekomen? Dat is al deze dingen heb ik ontdekt na mijn bekeer. Na mijn wandel met Jezus. In 1 Johannes 3 vers 8. Het zegt daar. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Omdat hij de werken des duivels verbreken zou. We zijn niet geroepen om compromis te sluiten met duisternis. Of niets van God moeten we compromis sluiten. We moeten het verbreken in Jezus' naam. Ook ziekte in ons lichaam moeten verbroken worden. En eruit gedreven in Jezus' naam. Natuurlijk, u moet naar de dokter gaan voor een jaarlijks check-up. Uw bloeddruk, uw suikerziekte, uw suikergehalte. U moet gaan voor een check-up.
0: Yeah.
1: Maar wanneer u de check-up hebt, breng het bij Jezus.
0: Yeah. Yeah.
1: En niet gaan huilen. Oh God, ik ga doodgaan. Want de dokter zegt, mijn cholesterol is omhoog. En mijn bloeddruk is omhoog. En het lijkt alsof mijn lever heeft een aandoening. Ah, hou op. Gebruik je autoriteit als een kind van de levende God. Mensen zonder Jezus hebben geen hoop. Dat begrijp ik. Ik kan dat begrijpen. Maar u als een kind van God heeft hoop. En jouw hoop moet anderen besmetten. Om te weten dat er is een oplossing. De doktoren zijn mensen net als Jenny. De doktoren hebben ook Jezus nodig. En ik wil je zeggen, ik ben God dankbaar om een arts te zijn, maar ook als een apostel te zijn.
0: Yeah.
1: En het was nooit mijn droom een apostel te zijn. Maar teruggaan, laat me dit afsluiten.
0: Yeah.
1: En de mensen moeten begrijpen dat de machten van duisternis, en dat inclusief ziekte, zwakheid, zonde, moeten verbroken worden. Weet je, in mij, zegt Romeinen 8, het zegt, in mij is de geest van leven.
0: Ja.
1: De wet van leven. Ik ben onder een wet. De wet van leven maakt mij vrij van de wet van ziekte, zonde en dood. So alles wat ziekte, zonde en dood moet eruit in Jezus' naam. In mij is geen verzwakking. In mij is geen ziekte.
0: Amen.
1: Mijn lever, ik commandeer je normaal te functioneren.
0: Yes, yes.
1: Hartkleppen, ik commandeer je normaal te functioneren. U bent geschapen door de levende God. De levende God is in mij. Ik ben een verbondkind van God. Alles van Jezus is in mij. Zo hart functioneert gezond. U zal niet sterven voor uw tijd. Ik geloof dat wij moeten ophouden om te zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen.
0: Applaus.
1: En u bent niet genomen door de Heer voor uw tijd.
0: Amen.
1: Ik geloof dat u moet leven 120 jaar.
0: Halleluja.
1: Mozes was 120 jaar toen God hem geroepen heeft. Ik geloof boven 80, 90, 100, je moet zien. 110, 120.
0: Yes.
1: Ga niet zeggen, oh, ik heb genoeg gezien.
0: Precies.
1: Ik heb genoeg problemen.
0: Precies.
1: Ik wil in de hemel gaan. Hemel gaan om wat te doen.
0: Yes.
1: Zitten daar,
0: what?
1: Tijd te verspillen voor je tijd.
0: Amen.
1: U moet sterven de juiste tijd.
0: Ja.
1: God wil dat je lang moet leven. Yes. Een goed leven moet zien.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: In Efeze 6, vers 3. Een lang leven, een goed leven moet zien. Yes. Door te spreken de woorden van leven in je. Geen negativiteit spreken, amen, maar de woorden van leven.
0: Halleluja.
1: Nieren functioneert gezond. Yes, yes. Ik gebied je in Jezus' naam normaal functioneren. En u zal gezond functioneren in Jezus'
0: amen,
1: naam.
0: Amen.
1: Want u bent uniek in mijn lichaam geplaatst.
0: Yes, yes.
1: En geen transplant van een ander moet binnen hier komen, maar wat binnen hier is, moet normaal functioneren.
0: Ja, ja, ja.
1: Activeerd worden en normaal functioneren.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Weet je, de apostel heeft een boodschap en een missie.
0: Ja.
1: Nou, het was nooit mijn droom om een apostel te worden. Ik ging Jezus werk doen, ik ging doen wat... En deze apostel in Guyana, Jason Yorick, die de hoofd is, apostel is, superintendent is van al de volle evangeliekerken in Guyana. Hij kwam me 3 keren in Suriname zoeken. Want God heeft hem een opdracht gegeven. Ik was in Amerika 2 keren. De 3e keer, ik was toevallig in Suriname voor het werk, want ik ga opening. En hij kwam. En hij belde en ik nam op en hij zei, ik ben bij het waterkant. En God heeft mij gestuurd met een boodschap voor hem. Zo, ik ging naar hem toe. Toevallig was ik bij een van de ministerie daar, bij het waterkant. En ik ging naar hem toe en hij zei me, u bent dokter Raj? Ik zeg, ja. God heeft mij gestuurd om je een te zegenen als een apostel. Want u bent geroepen als een apostel.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ben 3, dit is mijn 3e keer om u te zoeken.
0: Ja.
1: En zo, ik zeg...
0: Gewoon zo, niet in een dienst, niet...
1: Nee, nee, nee, oh, waterkant. Waterkant daar, waar die mensen verkopen, warung, bami, nasi, pichel. Daar.
0: Wow.
1: En daar heb ik de boodschap gehad. God heeft me gestuurd om u te zoeken, te vinden.
0: Ja.
1: Dit is mijn 3e keer. En ik ben blij dat ik heb u eindelijk gevonden. En ik moet u inzegenen.
0: En u bent 100% een apostel. Gewoon alle tekenen,
1: halleluja,
0: alles wat u doet, hoe u tot bekering bent gekomen, et cetera.
1: Nou, de apostelen, de vruchten moeten bewijzen wie je bent.
0: Yes, yes.
1: Wonderen, tekenen en de vruchten.
0: Ja, ja, ja.
1: Als u de vruchten uitstralen en wonderen tekenen, u hebt een boodschap en een missie.
0: Ja.
1: Een boodschap en een missie. Alle apostelen, als u apostel bent, u moet een boodschap en een missie hebben.
0: Ja.
1: Wat is uw missie? Wat is uw boodschap?
0: Ja, ja.
1: U weet het niet, dan moet u nog leren.
0: Ja, ja.
1: Wat is uw boodschap? Wat is uw missie? En uit uw leven vloeien wonderen en tekenen.
0: U heeft geen religie. U bent helemaal onder leiding van de geest.
1: Ja.
0: Ja.
1: Onder leiding van de Heilige Geest.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: De Heilige Geest leidt mij, werkt in mij, vult mij. En ik doe Jezus wil.
0: Ja. U heeft 86 kinderen in uw huis genomen. U verzorgt ze geen subsidie.
1: Ja, nee.
0: Eerst was het 52
1: ja,
0: in een kleine kamer.
1: 56
0: ja,
1: in een huisje.
0: 56, ja, ja, ja, ja,
1: dan is het 86. Halleluja. En door de jaren heen, we verzorgen ze.
0: Ja, ja.
1: En prijs God. So, we hebben de Duchesne, de kinderhuis Elim van de Heer.
0: Ja.
1: En daarna hebben we de Duchesne Spierdystrofie Centrum opgericht.
0: Okay.
1: Waar ik... Alle kinderen, maakt niet uit.
0: Yeah.
1: Alle kinderen met spieraandoen worden gratis behandeld. Gratis begeleid.
0: Oh, wow.
1: Gratis therapie. Gratis alles. En dat is het opdracht wat ik van mijn zoon heb gehad.
0: Ja, ja.
1: Zorg voor andere kinderen.
0: Yes.
1: So, en ook in kinderhuis Elim van de Heer. Alle kinderen komen daar. Verschillende achtergrond, verschillende etniciteiten.
0: Mooi.
1: We hebben ook Spaanse kinderen van andere Spaanse landen.
0: Yeah.
1: Ook van Frans-Guyane, kinderen van zelf Duitsland, Nederland. Allerlei kinderen hadden we daar. En Brazil, allerlei kinderen. En al deze kinderen, als de politie ze brengt, of de rechter ze stuurt, of de overheid ze stuurt, of het kabinet ze stuurt, of wie dan ook ze stuurt, of een alleenstaande man, of alleenstaande vrouw, of een oma heeft ze gebracht, of wat dan ook. We vragen niet van, wat is uw bankrekening?
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja.
1: We vragen gewoon, bent u bereid dit kind, ja, helemaal in het programma van ons te zetten. Waar ze kunnen opgroeien. Niet alleen als een mens in de maatschappij. Maar als een voorbeeld. Als een voorbeeld, als een lichtdrager. Als een voorbeeld van normen en waarden.
0: Oké, mag ik een vraag stellen dan? U doet het grote werk, kinderen komen. Maar hoe financiert u dat? Of hoe gaat alles dan?
1: Het komt uit eigen zak.
0: Ja.
1: En het komt uit donatie van mensen
0: okay,
1: die hun op hun hart is van, weet je, We hebben geen vaste donateuren,
0: Fouker.
1: Nee. En ik ga u iets vertellen. We hadden een paar baby's daar. Ja. Nu hebben we ook baby's. We hebben altijd kinderen. Kleine kinderen van 3 maanden naar 18 jaar. Wow. Ons oudste kind nu is, ik denk ze is 24. Ze is in een rolstoel. Mm. 24. Mm. Maar goed. En we hebben altijd verschillende leeftijden daar. Mm-hmm. Verschillende etniciteiten enzovoort. En alle kinderen zijn belangrijk. Mm-hmm. Geen enkel kind heeft gevraagd om geboren te worden. Mm-hmm. Het is een leven.
0: Mooi, okay.
1: En zolang het een leven is en ze komen bij ons deur, bij ons poort, we kunnen geen nee zeggen. Mm-hmm. Liever dat ze vallen in onze handen dan ze vallen in een verkeerde plaats of verkeerde handen.
0: Mooi.
1: Want de tijd is slecht.
0: Ja, ja, ja.
1: Er zijn slangen die rondlopen en ze kunnen in verkeerde handen vallen. Ja. We zijn God dankbaar dat we kunnen deze kinderen echte liefde geven, warmte geven en dat ze niet in verkeerde handen of verkeerde plaatsen zijn gevallen. Want er zijn zoveel wolven daar buiten.
0: Ja, ja, ja.
1: Halleluja.
0: Ja.
1: Zijn God dankbaar. Mm. En mensen komen met donaties. Ze rijden en zeggen, ik wist nooit dat dit een kinderhuis is. Of hebben jullie iets nodig? En het is op hun hart.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Mensen uit Guyane. Mm. Ik ken ze helemaal niet. Mm-hmm. Die vrouw kon niet slapen. Mm-hmm. Ze op de internet. Ze vinden en ze belden. Ze zeggen, ik ben uit Guyane. Maar ik ben verplicht om 150 roti te maken en brengen voor die kinderen.
0: Ja, ja.
1: Helemaal uit Guyane is ze gekomen om roti te geven aan deze kinderen. De apostel Jason Jurk was op die tijd aanwezig bij kinderen en hij zag het met zijn ogen.
0: Ja.
1: Weet je, wonderen gebeuren.
0: Ja.
1: Waar de baby's daar. We hadden geen melk, geen subsidie, geen cent van nergens.
0: Yeah.
1: En we hadden melk nodig voor de baby's. En weet je, er was een grote melkwagen. Maar ze halen op die melk in die grote metalen dingen.
0: Melkvaten.
1: En vlak voor het kinderhuis, die band van de melkwagen is gebost. Boom! Zo, om het te repareren. Hij moest al die melk eruit halen.
0: En
1: wij hadden genoeg melk. Halleluja, voor een maand lang. Voor een maand lang. God voorziet. God heeft voorziening gedaan.
0: Hoe kunnen mensen bijdragen? Hoe kunnen mensen doneren?
1: Ze kunnen contact met ons opnemen.
0: Ja.
1: Via WhatsApp. Of bellen op 880-7660. 880-7660. Of ze kunnen gewoon langskomen met wat God heeft op je hart gelegd. Of wat op je hart is.
0: Yeah.
1: Het zijn een zak rijst, een stuk toiletpapier, een tandpasta, wat dan ook. Wat dan ook. Straks begint die school.
0: Yeah.
1: Schoolschriften, een potlood, een pen. Alles in 2 potloden, 2 pennen wil je brengen. Maar je kunt anytime daar komen. Yeah. Aan de Kasialaan, 72.
0: Yes.
1: Via highway rijdt je. Mm-hmm. Links is Kuldip Singh. Op de hoek is de politiepost van Houtuin, politiepost. Rechts is Kasialaan. Het moment je even binnenrijdt, 400 meter zo. Mm. U ziet dat groot, geweldig, gezekend kinderhuis. Mm. Elim van de Heer.
0: Elim.
1: En de Duchenne Spierdystrofie Centrum. En daar is niet alleen een weeshuis. We leren de kinderen een vak.
0: Mm-hmm.
1: Ondanks dat ze knap zijn met academie op school.
0: Ja, ja, ja.
1: We leren ze een vak. Yeah. We leren ze planten.
0: Yeah.
1: We leren ze kweken.
0: Geweldig.
1: Kippen kweken. Hey. Doksen kweken. Kalkoenen kweken. Yeah. We leren ze varkens kweken.
0: Yeah.
1: We leren ze vis kweken.
0: Yeah.
1: We zijn bezig. Dit jaar gaan we starten. Het gebouw is al bijna af.
0: Mm-hmm.
1: Een bakkerij.
0: Oh,
1: de eerste Franse bakkerij in geheel Suriname.
0: Hey, hey, hey.
1: Getraind door Franse bakkers.
0: Hey, hey.
1: We gaan die lange stok broden genieten en gebruiken.
0: Surinaamse
1: halleluja.
0: Bodem.
1: Halleluja.
0: Ja.
1: We gaan Franse brood eten, Franse taart, Franse alles gebruiken.
0: Amazing.
1: En zo we hebben onze eigen bakkerij. We hebben onze eigen planten, kwekerij. We leren de kinderen van computer.
0: Mm.
1: We leren ook de jongens om te met zullen tekenen. We hebben een jongen, hij is nu 16 jaar. En ik kan tekels professionele leggen en voegen en schilderwerk doen. Ja. Zo willen ze leren zijn vak. Dat wanneer ze later weggaan, ja. 18 jaar, indien ze hebben besloten weg te gaan. Indien. We binden ze niet en we jagen ze niet weg. Indien je wil weggaan, we weten, u gaat nooit pinaren. Je weet te koken, je weet groenten te maken, klaar te maken. Je weet te kweken, je weet te planten, je weet schilderwerk te doen, je weet tekelwerk te doen, je weet van alles te doen. Als je geen baan kan vinden, academisch, met je certificaat, je hebt toch
0: eigen
1: een
0: onderneming,
1: vak. Je hebt toch iets wat je kan beginnen te kweken en te doen met je leven. Zo we leren ze. Dat is het geheel in een mens. Balans moet zijn, geestelijk en lichamelijk, in elk kind daar.
0: Even voor de duidelijkheid, als u luistert mee vanuit alle plekken waar u in Nederland, vanuit Frans-Guyana, je luistert mee vanuit Suriname, België, waar je ook vandaan luistert. Als je het op je hart hebt om bij te dragen, te ondersteunen of te helpen, het kan altijd, ik kan gewoon simpel een appje sturen naar het nummer 880-7660.
1: Of kijk ons weer op Facebook.
0: Facebook.
1: Okay. Kinderhuis Elim van de Heer in Suriname.
0: Mogen ze een dagje komen kijken?
1: En u mag komen kijken, u mag komen. Alles het één stuk toiletpapier wil brengen, het is welkom. Alles is welkom. Het is een zegen. Vooral als u niet gesubsidieerd wordt of als u niet gesponsord wordt. Weet je, alles is welkom. Vanuit eigen zak, wij doen ons best. Een paar mensen die op hun hart, ze voelen op hart om iets te doen. En ze komen met iets. We zijn God dankbaar ervoor. En we zeker. En we vertellen ze altijd voor ze vertrekken. De zegen van die kinderen. En de zegen van het huis. Gaan met jullie mee.
0: Ik heb een vraag. Ik weet niet of ik het moet stellen of niet. Ja. Maar waarom mist die subsidie? Waarom is er geen subsidie in de zin van. Politie brengt mensen. Er is echt betrokkenheid. Vanuit de overheid neem ik aan, wat ik een beetje begrijp. Maar waarom is er geen subsidie?
1: Nou, er is geen subsidie omdat we begrijpen dat, weet je, de vorige regeringen, weet je, er was nooit genoeg in kast. Er is een tekort.
0: Okay.
1: Er is nooit genoeg in kas. Nu Suriname is in een dal. Economisch is toestand. De prijzen rijzen in de winkel. Als u subsidie moet blijven aanvragen en u kijkt niet, wat voor zin heeft dit?
0: Okay,
1: weet je, de hoeveelheid documenten die u moet presenteren, driemaal. Dat geld om ze te kopiëren en te presenteren en te brengen, indienen, en toch ontvang je niet. En het heeft geen zin. Zo besloten, weet je wat? Wij willen niet afhankelijk zijn van niemand. We willen proberen op onze eigen benen te staan. Zo vandaar zijn we begonnen met de self-supporting. Zelfvoorziening ding. Weet je, wij planten, wij kweken, we doen alles wat we willen. En binnenkort, we willen ook een solar panel hebben. Zo we zijn ook

0: vertel alleen wat wij meemaken. Ik vertel mijn verhaal. Ja. Mijn story.
1: Yes.
0: My story. Ik vertel. Oké, we krijgen geen water daar uit de kraan. Geen druppel uit de kraan. Oké, we kopen water.
1: Is er een... U vertelt over veel businessen eigenlijk. Ik hoor u vertellen over varkens, ik hoor u vertellen over vissen, ik hoor u vertellen over planten,
0: bakkerij.
1: Bakkerij. Mm-hmm. Hoe bent u erop gekomen? Heeft u een verhaal misschien voor de luisteraars hoe u op een business bent gekomen of hoe u aan uw geld kwam? Is er een story, een getuigenis?
0: God heeft ons niet geroepen om bedelaars te zijn. Mm-hmm. En ik zie mezelf niet als een bedelaar. Mm-hmm. Toen ik het niet begrijp en toen ik de openbaring niet gehad van wie wij zijn, ik ging bedelen. Mm-hmm. Ik ging vragen, bedelen. Mm-hmm. En kijk, soms misschien kijk je een klein druppeltje, of soms kijk je niet. Mm-hmm. Of je wordt behandeld als een bedelaar. Mm-hmm. En op een gegeven moment, ik heb besloten, wij zijn geen bedelaar. Mm-hmm. Wij gaan al onze talenten gebruiken. Mm-hmm. Wij zijn geschapen met talenten en gaven. Mm-hmm. En inzicht. En God geeft ons de capaciteit om geld te vergaren. Om rijkdommen te vergaren. Volgens Deuteronomium 18 vers 8. En ik geloof dat we hebben die talenten. We hebben de gaven en inzicht om zaken te ontplooien. Om een voorbeeld te zijn voor anderen.
1: Yeah.
0: Kinderen is Elim van de Heer. Is niet alleen een kinderhuis, het is een project. Het is een vormingscentrum, het is een opleidingscentrum, het is een project met allerlei andere dingen. En zo hebben we besloten, we gaan al onze gaven bijeenzetten. Mijn moeder, de supervisor, al die andere mensen die om me heen zijn, we hebben al onze gaven samengezet.
1: Maar sorry, is het een open centrum, dat iedereen mag komen om ook bijvoorbeeld getraind te worden, wat jullie doen?
0: Wie wil een training volgen, mogen komen, mogen contact maken met ons. Straks gaan we van de Franse bakkerijen, Franse mensen voor bakkers, zij komen om ons training te geven. Twee weken lang gaan ze hier in Suriname zijn, ons trainen, hoe we Franse brood moeten maken, hoe we moeten draaien, hoe we moeten dit doen en dat doen. En wie training wil nemen, of die training wil hebben, is gratis hoor. Maar komen en meedoen om brood, Franse brood te maken. En zo, en je kunt een klein oventje in je keuken beginnen, totdat je uitbreidt en een groot bakkerij kunt hebben.
1: Yeah.
0: En zo zijn we ook begonnen. En wie belangstelling heeft, mag komen. Mm-hmm. Wie wil helpen of steunen, mag komen. Mm-hmm. Of mag helpen. Op de Facebook zijn we te vinden. Mm-hmm. Op de website zijn we te vinden.
1: Ja.
0: Kinderhuis Elim van
1: Elim,
0: de Heer.
1: Elim van
0: en
1: de
0: Duchenne Spierdystrofie Centrum.
1: Yeah.
0: Weet je? Zo, ondanks bepaalde dingen niet optimaal zijn, zoals water, goed drinkt water, wij kopen. We geloven toch dat wij kunnen verder presteren. Mm-hmm. We kopen water, we kijken aan de mogelijkheden voor water. Solar power willen we ook doen, zodat we hoeven niet meer zoveel EBS afhankelijk te zijn en de rekening een beetje beperkt houden. Ook andere dingen. De kinderen leren ook creatief dingen met hun handen te doen. Mm-hmm. We gaan winkelen hun eigen souvenirtje te verkopen, zodat zij hun eigen zakgeld hebben.
1: Krijgen een andere mindset.
0: Zodat we beginnen een mindset van business te brengen. Ik geloof dat elk mens binnenin, je hebt een talent, je moet het ontdekken en gebruiken om een ondernemer te zijn.
1: Ja.
0: Een entrepreneur te zijn. Een businessman of een businessvrouw te zijn.
1: Maar u bent apostel. En wat ik vaak zie, volk ook in Suriname, is bijvoorbeeld als men een gemeente heeft, zijn ze niet, vaak niet business-minded. Ze leven vaak van tiendes, hebben tekort en beginnen te bedelen. Wat zou u daarop zeggen?
0: Ik vind dat altijd ik heb altijd een vraagteken daarvoor. Ik vind het altijd vreemd. Straks is ons kerk, Bevrijdingskerk van Jezus Christus in Suriname 40 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Laatste zondag deze maand, 27 september.
1: Mm-hmm.
0: 40 lange jaar in Suriname. Met dezelfde apostel, dezelfde persoon. Bepaalde kerken 40 jaar, ze hebben al 40 pastors gehad. Here is the one and only. Still going strong. Hallelujah. En ik geloof, nou, voor 40 jaar lang, ik heb nooit een salaris genomen van onze kerk. Ik heb nooit een cent van onze kerk genomen. Want ik geloof, de kerk is de kerk.
1: Yeah.
0: En u moet niet afhankelijk zijn van tiende en offer.
1: Nee.
0: U gaat niet surviven. U gaat doodgaan.
1: No way.
0: Okay? U gaat armoede blijven. U gaat een bedelaar blijven.
1: Yes.
0: Mensen moeten niet vertellen van is mijn tiende, mijn offer. Laat je leven of steun. Nee. Zo.

0: baan heb ik besloten. Mm-hmm. Kerkgeld is niet voor mij.
1: Ja.
0: Mijn geld, ik moet hard zweten ervoor. Mm. Ik moet hard werken ervoor. Mm. Ik moet mijn God gegeven talenten gebruiken om geld te genereren. Mm. Voor mijzelf, mijn gezin en voor anderen. Om anderen te zegenen. Mm. En zo ben ik begonnen. Mm. Als arts, maar ook als businessman. Yeah. Begin een kwekerij. Een varkenskwekerij, visteel, kippen, doksen. Yeah. Kweken we planten, straks een bakkerij. En dan er komen meer dingen bij.
1: Yeah.
0: Meer dingen bij. Speciale trainingen voor andere mensen en andere zaken.
1: Yeah, yeah.
0: So, ik geloof dat elk persoon is geroepen om niet te leven alleen van tiende en offer van een kerk. U bent geroepen om je op je eigen benen te staan en te zeggen, dit wat ik heb gehad, door Gods genade, ik heb gezweet ervoor. Ja, ik heb opgeofferd ervoor. Ik heb een probleem ermee, een bitter smaak in mijn mond, wanneer ik hoor van mensen, ze leven alleen van de kerk. Ze zijn afhankelijk van de kerk. Nee, kerkgeld is voor het evangelie. Kerkgeld is... Kijk, ik doe niemand tekort. Misschien ze hebben hun eigen visie en denkwijze.
1: Ja, ja.
0: Maar dit is mijn denkwijze.
1: Ja, ja. Okay.
0: Alsjeblieft, als u leeft in de kerk of de kerk betaalt, u prijs de Heer. Succes. Amen. Maar mijn denkwijze is dit. De kerkgeld, het geld van de kerk is voor het evangelie en Gods koninkrijk werk. Mijn geld, wat ik moet gebruiken, ik moet op mijn benen staan en verdienen. En als ik verdien, dan weet ik, ik heb de kerk niet belast. En niemand kan zeggen, oh, jullie voorgangers, jullie allemaal zijn money making business. Of daarom in onze tv-programma. Ik heb tv-programma elke dag. Elke dag. Op verschillende. Ik heb meer dan 8 tv-stationen waarop ik ben. Elke dag. Elke avond weer Shalom. Elke avond weer SBS. Elke avond weer al die andere kanalen. Rasonic, Ishare, SBS.
1: Ja.
0: RBN, Shalom, al die anderen. Ik heb tv-programma elke dag, overal. En weet je, in mijn programma, ik heb een grote ding in het hele programma. Dit is geen money-making business. Dit is het levende woord, openbaringskennis aan mensen geven. Zo, ik ging bidden. Heer, wat moet ik doen? En dan ben ik gaan in bepaalde business gegaan om geld te genereren. Nou, wat doe ik met dat geld wat we genereren? We helpen aan de arme mensen. We, daar op Houttime en ook aan de plaatsen in Suriname, ook aan de kerken en ook aan de kinderhuizen, wij ondersteunen.
1: Oké, mooi. Ik hoor dat.
0: Mensen weten het niet. Wat de rechter aan doet, de linker aan weet het niet. We vertellen. We maken geen reclame en advertentie. Maar daar op Houttime, elk jaar, ja, en wij zijn blij om het te doen. Al die kinderen zeggen, we gaan iets doen. De politiepost Houttuin is daar op de hoek. Al die kinderen zeggen, we gaan iets elk jaar december voor de politie doen. De politie werkt heel jaar lang.
1: Serieus?
0: Voor beveiliging, dit doen, dat doen, dat doen, allerlei dingen doen. En elk jaar december, We bellen in spek hoeveel manschappen zijn aanwezig, hoeveel gevangenen zijn aanwezig. Ook de gevangenen. Al hebben ze misdaad gedaan, maar ze is ook leven. Al zijn ze criminelen. Al misschien hebben ze ingebroken in mijn huis. En dan we kopen KFC of McDonald's of een barbecue. Maar we zegen de politiepost met iets. We zegen ze. Omdat we give back. Kinderen, eerlijk van ik geloof in community service, in giving back. De eerste mensen wat we terug moeten geven is de politie. Zij doen hun werk.
1: Dan ga ik december politie worden. leuk, wauw.
0: Ook er zijn arme gezinnen in die weg daar. We gaan uit met pakketten en we geven ze. We zekeren
1: bijzonder,
0: ze. Nou, dit is geen reclame, maar ik vertel je. Kinderen is elim van de Heer. Is een community service doen we ook. We gaan uit, arme mensen erf, arme mensen huis. We helpen schoonmaken, een potje soep voor ze brengen. Een pakket aan ze geven. Kleren. We helpen ze. So, wij worden gezegend.
1: Ja.
0: En uit die zegen, we helpen aan de arme mensen.
1: Amazing, amazing.
0: Weet je, wij zijn niet geroepen om, hoe zeg je dat, hebzuchtig te zijn. Alleen ontvangen, ontvangen. Je moet teruggeven.
1: Yeah.
0: Wat u zaait, zal je oosten. Wij zijn geroepen om te geven.
1: Yeah.
0: En niet alleen te ontvangen. Zo
1: yeah.
0: So dat klein beetje wat we ontvangen, we zegenen anderen ook ermee.
1: Ik heb een vraag aan u over uw naam. Ik wil, ik wil even gewoon een kort stukje een bepaald lied afspelen. Kijken of dat het lied was waar die heer over sprak. We zijn al eigenlijk gekomen bij het einde. Wil ik al zeggen. De tijd is zo
0: snel.
1: Ik zeg u, de tijd
0: zo
1: gaat snel hier.
0: Ik kan niet. Shalom moet meer tijd geven voor dit programma. Halleluja. Er is zoveel te vertellen.
1: Iedereen.
0: Zoveel te vertellen.
1: Ja, ja.
0: Want ik wil u zeggen. In Suriname.
1: Ja.
0: God is bezig pilaren op te richten. Geestelijke pilaren.
1: Ja.
0: Geestelijke reuzen.
1: Ja.
0: Die totaal overgeeft aan de Heilige Geest. Zodat hij ze kan gebruiken.
1: Ja.
0: Ik wil niet meer horen van deze compromis dingen. Eén geschikt in de kerk en aan de gezicht daar buiten. Eén mond in de kerk en aan de mond daar buiten. Oh nee. God heeft ons geroepen om op ons benen te staan. Met zijn glorie op ons leven. Zijn autoriteit. Als een Elia. Als een Elisa. Wij moeten nu, net als David, reuzen verslaan. Wij moeten de reuzen opdonderen in Jezus' naam. Alle reuzen, alle giants, alle Goliath in je leven. In je gezondheid. In je zaak. In je winkel. Waar dan ook. Waar de Goliath zijn. In de naam van Jezus, ze moeten verdwijnen. En de kracht van God moeten overnemen. En ook jouw zaak, het moet een standaard hebben. Een kwaliteit hebben. Zodat mensen kunnen blijven komen. Het begint met onszelf. Als mijn leven kwaliteit heeft, mijn woorden kwaliteit heeft, dan mensen zullen luisteren, mensen zullen komen. En dan alles wat ik doe moet kwalitatief zijn. Al ga ik mijn auto wassen. Als ik klaar ben mijn auto te wassen, het weerspiegelt mijn karakter.
1: Okay.
0: Als ik een Franse slag, je weet wat Franse slag, even snel zo, boe, boe, boe, klaar. Het toont wat voor karakter ik heb. Als ik opsta 's morgens en ik mijn bed niet opmaakt, het wijst me wat voor karakter ik heb. Alles wat ik doe, weerspiegelt mijn karakter. En mensen willen kwalitatief voorbeeld zien. We moeten niet, kijk, het is easy en makkelijk om dingen te praten met de mond. Maar u moet het demonstreren. Daarom mijn spreken en mijn prediking. Kom niet met meeslepende woorden van wijsheid. Maar met betoon van geest en kracht. Omdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God.
1: Amazing.
0: Ik geloof dat we moeten ophouden met alleen praten. En onze woorden moeten kracht hebben, leven hebben. Want de woorden die ik spreek zijn woorden van geest en leven. Leven en geest. Geest en leven. We moeten geen holle woorden spreken. Broeders en zusters, God houdt van je. En we zijn christenen. Ophoud met die goed doen. We moeten nu tonen wat we praten. Toon het. Strek je hand uit. Als je iets kan doen voor de vordering van het evangelie, vervordering van het koninkrijk van God, moeten wij doen. God is bezig pilaren op te richten in Suriname. God is bezig geestelijke reuzen op te richten in Suriname. Waarom? Omdat de duisternis neemt toe. En allerlei, een heleboel valse leerstellingen zijn overal te zien. Elke keer als paddenstoelen reizen ze uit de aarde. Een nieuwe club, een nieuwe groep, een nieuwe iets. Staan voor die hoek daar, wij zijn dit en wij zijn dat en wij waren de verloren tribe en wij waren dit en dat. En alleen bepaalde rassen gaan naar de hemel. En bepaalde dit gaan. Racisme. Verdeelheid wordt door de duivel die komt te stelen, slachten en verdelgen. Maar het is tijd dat wij als christelijke gelovigen, we hebben allerlei mensen die geloven, christelijke gelovigen, moeten opstaan. Gaan bidden, strijden. Commandeermachten te verdwijnen. Strijden. Ik hoor dat woord niet veel. Ik hoor alleen, oh bid lieve Heer Jezus, help mij. Genees me, oh God. De duivel is weer in mijn buik gekomen. Lieve Heer Jezus, haal die duivel uit me. Ik ga het niet doen. Hij heeft u zijn naam gegeven, zijn woord gegeven, zijn autoriteit gegeven, zijn bloed gegeven, zijn salving gegeven. U moet de duivel commanderen om uit je buik te gaan. Wat doet hij in je buik? Wat doet hij daar? Hij moet opdonderen in Jezus. Wat doet een dief in je huis? U moet de dief opdonderen in Jezus. Uit je huis. En zo, een beweging is gaande. Mm. Maar mensen moeten hun openstellen en totaal overgeven aan de Heilige Geest werken. Dat niets van mijzelf, Heer, maar alles van Jezus.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Niets is van ons.
1: Ja.
0: Mijn auto is niet van mij.
1: Mm.
0: Dan moet ik mijn auto was, het moet weerspiegelt Jezus.
1: Ja, ja.
0: Als ik iets praat, het moet weerspiegelt Jezus.
1: Ja.
0: Als ik ergens ga, ik ben een ambassadeur.
1: Ja.
0: Ik ben een vertegenwoordiging van de koning der koningen. Mm. Ik weerspiegelt kwaliteit.
1: Ja, ja, ja.
0: Jezus dienen is een leven met kwaliteit. Leven met kwaliteit. En wanneer wij kwaliteit hebben, kwantiteit zal komen.
1: Ja, ja.
0: Weet je, en daarom, ik zeg je, het is tijd dat Suriname ontdekt en ik bid en ik spreek en openbaring van Gods geest in Suriname.
1: Amen, amen.
0: Want te veel mensen, alleen holle woorden, holle woorden. Daarom de apostel Paulus zei in 1 Korinther 2 vers 5, mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht.
1: Ach,
0: omdat u gelooft niet zo rusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. Geen psychologie, geen mooi tori, geen wijsheid van mensen, maar goddelijke wijsheid. Openbaringskennis. Openbaring van Jezus moeten we hebben. En meer en meer van de Heer ontdekken in ons leven. En we moeten weten, God is bezig. De intentie van God is om een familie op aarde te hebben. Een gezin te hebben op aarde.
1: Mooi.
0: Dat is Gods intentie. Toen God schiep Adam en Eva, hij had gemeenschap met ze. Elke dag hij sprak met ze. Hij bezocht. God is in een familiebusiness. Hij wil familie hebben. De kerk, de gelovigen, wij vormen een familie van God.
1: Amen.
0: En als familie van God, wij staan met elkaar. Familie. Soms hebben hun eigen denkwijze of wat dan ook. Maar wij zijn één als één familie.
1: Ja.
0: Waarom de eenheid is belangrijk. En dan nu ga ik afsluiten, want ik weet de tijd gaat. En de tijd speelt altijd.
1: Klop.
0: Maar laat me dit zeggen.
1: Ja.
0: Waarom moeten we één zijn? Want we horen het preken van het podium. Maar in realiteit is iets anders. Waarom moeten we één zijn?
1: Ja.
0: We moeten één zijn, want volgens Psalm 133. Waar eenheid is, daar gebiedt de Heer zijn zegen.
1: Amen.
0: Hij geeft het niet.
1: Ja.
0: Is geen optie.
1: Ja.
0: Hij gebiedt zijn zegen.
1: Mooi.
0: Waar eenheid is. Hij gebiedt het.
1: Ja, ja.
0: Lees het voor uzelf.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: He commands his blessing.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: He doesn't just give it. He doesn't just share it. He commands the blessing to come. When there is unity. Waar er eenheid is. Daar gebiedt de Heer zijn zegen.
1: Applaus.
0: En God is op zoek naar een familie.
1: Ja.
0: De ware familie van God.
1: Ja, ja, ja.
0: De ware familie.
1: Ja.
0: Met geestelijke pilaren die zullen staan voor wat recht is en wat goddelijk is.
1: Yeah.
0: En geen compromis met de wereld, met politiek, met religie, met wie dan ook, wat dan ook. Wij zijn geroepen om afhankelijk te zijn van God en niet afhankelijk te zijn van de wereld. Weet u, de crisis in Suriname bepaalt mijn toekomst niet. De overheid bepaalt mijn toekomst niet.
1: Nee.
0: Ik leef niet door de overheid van Suriname. En ik leef niet door de toestand. Ik leef door het geloof van God die in mij is.
1: Ja.
0: En ik wandel in de openbaring van Jezus.
1: Ja.
0: Wat God ons openbaart, dat moeten wij doen. Als sterke pilaren.
1: Ja.
0: Dus geestelijke reuzen.
1: Ja.
0: En dan zal Suriname veranderd worden.
1: Amen.
0: Er zijn te vele dollyhuis, speelhuis, kinderhuisjes. En we moeten nu gaan opstaan als één vorst, één familie. En toon de werkelijkheid van Gods intentie. Gods intentie is een familie te hebben op aarde. De kerk moet een familie zijn. De kerk moet niet een concert zijn of een club zijn. Het moet een familie zijn. Waar elkaar voor elkaar zorgen.
1: Amen.
0: En van elkaar houden. Voordat je uit de kerk gaat, moet je bij iemand gaan en zeggen, broeder of zuster, hoe is het? Is alles goed thuis? Heb je iets, gebrek aan iets of zo? Oh, je hebt gebrek aan iets of... Kijk, even, neem dit. Neem dit. Of weet je wat? Ik rekel wel een gasfornuis voor u. Ik rekel wel een wasmachine voor u. Ik rekel wel een matras voor u. Wij moeten voor elkaar zorgen.
1: Amen.
0: Dat doet familie. En dan de kracht van God zal openbaard worden. En de mensen in de wereld zullen weten... Wij zijn waarlijk discipelen van Jezus.
1: Yes,
0: halleluja.
1: Amen, amen, amen. Applaus, amen. Applaus. Amen. We zijn helemaal gekomen aan het einde. Ik weet niet of ik u nog een keer mag uitnodigen. U heeft heel veel te vertellen, heel veel te delen.
0: Oh, dat is maar kwart. Ja, dat is maar alleen kwart. Ik moet nog vertellen, die wonderen in mijn eigen leven.
1: Ja, ja.
0: Hoe God heeft mij nieuwe nieren gegeven.
1: Ja, ja, ja.
0: Hoe God voorzien van geld.
1: Ja.
0: Geld, gewoon geld voorzien.
1: We gaan u nog een keer uitnodigen.
0: Oh, mensen moeten weten dat deze God levend is en hij doet wonderen.
1: Amen, amen. Zo, we zijn ten einde gekomen. Ik moet het eigenlijk heel snel afsluiten, want het volgende programma is al begonnen. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aandacht, voor jullie deelname. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En dat jullie een heel fijn weekend nog zullen hebben. Vandaag hebben we dus ook een open dag bij Shalom. Persoonlijk zal ik er niet aanwezig zijn, maar jullie zijn van harte welkom. En tot de volgende keer. En God zegen. Shalom.
0: Amen.
2: Ik heb ook ondersteuning die aan gemeente. Maar ook toe dat je moet zorgen voor een geloofsleven. Ik heb ook een pressie die zorgen voor een peju kan de wansma. Die zorgen voor space in dat also voor gado. Ik heb ook toe dat je die werkelijk je draai libi, de trutru aan draai libi sma, de kiesters na in je libi, no one dat je, maar dat oude tof gado cha veranderen kon na in je libi. You are the ones ma die oversterk je generatie. You are the tot zegen die je generatie. Die generatie o ervaar a blessed is. If you don't ma die draai libi en je deal gado serieus, je generatie o libi onro a blessed dat. We look one door it to the mountain in the Exodus. Exodus hoofdstuk 20 vers 5. Daarbij wordt geschreven en attack in Exodus 20 vers 5 dat gij zult voor u die niet buigen, nog hem dienen, want ik de Heere, uw God, ja, dan, ik de Heere, uw God, ben een naijverige God die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hem die mij haten en die mij barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en aan mijn geboden onderhouden. Klipder, wat voor de zand voor het draai libi, sorry ook te takken, je generatie of de versterk. Want just wat tekst die we lezen, I sorry dat Gado dus maar, if you four ouders din afkodreer, de dua losani, de afvloek die zie, ik kon in die afamilielijn. Ik kon in die afamilielijn. Gado op actie rekenschap, if a son do die zie, ik go voor. Wel nou, ons heb wel mooi uitspraak, zin doen, laat doen. Prijs God, die mi ai kon kring in die evangelie, mi shimipa na na mimma e din gado. Wat hem bedoro ook toe ergens in 1961, 62, de bedreigde Libi. Ja, bij de bedreigde Libi, tek Jezus naar in de Libi en de berekend af naar een familiebank. En zo ook toe die me kon geboren in de evangelie, misref kon maken samen die smee. Waardoor af generatie dat die voor mijn ouders, kon me doof me, want die God bless me naar het kind. They ook to see that hey, we pa a thing God. Dat me de zeker dat die generatie vloek no abimoro hou vast na we tapo. And we do we best for kan ding God. Dan zo maar sorry dat in een woord dat die al actie rekenschap vooral en voor asondo e godoro als het wordt voortgezet. Dat al actie rekenschap a oordeel o kon. Tuurlijke atori, me kom bak atapa tekst die zie, in Ezekiel hoofdstuk 18 vers 20, in Ezekiel hoofdstuk 18 vers 20, dat ben juist aitaki, dat Ibrahima ook in rekenschap voor je eigen fouten, voor je eigen zonde. Wel, saim sabi, dat een zonde voor de voorouders kan creëren een bepaalde patroon in een familie. Vooral de volgende generatie, ik ga door naar een asrefi sondo. Dan weet je dat je den gevolgen, ik kom terug. Maar toen was maar in een osso, in een generatie, draaien libi, dat een cyclus is brokken. Praise God. Praise God, dat een cyclus is brokken. Daarom, Mickey, de boom voor jou, Taki. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Dat wil zeggen, je ook af boven toon. Je ook voor een toon aan, want kijk. Je hebt soms ook dat in zo'n gezinnen, bij een man no draai li mee, maar een vrouw draai li mee. En dan vraag ik me af, even maar, wat is maar bestellen vraag, dat, maar dat, hoe kan dat, kan ik het dan zeggen, a tekst dus, na gimme, sa Joshua behal aan, is Joshua hoofdstuk 24, ja, je moest de, a want die e beleid a sandis, het is een beleidenis, en je moest beleiden dat, hé, hey, me nanga mi osso, wo din gado, ishi amasrafie drink sopi, en ano wandra ilibi, beleid, spreek a woord uit, dat me nanga mi osso, wo din gado, bent u jong, i ap, gezin plannen, je bezig hebt plan voor stichting gezin, spreek een woord uit. Het zal een zegen zijn die ook achtervolg je. A wins je massa naar draaien bij, a wins aan een gedrag of je vrouw naar draaien bij, a wins aan een gedrag of je kind naar draaien bij. In plaats dat je vloed worden of spreek negatief woorden uit, je moet zo spreek een woord die dat ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Als het kan, plak ons aan de muur. If je ziet dat naar in de keuken, atrobi emoro onsta, plak ons aan in de keuken. If naar in de voorzaal, plak ons aan in de voorzaal. If naar in je camera, plak ons aan de camera door. Wan, met nanga opschrift. Ik en mijn huis, we zullen de Heer dienen, halleluja. En geliefde, ik profeteer het hier nog een, dat je nanga je osso, u sa dien gado. Bijbelboeken taki, one day sa kom, dat alle kindi sa boigi, dat alle tongo sa taki, dat Jezus Christus de masra. En me brieven dat hij a day dat hij crossbeek kabana je osso. No klagen morgen gado, maar dat gado grantangi, dat adei doro pe densmana in you osso, pe you familie osaka kindi, ku kantaki Jesus Christus na gado, de ostop na na afkodrei, de ostop na na ala de bonu praktijke, de ostop na na ala de sandi edu, die ek krenka atif gado, en desa saka de kindi na grong, en desa ambegi gado, because door a word you speak out, dat die boom vroeg zakken. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Geliefde, if we no bekeer we, if a sondu ego doro in a osso, dat Bijbelboek hoe het tegen we, dat God op actie rekenschap, hij zal het bezoeken naar de komende generaties. Maar mina na ju, die we aiko opo, we si asani, make we chawa stop kona asam disi. Love you want chawa stop kona asam disi. You can bring chayu bribi libi kopot na apresi pe gado wa mekandwe mek ate en chawa stop kona apistor disi. Galatians 3 verse 13. Tewel is gazo in Galatians 3 verse 13 dat woord we tegen we gazo dat Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het huid, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heiden gekomen in Jezus Christus. Tot zover lees ik. Geliefde, dat zo is je, dat wat einde ik kan komen naar een generatie vloek. Wat einde kan komen naar een vloek. Maar wat wij moeten doen, dat is dat we zo gehecht naar in Christus Jezus, in je geloof. Om de gehecht, ik van de tak van de deedipsa, dat no moxie abribi libi na na bonu praktijke. No moxie abribi libi na na bigis mabelerio disi en bigis mabelerio dati. No moxie abribi libi. Because one de text die wilis in Exodus daarnet, a sorry taki gado na wang ja rusu gado an en prate glory na nando asma. En we moeten geen andere goden voor zijn aangezicht dienen. Dat moeten wij niet doen. Uno moxie abribilibi. Omdat if we do dat, dat we generatie op de vervloed. Al achtervolg we generatie. Ik heb ook aangehaald dat zien doen, laat doen. Als dan zou je het doen als ouder, ik ching o te abra en nou dwing. Ik kan de wan zegen die je generatie, door voor kan bekeer je, door voor kan libi overeenkomstig, a word to voor gado, dat je sashi a blessing. Liefde, wat einde kan komen na een vloed. Because Christus Jezus hangt aan het kruis. En dat heeft zorgen dat hij iedere vloed broken. Maar zou hij doen, we accepteren een woord van Christus na het kruis. We accepteren serieus dat we zouden een blessing geven generatie. A punt met die debatte dat je believe zou versterken je generatie. En een generatie voor jou zou dien gado. En voor true, everyone die zou kunnen maken, zou volgen een voorbeeld dat je. De laatste punt zijn we aan het kijken naar je today. Dat je believe dat je een blessing zou dan, of moest je een blessing zou dan, dat je een bouw akondre. Je herstel aan rechtvaardigheid in je akondre. Weet je zo min onrechtvaardigheid naar in je kondre? Weet je zo min onrechtvaardigheid naar in je kondre? Hoe kan los die op? Toen we ook toe, Shia onrechtvaardigheid die zien. En kon haar prezen voor campagne aan rechtvaardigheid. De Bijbelboek etaki in Genesis, bij Masraïga opdracht dat we ga en vermenigvuldig u. Ja, we nemen het letterlijk dat bij Masraïga onvermenigvuldig u nu, ja, Chimus kon geboren. Want tekst zou je gebruiken meestal na huwelijken. Maar vergeet ook niet dat hij een geestelijk praxerie voor God naar een tekst die zie. Dat dit kind voor een moest voeren aan grond tapu. Dit kind voor God moest voeren aan grond tapu naar een God boomfasi. God wants je een boomfasi naar in een grond tapu. God wants je een boomfasi naar in een kondre. God wants je dat hij. Dat mensen niet worden onderdrukt. God wants she a lobby thing de verspreid in die akondre. I want she a de verspreid in die agrontapodisi. Maar mi nanga yu umus kona presi who can do that. We can yepi bow akondre. Het laat bouwen. Ja, we can yepi bow akondre lobby one. A bribi libi funu e voor de echt bribisma. U sa den a sleutelposten. En wij zullen het land helpen opbouwen. We zullen niet helpen roven en vernietigen akondre of karakondre gomoro varen naar in die diepte. Nee, maar we zijn hier bouw akondre. En we support die God opnieuw centraal. Een morele en een geestelijke moest herstellen. We hebben bouw akondre. Dit is het algemene bouwen. Wanneer ik hier praat over dat a geloof leven voor wie, moet je op je bouw akondre. Dit is ego abra algemeen. Jeremia 29 vers 5. A tekst dat is sorwitaki. A schrift ja zo Jeremia 29 vers 5. Bouw huizen en woon daarin. Leg tuinen aan en eet de vrucht daarvan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Het eerste principe maatschappij tegen je volk in die ballingschap. En ja, ik kan het duidelijk met elkaar leggen, het woord ballingschap uit. Zou ik me bedoeld daarbij. Maar betekent dat je moet bouwen een foto. Je moet zorgen boom voor een foto. Dus naast een maatschappij, ik zie ook toe van mij naar jou. God wil dat om je te bouwen aan een kondre. Om je te bouwen aan een kondre, maar om ons abi a ati tapa juiste pressie. En we noemen ze worden beïnvloed. We noemen worden beïnvloed door Noti en door Noasma. Want dat volk Israël, ook te vroeger, die worden beïnvloed. Waardoor ze de dorpen, de trafolken bidden, die worden de Semsani. En Masra, no one tak minang, hij moest deso. Daarmee, hij roept u op dat ons geloof leven, te a kona presie, te a de na juiste presie, a juiste geloof, a reddingsgeloof, dat zullen wij helpen om het land Suriname op te bouwen. Ik roep een ieder van u op. Wie speelde worko? Je bouw akondre. Je bouw je worko presie. Christenen, om de wat voorbeeld naar wie worko presie. Dat te we door naar worko, we doen we worko. Dat we je pisma. Dat we ondersteun sma. Vooral dus maar die worko naar presie bij a bureaucratie. If fast bepaalde sani, if you're going to be fugado, chari aletikon, chari alusukon, because now that God put you. God put we in a libidisi, fuka yep makandra, ma otu fuka de wan leti, ma otu, I want to rupi up that we moeten helpen om het land te bouwen. They want power for your country. They want power for your work of prayer. Make a believe for you. Charity can now facilitate in Jesus' name. Abba Father, may that you grant it to the mountain again for your word too. We beg you, Papa, that you bless everyone, the anki, and that the word of the Congado, Sakari, Kenki, Kona, in Willibi. Grant time for your genade, for your blessing, Abrawi, in Jesus' name. Amen. Amen. God zegen, geliefde.
3: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
4: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Boy, mi clara ozo. Mala sa obo preis. Pero sabi chep ko smara? Ami suku kwaliteit toch.
6: Hey, broer. No stress you e de ino yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
5: Huh?
6: Ferfi.
5: Ferfi? Da sa dati?
6: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, bab. Ferfi. Na een nieuw merk toch? En een Ferfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Mi bo ver van een Ferfi er. Ferfi, by Historex.
7: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
8: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed eenvoudig via de MyTelesuur app. Telesuur, keeping us in touch.
9: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
10: Let the fire fall, O Lord.
11: World Revival Fire Conference. In de afdissels van gemeenschap Zouden Aarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot en met 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
8: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed eenvoudig via de My Telesuur app. Telesuur, keeping us in touch.
9: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026. Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala yu blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.
12: Thank you, cause you keep on blessing.
13: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel. De kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint. De slimme keuze voor uw dak.
14: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

te reizen door het woord van God. Om elke keer weer steeds meer te weten. Want weet je, God zegt in zijn woord, mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Ja, jongens en meisjes, heel erg belangrijk is het om het woord van God te kennen. Goedemorgen allemaal.

Jongens en meisjes, vandaag wil ik het hebben over een heel belangrijke tekst. Die staat geschreven in Marcus 1, vers 15. En dat zegt: maar gelukkig is de man die op de Heere vertrouwt en al zijn geloof en hoop op hem richt. Dat is een vertaling uit het boek. Jongens en meisjes, vandaag wil ik het hebben over het geloof. En kijk wat God zegt in zijn woord over het geloof. Gelukkig is de man die op de Heere vertrouwt en al zijn geloof op hen richt. Ja, jongens en meisjes, vandaag willen we kijken naar mensen in Gods woord die hun geloof hebben gevestigd op de Heere. Dan denken we aan een van de verhalen, bekende verhalen, is het verhaal van Job. We hebben gezien dat God zegt in zijn woord dat Job een man was naar Gods hart. Ja, jongens en meisjes, hoe geweldig is het om een man naar Gods hart genoemd te worden. Job is blijven vasthouden in het geloof, ondanks hij het heel moeilijk heeft gehad. Je weet, jongens en meisjes, hij is vreselijk ziek geweest. Heel erg ziek geweest. Dat er zelf water uit zijn lichaam, wondjes waren aan zijn huid, zijn lichaam. En het was niet te begrijpen wat er eigenlijk met Job gebeurde. En ieder zei aan Job: Job, het is tijd dat je je God loslaat. Maar kijk in welke situatie je terecht bent gekomen. Weet God niet dat je ziek bent? Maar Job bleef geloven in God. En hij wist dat God naar hem omkeek. Hij wist niet waarom de Heer dit had toegelaten. Maar hij wist dat God van hem hield en dat hij zijn geloof moest vasthouden. Geloven in God. Jongens en meisjes, elke dag opnieuw bad Job tot God.

En weet je, heeft vastgehouden aan de Heere God. Ondanks zijn lijden was hij blijven vasthouden aan de Heere God. Hij geloofde dat het een dag goed zal komen. En hij geloofde ook dat als de Heere dat heeft toegelaten, dat de Heere een bedoeling ermee zou hebben. Dus dat geloof, jongens en meisjes, is zo erg belangrijk dat hij kon vasthouden aan God. En weet je, jongens en meisjes, na een hele poos lijden, een poosje lijden, zijn vrouw had zelf gezegd van, laat die God los waarin je gelooft, werd zijn lijden gestopt. En jongens en meisjes, wat er daarna gebeurde, was dat de Heere hem zegende. De Heere zegende Job. Daarna Job werd getest om zijn geloof. Maar wat hij terug heeft gekregen, jongens en meisjes, wauw. Wat was awesome. Job werd gezond. En niet alleen gezond. Job werd rijker dan hij voorheen was. Want Job was een van de rijkste mannen in het verleden. En alles wat hij had, was hij kwijt. Zijn kinderen, zijn schapen, zijn koeien, zijn paarden, noem maar op. Alles was hij kwijt. Maar weet je, God heeft hem gezegend. En hij heeft het dubbele gehad van wat hij verloren had. Dat was eigenlijk zijn God zegen over Job zijn leven. Ja, jongens en meisjes, we kunnen zeggen, God had Job zijn bezit verdubbeld. En niet alleen verdubbeld, de Heere had ervoor gezorgd dat alles in zijn leven bijzonder goed ging. Ja, jongens en meisjes, dat was de test die de Heere God aan Job heeft gegeven. Om te kijken van hoe groot is zijn geloof. Zal hij vasthouden? Zal hij blijven geloven in mij? Ondanks alle problemen. Zal hij blijven geloven in mij? En Job heeft bewezen. Ja, jongens en meisjes. En we kunnen zeggen dat eigenlijk een Job zijn geloof behouden heeft. Weet je, jongens en meisjes, eigenlijk zouden die grote mensen zeggen, en wat ook staat geschreven in Gods woord, Job heeft de goede strijd gestreden. Ondanks alles heeft hij de goede strijd gestreden en hij heeft volgehouden. Tot het laatst bleef hij geloven in God. En ik ga je zeggen, jongens en meisjes, als je dat verhaal leest, zal je merken dat God zo blij was met Job. Vandaag wil ik het ook hebben over iemand anders, wiens geloof heel erg groot was. Ik wil het vandaag ook weer hebben over Abraham. Ja, jongens en meisjes, de kinderen die het verhaal reeds kennen over Abraham, weten dat Abraham heel oud was geworden en hij had nog geen kinderen. Abraham en Sarah konden geen kinderen krijgen, ondanks ze twee gezonde mensen waren. Maar door zijn geloof, jongens en meisjes, bleef hij volhouden en geloven dat God hem op een dag bijzonder zal zegenen. Jongens en meisjes, en op een hoge leeftijd, toen hij een hoge leeftijd bereikt had, zegende de Heere God Sarah uiteindelijk en ze raakte zwanger. En weet je, jongens en meisjes, ze kregen een zoon. Niemand was zo gelukkig als Abraham en Sarah. En ze hadden nooit gedacht in hun leven dat ze op een hoge leeftijd nog een kind zouden kunnen krijgen. Jongens en meisjes, toen het kind groot was geworden, een beetje groot was geworden, stelde de Heere God Abraham op de proef. God zei, Abraham. En Abraham antwoordde, ja, Heer. En God zei, neem je enige zoon, waar je heel veel van houdt, en ga naar het land Moria. En offer je zoon als een brandoffer aan mij. De plaats waar ik je aanwijs, daar moet je het doen. Jongens en meisjes, wat een opdracht. Wat zal door Abraham heen gegaan zijn? Onvoorstelbaar je zoon offeren. Maar weet je, omdat Abraham
zeer geloofde in God, heeft hij niets gezegd. De volgende dag stond Abraham op, heel vroeg. Hij zadelde zijn ezel. Hij nam 2 knechten mee en zijn zoon Isaac. Weet je, hij hakte ook hout voor het offer en ging op weg naar de plaats dat de Heere genoemd had. Jongens en meisjes, daar aangekomen, zei Abraham aan de 2 knechten. Blijven jullie hier. Ik en mijn zoon Isaac gaan daarheen om God te aanbidden. Die 2 knechten wisten van niets. Isaac droeg het hout voor het offervuur en hij nam zelf het mes en vuur mee. Maar op een gegeven moment zei Isaac: Vader, mag ik u iets vragen? En vader zei, Abraham zei: Ja, Isaac, natuurlijk. En Isaac zei: We hebben het hout en het vuur, maar waar is het lam dat wij moeten offeren? En Abraham, die zeer gelovig was, zei: God zal zelf voor een offerlam zorgen, mijn zoon. Toen ze daar aankwamen, bouwde Abraham een altaar in geloof en hij stapelde het hout. Hij riegelde dat hout zodat het goed zat. Hij pakte het mes en hij hief zijn arm op om zijn zoon te doden. Op dat moment riep een engel van de Heere uit de hemel. En hij zei: Abraham, Abraham, leg dat mes weg. Laat de jongen ongemoeid. Jongens en meisjes, Abraham hoefde zijn zoon niet te doden. Toen zei God: Ik weet nu dat ik de belangrijkste persoon ben in jouw leven. Zelfs je eigen zoon, van wie je zoveel houdt, wou je aan mij geven. Jongens en meisjes, Abraham zag toen een ram vastzitten in de struiken van het bos. En hij pakte het beest en offerde het aan de Heere God. Geloof, wankel niet, vertrouw op God. Geloof, wankel niet, vertrouw op God.

Ja, jongens en meisjes, zo zien wij dat gehoorzaam zijn aan God, ons houden aan de opdracht die de Heer ons heeft gegeven, dat we moeten geloven in Hem, zeer belangrijk is. Jongens en meisjes, doen wat God zegt in zijn woord is het belangrijkste in ons leven. Jongens en meisjes, bidden dat God ons helpt om te geloven. Dat we niet kleingelovig zijn, maar grootgelovig. En weet je, God zegt in zijn woord, als je bidt naar zijn wil, als je bidt zoals God dat van ons verlangt, bijvoorbeeld woorden, de teksten die in Gods woord staan, gij zult niet stelen, gij zult niet jokken, gij zult uw naaste lief hebben. Als de Heere merkt dat je in jouw gebed je inderdaad houdt aan de 10 geboden. Jongens en meisjes, dan zal jij zeer gezegend worden. Want je hebt gebeden naar Gods wil. En het belangrijkste is dat je het geloof behoudt. Dat was het voor vandaag, jongens en meisjes. Ik ben Tante Diana en ik groet jullie in de wonderbare naam van onze Koning Jezus. De naam boven alle namen. En God zegt in zijn woord, hou van mij met geheel je hart, geheel je ziel en alles wat in je is. In de naam van Jezus. Bye bye.

0: 9 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen en de ander denkt midati. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani. Naskip. Naviu.
6: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
7: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
8: Hey Rui! Bij HSBS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
7: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
9: En dan,
8: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rowee.
7: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chinboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
10: We are you, we are su.
11: Ben je klaar voor God Talent 2026?

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roof Paint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine, zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing. Nasky.

0: Skip. Das Skip.
1: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, na Skip. Na View.
3: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
4: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Christian programma Fred Lake Ministry. Yutaki mande tidebaka ajing Apostle Frans Jacob, a prophet Fugado, and tide mamanting geliefde wataki abra a woord of masra. A Bijbelboek leer u 1 Timotheus 2, atak drape, ik vermaan u dan alle eersmeging, gebeden, voorbeden en dankzeggen te doen voor alle mensen, voor de koning en alle hoge plaatsen, omdat wij een stille en een rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor onze God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Geliefde, een Bijbelboek is zeer belangrijk en een Bijbelboek is duidelijk. Een Bijbelboek is dat ja zo. Ik vermaan u dan allereerst smeken, gebeden, voorbeden en dankzeggen te doen voor alle mensen. Alle mensen is alle mensen. Ik vermaan u is een opdracht. Dat betekent een voeren opdracht uit. Samassa schrijft daar zo. Een voeren uit voor kan doen als hij niet zou moeten doen. En te weten abra begi, ja begi tap verschillende niveau. Hij tak daar zo gebed, voorbeden, dankzeggen te doen voor alle mensen, voor de koning en alle hoge plaatsen, omdat we een stille en een rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. En het takmoren van dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden tot erkentenis der waarheid komen. A belangrijk voor je verstand apis die silobiwang. Masra, het is een opdracht, ja zo. Dit is nou een duidelijk opdracht. Ik vermaan u nou een opdracht om te bidden voor alle mensen en dankzeggen te doen voor alle mensen en voor de koning en de alle hoge plaatsen. We hebben geen koning in het land, we hebben een president. Zijn de woorden dit jaar, ja zo? Dit is nou een opdracht. Dit is nou een direct opdracht zij moest vooruit. God die zie, je noem maar duik de ronde. Is dat mijn geliefde, dat je lukken loont toe, dat we lukken taki, in de Caribische landen, u lobby klagen, constant weer klagen, vooral in Sranang. U lobby klagen. Maar die demie want je taki, lusa klagen, te metaki metakanga de bribi wang, de schrijf ik klaken moro de wansa no sab masra. Met dat kan de bribi wang. En dat trobi fa situasi de. Kado giwa sroto jaso. Fu kan kenki sani. U na fu go in politiek. U kan kenki sani. Na nga wortu fu masra. A presipe wide. En a bijbel boek utak jaso. Ik verman u alle eerst. Gebeden, voorbeden, dankzeggen te doen voor alle mensen. Gebeden. Attack voorbeden en dankzeggen te doen voor alle mensen. Isabi, tewe taki abra gebeden, alasma kan begi, ala drie liefisma kan begi, fuka meka kondre de in a rechte lijn, pegado wa meka go. Ma tewe taki abra voorbeden na wa roeping, gado e kisi speciaal sma, Voor Biggie, voor bedes na Juru. Ik kan schrijven tanga minder net die gade wieke taki stap van je bed, ga bidden. Biggie is zo'n onderwerp. En de belangrijke liefde voor Sabi taki, a Biggie voor rechtvaardigen. De Bijbel zegt, het vermaag veel, omdat het kracht aan wordt verleend. Door wie? Door de Heere. Omdat we aan voorbidders hebben direct opdracht voor Masra, Sagade Teiging, en alles aan de voorganger is, maar aan voorbidders kan Sabu aan toe informatie soms, sa voorganger schrijft in een verstand. Gado kan tegen aan voorbidders taki, begi ga tordisi, omdat we aan me kwans aan verander in een gemeente PUD, in je gezin, in je familie, in een kondre. En dat is zeer belangrijk voor Sabi Taki. Voorbeden een kenki situatie. En toen ik een kenki situatie geliefde,
1: voorbeden. Tijdens mij de voorbeden, de voorbeders. En dan trobi vaak kondre de bepaalde situatie. Mastra echara echara. A voorbeden voor de voorbeders. I de man. San de na hij positie. Voor teka juiste houding. De juiste beslissing. En daarom ik ataki om dat gebed. Voorbeden en dankzeggen voor alle mensen. Voor de hoge plaatsen. En dat is belangrijk dat je tegen de voorbeden situatie hebt voor kinky, omdat God ons leven knap in een bakka. Dat is een voorganger zijn je opdracht. Een opdracht voor vele voorbeders. Ik moet rechtstreeks voor Masra. Die opdracht dat je begigator DC zijn er, omdat dat is maar dat je de dienst voor Masra voor meki situatie kinky. En we want tell you dat je de voorbeden edu, dat de president van Kondre, hij teka juiste houding, hij teka juiste beslissing. En terwijl ik geliefde we zien, a klagen en echaru we go nergens. In een ko langa fin, in een ko chatu fin. A more best as an isa u kan do, na du voorbeden gi u Kondre, du voorbeden gi u president, if you know one if you do forbade, te ook na pa fes masra, ou te gita ki no be do forbade. In om luka persoon, im luka mansa gya opdrag. En mi want te gita ka opdrag fu forbade, ek moto fu masra. En ti de neti a jembaka, ti de maman ten, mi want te gita ki, gade wikis ma fu begi, en mi want te gita ki de forbades, ik kies wat aantal opdrachten, zijn trastman no sabi, voor kan begiga kondre, voor tjara kondre in a juiste vaarwater door a begi. En mi want tegi geliefde, voorbeden ze kies informatie. En dat is belangrijk voor de informatie dat je gwaat api kindi, in een klagen in a kondre, in een luku de omstandigheden, omstandigheden de situatie de omstandigheden lai, maar mi want jij itaki na sosoto bi du voorbeden da masra e charatori in rus isabi khalifda son shawan tusma kopok tok abem mu ketaki we moeten bidden voor alle mensen. En we want jij itaki, voor begging alasma, soms aan een makkelijk. Omdat je abis mateer beggingen jaar in jaar uit, aan een kentje direct. Maar once aan me zie, en once aan me begrijp, one day, one dag, God of verschijnen asma dati. En te God of verschijnen asma dati, was situatie van asma dati moest voor kentje. En we want jij geliefde, if what make we kondre go in a juiste richting, if what make we kondre go in a juiste fasifa must go, da me tell you tide ajembaka, make we do forbeide dia kondre sanang. And we don't do forbeide gewoon, what begi specific a president, saba en frantwortu, a vice president, a voorzitter van parlement, omdat die drapen me vindt dat ik een zwakke ptje zo eerlijk. En door je voorbeden, God kan kinkie zijn in je ati, voor kan handel, de sansa moest handel, voor kan handel, a juiste fasie naar parlement, voor kan tjare na juiste fasie. En dat is zeer belangrijk taki. Na voorbeden, om de voorzitter van parlement van kantjaren naar juiste fasie. Mi want jij geliefde, we look me lukus aan die heel fini van bepaalde sane go, want om aan taka vice-president nee sek seki, maar dat is not true. Alles ma aben fasie van mustir wan kondre. En mi want jij taki, anodoro rigeri sane kenki. Na teye taksani en paksani aan, nanga wijsheid, nanga inzicht. asane pakanga bigi powa asanda ne roko na fuandei. And me want tell you that a forbade for you can lay a fisa president for chare go na presi pe ademoro hei om that I pack de sani an nanga koni. Enanga president om du forbade gideng for den teki de yelse beslissing. Isabi lobby wang te wem du forbade unom klage. En de zaak is belangrijk. Om ons voorbeelden van minister voor Financiën sang en luka monitori de inanganeti voor a monitori kan go in a juiste anu voor de sma samu ontvangen. Om dat geliefde, pelimis mij roko, yami ook toe want to ati say ding voor mekwan, mekwan nyang. En door voorbeelden, ik kan stop de rovers dati. Ze zijn overal. En nu aan je geliefde, in een wereld voor begi die je kon. In een wereld voor begi.

knack ne atitaki amoni sai go yusaka imus pote baka. Arkibi, you four beida kanaki na minister ati takasan sayeteki a ondro tafra sayeteki charengo pot baka of a berikene saimeki a heitumsi iwan naka kondre. Om dat geliefde, te you look to you four beida, ye duenang a lobby. Ye duenang a you hear ati. En ano alama loba kondre sa des dondrape. Ano alama loba kondre, want to ma go fu mekwa nyang. En a de belangre fu du forbeide di a minister fu ekonomise sage, om dat minister taka manda te mou fu luku den prijs, ondanks de takene wa christen. En want te yi taki efa, de takene wa christen, gado aksen moro frantwortu fu ala de prijs sa igwa loktu, want ay tape ay, ane ope ay luku den prijs. And then move for the mango look at the price. Me no suffer the my do den tori. Ma take the tap one post. If he sabi that ya one Christian da sani ego verkeer. As trafu for you. O moro hebi. Om dat he sabi ma talk you ne do. Dos wabu for me the ga minister dati. Fu opo du aroko in a yoise rekting. Fu du den sansa amus do. Kan de wa los ma de omen heen, sa yi charen go yon atra rekten, wa los ma de omen heen, sa musu skoifi, ya, arkimiti de, wa los ma de omen heen, sa musu skoifi, fu meki presi ki trawan, fu ka roko kandu moro bon. Darme aksi, du forbe yi de ga mandisi, se ay ka opo, e ay no opo ete, om dat bepale dinge, ni kan, wan tu sani on kan drape, a daarom met u voorbeide de belangrij, giwalo poste, pede mai pot san goin de saka, sanoma goin de saka, da trasma e barkri om dati ane kondeman dat boom. En mi want dat je geliefde, a de zeer belangrij, om voorbeide te doen, voor alle minister. Alle minister, fusrana kondre, alla dei, im du voorbeide giden. Kande ye tek wan tu, tide tamara ye tek wan tratu, ma belangre tak we du forbeide. Om dat soms de plek wan handeling, san gado ne lobby. En door dat in e begile christen, da yes de klaga seise, yes don ta patribide. Trowe na forbeide, im du, fu gado, harde na de yas, harde na de ede, gide wa ede klaptag saka asan pot baka. Doe het goed. En daarom doe voorbeide gi alle hoge plaatsen mensen. Na je voorbeide kan kenki de man die si ati. Na voorbeide sa je edu geliefde. Anatromi fa minister de gado onak na dorfe ati taki. Je kan het beter doen. En daarom tide metaige u taki. A belangrijk voor begi die alasma is dat we taken batak want to sma koppig want to sma deina kondre disi voor de voorbeide a bijbelboek taki alle hoge plaatsen mensen en a bijbelboek taki zijn de moest do voorbeide gide man disi omdat a voorbeide voor minanga yo kan chari rus koina kondre Akanchari Rus, koina regering. Akanchari Rus, en sanikan kenki, doro yu voorbeide. Alla voorbeide, die alla de overheid sma. Alla de san sayeshi, sa de onkan. Voorbeide, men legge nadruk tide, om du voorbeide, gona a rechtelijke macht. Ja, gona a rechtelijke macht. Omdat wan tusani onkan. Tegen de wan yeye sma, da ye shi in a yeye sa yi vinde plaats, sa trasmane shi. Er zijn verborgen dingen, gado abe verborgen camera sa yi opogi voorbeide su kan shi, takator dat wasa no bondrape. Maar je voorbeide kapot.

0: verhouding tot hou toe. Al belangrijk dat wat rechter is, spreekt rek uit. Hij spreekt a rek samustaki en af te kwa ondro tafra. Maar geliefde te jou luku boom in a yeye grond tapu da je sik jou ide. A aifu gade go loon to gans de wereld, ook stranan, ook ten uwe rechterlijke mar. Masra is she. En gado is sikke ide. En want te je geliefde, gado abi alla sani ondro controle. A masra sade kar Jezus Christus, hij heeft alles onder controle na overheid apparaat. Ook die naar rechterlijke man. God wel, dat zijn onder controle. En een Bijbelboek, Teilukwe, Shitaki, want u maar tegen me taki, brada, een molen voor God eenmaal langzaam, maar me tegen de ook toe. Langzaam, maar zeker, tegen jouw kondra molen, de nomak motomoro. Wat een molen om mara ding. O draaiden, aan molen door de voorbeden, aan mokro fugado, o nak de tap de ede, fu open de ei, en takja true. Omdat de Bijbel zegt, de ware, die maak vrij. En daarom is het belangrijk, fu begi desma, sandena hei positie. En geliefde te met tak, zo met tak en zonder fris en beven. Gado is she. In a kondresa de karsana. Aisha president, Aisha vice president, Aisha voorzitter voor assemblee, Aisha alle minister, Aisha alle directeur, Aisha alle de big bedrijf zijn de stranang, sauroko go to, a fasi fade benadeel a kondre, magado is she. Maar we want tegen je de geliefde, make we de voorbeden. Wat me wat tegen je taki, alas maar de verantwoordelijke eigen daden. We nemen niets mee, te we dede. Te we dede, a deze we blazen aan laatste adem, plop, is het klaar. Next in het chagwe. Daarom me wat tegen je, in een tijdelijke leven per we de. Ja, hoe de in een tijdelijk leven, no kruka trasma. No tekwa sanisa no for you. A daarom met taki, a Bijbelboek uit dat idee, om de voorbeden, omdat die rust. You begi, I hangale kwang, fire Israel tap de ede, en I put them going na juiste richting, en de musufu boigi, an atrobi, de musufu boigi, me kar alla voorbeders, me roep de op, om voorbeden te doen, voor het land Suriname. No klaken, no kruto, no las ati, no brokosaka, no gosuku power na duisternis fu kenkisani. Anatrobe men power tramangosuku. A forbade fu you, I broko den keti, I broko den banti. Anatrobe omen tai tai den go tek kong in a kondre. You forbade. Sayu edu. E broko ala den keti dati. I broko ala den banti dati. You forbade e stop ala bakru, ala yorka, ala leba, ala maktifu ondro liba. Ya, the ones I'm gonna take ondro liba. You forbade e stop den fu de san dati tanda pa ondro liba ya. Ala ones I'm gonna take na grebye suku power. Me want tell you taki. You forbade e hoarding. Precies pedende in de naam van Jezus Christus. En daarom maak ik de voorbeden voor alle hooggeplaatste mensen. En ook voor alle andere mensen in de voorbeden. En dat trof ik van situatie van zuster, tang of van broeder. Als je dan de voorbeden, God almachtig, als schepper voor hemel en grond tapu, en God samen vanaf een grondlegger der wereld, O sabi famus grijp asma dati. If God be ma grijp, a mansa de carisolus trompolus. Sena de mansa de na wipasi. A de taki na forbeide e kenki a situasi na Kala was ma libi fi kadusani. Khalid de Tore taki forbeide om du forbeide di a belasting. Wa loma en doig belasting. Ya ya, ma do du forbeide gado kanak na de ati fu drak a belasting na lanti. Ala de man say doig belasting. You forbeide a trigger de ati. Wis de no wan go, de no ma abirus. Teme du forme ta gado no mek do masribi. Te de ne dra a belasting terug na overheid. Ja, wa lo masai doike onder. En mi wan te yi taki, de ne abi succes. Na schei succes de sorry. Ma te yu bigi begi, da a begi a forbeide for you, e chari rus kom. I take a atmosphere, and I long the atmosphere, and I broke the power, and I overtuigde consensi en naki den for go drag over, for drag a belasting tori na lanti, for charengo. And that make a forbeide de belangrij, die alle de instanties am kaart tide ajeen. En nu want hij geliefde, you forbeide kan kenke situatie in a volle evangelie. In ERCA, EBG, alle de christelijke organisatie, na voorbeide kenke situatie lobby wang. Want wat lotori de, sangade openbaar. Wat lotori de, sangade mekis machi. Isabi fa situatie de na kondre, na spiegelbeeld fu a kerki na inisra nang. Na spiegelbeeld dat we she. Na sai sa in kerki na dat we she. A spiegelbeeld na de differentisme in a kondre disi. A dat met je belangrijk voor de voorbeelden. Anatomie van situatie de. Anatomie voor na kankrasma abi. Mi want te je taki. Twee de voorbeelden. Gado edresi. Anaf tek plengwe. Gado edresi. Sai de gade la situatie di sanang. Un conta pa presi fu mekia konde bisi kenki fu lusu a af kodrei. You forbeide e broko ala af kodrei roko sangado e luku. Mi wante itaki a ati bro fu gado e circulel a ufra stranan kondre. A ati bro fu gado e dry long tu abra kondre sa de ka stranan. E mi wante itaki a fasi fa we dusani we tan unawani kenki tide mie washko. Unawani kenki mie washko wi. Unawani kenki mie washko ina nefu Jesus Christus. Au piki takru one day and no asma no ma yepi trawa moro. Om dati gado taki a washko ma we tan e dusani san gado no lobby. Alasani gadeshi. Anatomi fa situasi de, gadeshin, gado sap, ala ati, asaba heskout apparaat, van hart tot hart, van tot tot teen, ala ati fu, ala skout man, gado sabi, asile ati, asile handeling, asabi fade denki, door voorbeide, apatu o kukuka lok tuwande, en me washkoutaki, he de Heere, as alasani, a forbeide for you, kan meki de mine apartment, taki tap wantra nifou, omdat a nifou peden de, gado strefe seke ede. En ti de me rupi op, fu du forbeide ki ala de 51 man drape, mek de handel, fauk lek wafel wassena, mek de dusan lek fol, mek de taki kring, Kri uit de ati. Tide mama ten. I abibaka. Apostel. Profeet Jacob. Tak nanga yu. Abra forbeide. Sai chari rus. Meki a forbeide. Fu minanga yu chari rus. Ina kondre sa de kar sranang. Fu sranangka abi rus. Wanta san no makkelijk in atendisi geliefde. Laten we door blijven bidden voor het land. Nogi op. No mismoedig, omdat hij nog kies aan zijn begeten. No mismoedig, hou vol en volhard en voorbeden voor het land Suriname.
1: akonde sabi bogo bogo blessing. And we want tell you taki one day one dark your nyanfa blessing for you gwe. May God bless you. This made the Apostle Franz Jacob. If he arki a proclamadisi, and we want ask you taki crack a proclamadina you financier. If you want doing, give me a kona konkrudosu. Second actor, 15. Kona konkrudosu. Second actor, 15. Null actor theater. Damotegi samuzu persi. We spef grunt tapu you de me axi you. Do forbid ala de ya kondre sade kasranang that God will bless you. Take one shit weekend and one the loo for winning.
0: Amen.

0: Het is 10:00.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart idee. Verjaar onze prisiri. Alla Sadra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar onze prisiri. Dus bent u jarig geweest of bent u vandaag jarig of bent u morgen jarig? Van harte gefeliciteerd.

Nena Jezus, dat is muziek van Wendy Stedenburg. Goedemorgen, goedemorgen, nogmaals een goedemorgen. Ja, u bent niet gewend mijn stem te horen op de zaterdag. Maar om formeel te groeten, goedemorgen, ik ben Leandro Matosuwikjo. En het is mij een grote eer en voorrecht om u te groeten vanuit deze plaats. Shalom FM, de 94.5. Nou, we doen geen programma, maar gewoon een kort fragment. Want vandaag is de grote dag. Er komen mensen langs over de vloer. Het vlees is al op de barbecue. En natuurlijk zijn er al standjes klaargezet om het een en ander aan u te verkopen. Het personeel, het bestuur, die staat klaar om u te verwelkomen en u te vergasten. Dus u bent tot 3 uur van harte welkom hier bij Shalom FM. Ja, geldt voor ieder al de luisteraars, de Shalom familie. De mensen die elke dag bemoedigd worden. Nou, u bent van harte welkom. De crew zit op u te wachten. Dus welkom hier bij Shalom FM. We starten zo meteen officieel met het programma hier op het terrein. Natuurlijk zal dat gedaan worden door de directie en het bestuur. In elk geval, u bent dus tot 3 uur van harte welkom. Er is genoeg eten, genoeg drinken. Er is genoeg informatie. En natuurlijk bent u dus van harte welkom om uw donatie te brengen. Tot zo hier bij Shalom FM. We gaan verder met Ivic, Victor Ivic. En hij doet verder de uitzending met het lied Testimony.

0: Het is 10:30 geworden in de Republiek Suriname. Nog steeds op deze zaterdag van 5 september 2026. We hebben daarnet de officiële opening gehad. De onthulling van onze nieuwe naambord. En ook de introductie van een nieuwe radio- en televisie-app. In elk geval heeft u dus, of bent u, vanaf 12 uur in de gelegenheid om gebruik te maken van onze nieuwe app. Waar u via die app dus kunt genieten van de radio en de televisie. We hebben enkele van onze gasten hier in de studio. Zoals we hebben aangekondigd, zouden ze dus rondleiding krijgen. Maar ook even in de uitzending komen om u te groeten. Maar ook hun ervaring te delen met u als luisteraar. Is er een vrijmoedige? Wie wil eerst naar voren stappen om de luisteraars te groeten? Goedemorgen mensen, jullie mogen groeten hoor, de mensen luisteren. Wie mag ik eerst uitnodigen bij de microfoon om zich aan te sluiten? Gaan we bij de kinderen beginnen. Dag alle kinderen. Jullie mogen bij de microfoon staan. En je mag netjes je naam voorstellen of je naam opgeven, zodat de mensen weten wie we in de studio hebben. Hoe heet jij?
1: Jeesha.
0: Jeesha. Oh, van jullie krijg ik elke dag een app. Hè? En jij bent?
2: Jelano,
0: en jij bent?
3: Shomali.
0: En jij?
4: Gisaira.
0: En jij bent?
4: Gisaira.
0: En dat is Shomenga?
4: Yes.
0: Oké. En hoe ervaren jullie Radio Shalom?
4: Heel prachtig.
0: Je mag een beetje dichterbij komen, Shomenga.
4: Ja. Het is heel bijzonder dat je gedurende de gehele dag,
0: ja,
4: en met de knop op je telefoon, want ik gebruik alleen de livestream, want Iwanika kan je het niet.
0: Dus je ontvangt Iwanika geen radio dus?
4: Nee, dus wij gebruiken uitsluitend livestream, en als we bellen kunnen we dan ook.
0: En waar van Iwanika ben je?
4: Houtuin.
0: Oké, dan moeten we notities nemen, zodat we ook weten waar en niet waar. Nou, je bent vaker ook een participant in de programma's. Ja. Wat is jouw ervaring met Shalom?
4: Ik heb altijd naar Radio Shalom geluisterd, mm-hmm, sinds kleins af. Mijn oma heeft dat altijd aangezet.
0: Ja.
4: En het was altijd fijn. Toen was het niet zo modern als nu, dus de tijd. Dus elke keer wanneer er een nieuwe lied was of een hit, dan gebruikte ik een schrift om die lyrics te schrijven, want je kon geen lyrics googlen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja,
4: en het,
0: ja,
4: was altijd fijn, want die liederen bleven maar spelen in je hoofd, ook in de avond.
0: Ja.
4: Ja, dus het is altijd een hele fijne ervaring en ik heb mijn kinderen dan ook daarmee opgevoed. Ik heb nu ook een baby en ik zet die radio ook gewoon aan voor die baby.
0: Dus hetzelfde dat je hebt meegehad, wil je ook meegeven aan je kinderen?
4: Precies.
0: Je mag tot slot de mensen groeten.
4: Ik groet alle trouwe luisteraars, mm-hmm, en alle luisteraars die er pas bij zijn. Ik moedig jullie aan om te blijven luisteren. Want Radio Shalom is een inspiratie en een hele goede bron om ook het woord van de Heer te krijgen. En de getuigenissen die zijn echt rakend.
0: Wat wens je voor Shalom?
4: Dat Shalom mag gaan blijven groeien. En dat je het overal in Suriname mag beluisteren. Want momenteel woon ik ook in Sipaliwini.
0: Okay,
4: dus het is uitsluitend livestream.
0: Ja, we hebben een van zijn technici hier, dus hij luistert mee en hij noteert ook alles. Okay. Gaan jullie nog ook even groeten, kinderen? Ja? Gaan jullie nog even groeten? Je mag de luisteraars groeten.
5: Dag iedereen. Dag iedereen.
0: Ja, deze kinderen zijn elke dag afgestemd. Ja, ga je gaan. Jij mag groeten. Oké, die era. Ik ben blij om jullie te zien dat jullie toch even zijn langsgekomen nadat jullie elke dag luisteren. Dus heb een fijne tijd en geniet van de rondleiding.
4: Yes.
0: We hebben hier een broeder en hij was er volgens mij voor al deze mensen als eerst hiervan. Klopt toch, broeder? Kunt u alsjeblieft aanschrijven? U bent in de studio, dus jou niet. Er is geen onbekende, want ik ken zijn gezicht wel van ergens, ja. U bent best wel actief in het evangelie. Oh, hij gaat zitten.
6: Ik moet zitten.
0: Oh, opstaan. Ja, alsjeblieft. U mag jezelf voorstellen.
6: Goedemorgen, mensen. Is het nog morgen, hè?
0: Ja, nog.
6: Oké, mijn naam is Ernie. Linga is van de familie.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
6: Ik ben vaak hier om het programma Zorg met een Stem te verzorgen van patiënten. Platform
0: dat
6: Suriname.
0: Is op de zondag, hè?
6: Ja. En ook een keertje was ik hier om, hoe is het weer? Is het programma hier van donderdag? Het programma van de dag, nou, ik weet niet meer hoe het was. Was ik eens hier te verzorgen.
0: Gesprek van...
6: Ja, zoiets. Ik ben... Weet je, sommige dingen vergeet ik heel snel. Ja, dat is het in de grote lijnen.
0: Wat is uw ervaring met Shalom?
6: Ervaring? Ik vind het heel prettig. Dingen. Kijk, ik ben niet zo iemand die graag luistert naar radio. Mm-hmm. Maar met de Stichting Patiënten Platform zijn we echt in contact gekomen met Radio Shalom. En doordat we vaker het programma verzorgen om mensen bewust te maken wat de risico die ze lopen om vooral gedragverandering, letten op jouw gezondheid, wat zijn je rechten en je plichten, zodat het balans is, zodat je weet, mijn gezondheid is niet alleen afhankelijk van wat de regering doet, maar ook van wat ik doe.
0: Ja.
6: Dus dat is eigenlijk die contact met Radio Shalom, en we zijn heel blij als Stichting dat Radio Shalom ons die ruimte heeft geboden om eigenlijk in samenwerking met hun programma te verzorgen om ons gemeenschap bewust te maken van hun rechten en ook hun plichten met betrekking tot hun gezondheid.
0: Ja, geweldig. Wat is uw boodschap voor de luisteraars?
6: Blijf jezelf voor scholen. Mm-hmm. Het leven is alleen maar educatie, totdat je niet meer bent. Denk nooit dat je iets weet. Werk aan jezelf en doe je best. Luister naar anderen ook. Want alleen op die manier kan je verder jezelf en de maatschappij beter positioneren. Want niets blijft statisch. Alles verandert. En voor Radio Shalom, dat Radio Shalom mee mag gaan met de ontwikkeling, rekening houden met hun wortel, zodat Radio Shalom verder een plaats mag zijn waar mensen rust gaan vinden om God verder te dienen.
0: Nou, geweldig. Bedankt. Heeft u nogmaals uw naam.
6: Mijn naam is Ernie. Linga is van de familie.
0: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar die zuster daar in het midden, want die is ook dicht betrokken bij het werk van Shalom. Alsjeblieft, u mag u aansluiten bij de microfoon. gaat u zelf netjes voorstellen.
1: Goedemorgen iedereen. Mijn naam is zuster Vanessa. Getrouwd Harper Agaard. Dat is mijn meisjesnaam. Ik ben bestuurslid.
0: Ja, en waarom heeft u besloten om bestuurslid te zijn van Shalom?
1: Op de eerste plaats is het natuurlijk positief. Mm-hmm. Om de Heer natuurlijk voor te dragen. Jezus Christus is onze verlosser. Mm-hmm. En als getuigenis dat we kunnen geven, is dat een... hij is opgestaan. Hij is voor ons aan het kruis gegaan. Hij is opgestaan. En hij heeft ons gered.
0: Ja.
1: Toch? En die getuigenis moet heel de wereld natuurlijk rondgaan. En we moeten het evangelie verkondigen. Mm-hmm. We moeten onszelf presenteren als zwaarlijke ambassadeurs, ambassadrices. En de ware christen zijn die zo een... het evangelie presenteren.
0: Met andere woorden, zegt u, Shalom doet belangrijk werk, dus u wilt daar ondersteuning aan geven.
1: Zeer zeker. Shalom doet bijzonder goed werk. Mm-hmm. En ondersteuning is nodig.
0: Wat betekent Shalom voor u persoonlijk?
1: Voor mij, je begint de dag natuurlijk met persoonlijk gebed. Mm-hmm. Dat is altijd heel erg belangrijk. En daarnaast is Shalom gedurende de dag heel erg belangrijk om die rust en die vrede te bewaren.
0: Ja.
1: Maar ook inspirerend, bemoedigend. Alles wat we nodig hebben eigenlijk als christen voor de opbouw. Maar ook dat de niet-christenen te weten komen van wie Jezus eigenlijk is. En voor hun kunnen betekenen.
0: Als bestuurslid, waarom zouden de mensen vandaag langs moeten komen om een bijdrage te leveren?
1: Het is een open dag. Kennis maken met wat Shalom eigenlijk is. Shalom radio, Shalom televisie. Om te komen kijken wat Shalom allemaal doet en betekent voor Suriname. Wat Shalom kan betekenen voor Suriname. En meer kennis op te doen eigenlijk.
0: Ja, nogmaals uw naam?
1: Vanessa Harper Agar.
0: Nou, dankjewel. En een fijne dag. Dan gaan we naar die broeder. Dan als ik zo naar hem kijk, dan zie ik dat hij de oudste is tussen ons. Broeder, wilt u alstublieft erbij komen? U mag uzelf voorstellen.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben Armand.
0: Armand, en wat is uw relatie met Shalom?
2: Nou, Shalom is gewoon een blessing in Suriname. Mm. Ik slaap met Shalom en sta op met Shalom.
0: Ik ben dus een trouwe luisteraar.
2: Precies.
0: Wat is volgens u het belang van dit station? Los van het feit dat het zoveel voor u betekent.
2: Dat heel Suriname het evangelie van Jezus Christus mag horen. Mm. Dat is het belangrijkste.
0: En daarom bent u naar hier gekomen.
2: Precies.
0: wat is uw wens? Wat wilt u nog meer?
2: Mijn wens is dat Shalom landelijk te ontvangen moet zijn in heel Suriname. Want soms ben ik helemaal in het westen en daar kunnen we Shalom niet vangen.
0: Ja. Dus met andere woorden, u wilt dat ons bereik het maximale uitgaat. Ja. U mag op uw manier de mensen die nog thuis zijn, nog twijfelen om te komen. Op uw manier mag je ze overtuigen om vandaag naar hier te komen.
2: Ja, ik wil alle mensen die nog thuis zijn uitnodigen om langs te lopen en Shalom te komen ondersteunen.
0: Amen. Nogmaals uw naam?
2: Armand.
0: Armand. Ja. Oké. Dan gaan we naar die zuster daar. Dag zuster. Iwa. Iedereen, niemand is bespaard hier. Hè? Dus,
3: Goedemorgen luisteraars.
0: Goedemorgen. En uw naam is?
3: Mijn naam is Linda Rozenblad Seiras. Ik ben de voorzitter van de stichting Patiëntenplatform Suriname.
0: Oké.
3: Okay. De secretaris is al aan het woord geweest.
0: Ja.
3: We hebben Shalom, Shalom, laat me het omkeren, heeft ons ontdekt. Mm-hmm. In een interview, een radio-interview, toen we onze openbare lezing zouden hebben. Onze tweede openbare lezing.
0: Ja.
3: En de directeur, de heer Sadiq, zat in zijn auto te luisteren naar radio. Het was Radio IBC. Ik was samen met de penningmeester, mevrouw Patricia Baumgaard, die ook aanwezig is.
0: Ja.
3: En hij hoorde ons en ik gaf het telefoonnummer door. Dus toen zei hij, nee, deze mensen moet ik hebben.
0: Ja.
3: En hij nodigde ons uit en we kwamen hier. Maar we wisten er niks van wat hij ons te bieden zou hebben. Ik dacht, hè, die lezing is zo aanstonds, dus ja. Goed, en dat gaf ik ook door aan de secretaresse. En toen zei ze, nee, maar hij wil u spreken. Ik zeg, oké, dan was zo aangemeld. En toen kregen we echt een verrassing te horen dat hij ons zendtijd geeft om zeg maar een programma uit te zenden voor de luisteraars. Nou, en dat hebben we met genoegen aangepakt. We hebben hem heel erg bedankt op dat moment. En toen zei we gaan brainstormen, gaan nadenken. En we zijn samen tot de conclusie gekomen dat we het programma noemen Zorg met de Stem. Waarom? Omdat vele mensen in Suriname hun stem nog niet laten horen of niet genoeg laten horen.

0: betaalbare gezondheid,
1: ja,
0: bereikbaar, maar het moet ook beschikbaar zijn.
1: Ja.
0: En in dat kader, tegen die achtergrond, geven we dus elke zondag van 6 tot 6:30 voorlichting omtrent een gezonde leefstijl, het belang van een bijsluiter om enkele van de onderwerpen te noemen, gedragsverandering, leefstijl, ja, met werken met protocollen, u noemt het maar. We hebben al zoveel uitzendingen gedaan. We zijn al een jaar bezig in die tussentijd. De stichting bestaat 3 jaar, maar we zijn nu met Shalom 1 jaar bezig. En onze ervaringen zijn prettig. We hebben een prettige samenwerking, er is een goede afstemming. Mm-hmm. We krijgen de ruimte om ons programma, ja, te presenteren zoals we het willen presenteren. Soms nodigen we ook gasten uit die ter zake deskundig zijn. Bijvoorbeeld, ja, de verloskundige die vertelt over het belang van goede prenatale zorg voor de zwangeren. Daarnaast ook SOA HIV. De mensen van Verkeersveiligheidsinstituut zijn ook in ons programma geweest. De medische zending. De stichting voor nierdialyse patiënten. Die is ook aan het woord geweest. En ja, dat zijn zo enkele items die we al gebracht hebben. En we zijn, zolang Shalom ons de ruimte geeft, zullen wij doorgaan. En we spreken de hoop en de wens uit dat Shalom mag blijven bestaan. En wat de andere sprekers al hebben aangegeven, dat ja, de luisterdichtheid alleen maar vergroot wordt. In alle districten, maar ook in het verre binnenland. Want dat is ook een van onze issues. Dat we zeggen, we zijn hier in de kustvlakte bezig, maar wat wouden mensen van het binnenland? Die moeten ook bereikbaar, beschikbaar en betaalbare gezondheidszorg hebben. Dus dat is onze wens.
1: Ja, ja, dat is een mooi geval. Lief, alle antwoorden. Ik hoefde de vragen niet in. Maar bedankt voor nogmaals uw naam.
0: Linda Rozenblad-Seiras, voorzitter van de Stichting Patiëntenplatform Suriname.
1: Oké, okay, we hebben nog een lid van deze organisatie. En dan zullen we dan meteen met deze organisatie afsluiten. Als ik die zuster daar erbij... U mag erbij komen. U mag uzelf voorstellen.
2: Mijn naam is Diana Baumgaard.
1: Ja, u bent niet zo'n publiek... U bent niet zo'n publiek figuur dat u graag tot de mensen praat.
2: Nou, u zult zich vergissen.
1: Oh, oké. Okay. Nee, de manier. Maar welkom.
2: Dank u wel.
1: Wat is uw ervaring met Shalom?
2: Nou, net als wat mevrouw Seiras al zei... Mm-hmm. Wij zijn benaderd door Shalom.
1: Ja.
2: Ik ben trouwens de voorzitter van... Patiëntenplatform.
1: Oké.
2: En de penningmeester van een patiëntenplatform. Mm-hmm. En we zijn door jullie benaderd. En inderdaad, mevrouw Seiras heeft al een heleboel verteld met betrekking tot gezondheidszorg en waarvoor wij staan en zo. Ik weet al, u zegt, deze mevrouw is niet zo'n radiopraten. Maar net als wat ik u zeg, u zult zich vergissen.
1: Ja.
2: Zo, wij hebben natuurlijk, wij benaderde mensen. Ik heb altijd gezegd, een mens is elke dag jarig.
1: Ja.
2: Je bent elke dag jarig. En je hebt hier in Suriname, heb je niet altijd het recht, maar je hebt het aanrecht. En wat ik wil zeggen, want ik zal u vertellen, ik ben lichtelijk duizelig, maar dat komt inderdaad, mensen in Suriname, wij maken ontzettend veel lawaai.
1: Hmm.
2: En ik ben op dit moment helemaal gefocust op lawaai. Behalve het feit dat we goed moeten letten op onze gezondheidszorg. Hmm. Ik woon sinds kort precies achter een grote supermarkt.
1: Hmm.
2: En ik zal u vertellen, 24 uur word ik nu stapelgek van dat lawaai van deze supermarkt.
1: Dus je heeft geen rust.
2: Ik heb geen rust. Mm. Zo, ik slaap slecht, ik sta slecht op.
1: Ja.
2: En ik wil aan de mensen in Suriname zeggen, mensen, let op jezelf.
1: Mm.
2: Let op elkaar. Wat er nu allemaal gebeurt met betrekking tot gezondheidszorg, vind ik een in trieste zaak.
1: Ja.
2: We rijden in het verkeer als gekken. We hebben geen respect voor elkaar.
1: Hmm.
2: We luisteren naar elkaar. We zijn niet aardig tegen elkaar. Ik zal u vertellen, Suriname is een vuilnisbelt geworden. Als ik u vertel hoeveel zwemmen...

0: erg vuil ik zie op straat. Dat ik me afvraag van wat gebeurt er in ons geliefd Suriname. Wij letten niet op elkaar. Alle goten, de overstromingen, de dingen die er gebeuren in Suriname, ik zal u vertellen, als u niet beter let op ons geliefd Suriname, gaan we ten onder. Gelet op, alle mensen dempen, doen en laten wat ze willen. Hmm. Het lijkt alsof we niet naar elkaar luisteren. Het lijkt alsof we geen respect hebben voor elkaar. Als ik kijk naar onze gezondheidszorg, dan huil ik. Ik ben 15 jaar geleden in Suriname komen wonen. Gewoon om het feit omdat ik van Suriname hou. Ik heb 45 jaar in Nederland gewoond. Ik heb gekozen voor Suriname. Maar als ik zie wat er met onze gezondheidszorg gebeurt, dan schaam ik me als ras-echte verpleegkundige, onderwijskundige.
1: Ja.
0: Hoe kan het bestaan dat patiënten van 's morgens 8 uur tot 's avonds laat op een poli moeten zitten om een arts te zien? Hoe kan het dat we niet gewoon en normaal afspraken kunnen maken bij de balie? Het is een heel simpel ding. De ene groep komt van 8 tot 9, de andere groep van 9 tot 10. Maar de doktoren die willen dat patiënten 8 uur 's morgens moeten komen om tot 's avonds laat op de poli te zitten.
1: Ja.
0: Hoe kan een arts 100 mensen op een dag zien? Vertelt u mij, wat gebeurt er in ons geliefd Suriname? En als je geen geld hebt, yo dede. Je moet hier zo geld hebben, want alles is tegenwoordig geld. Gezond eten, gezond drinken. We roken, we drinken à la dol. We rijden als idioten. Dus ik weet niet wat er in Suriname gaat gebeuren. Ik zal u vertellen hoor, ik ben soms angstig. Omdat ik me afvraag van, hebben we geen respect meer voor ons land? Houden we niet meer van Suriname?
1: Ja.
0: Ja? Dus ik zal u vertellen, mi edefuru. Gewoon om het feit dat ik zie van iedereen bouwt en doet. Als ik zie wat er gebeurt in ons land. Allemaal van die kolossale gebouwen. Mensen bouwen, vragen geen vergunningen aan. De gebouwen in Suriname die stijgen de pannen uit. Als ik bijvoorbeeld kijk aan de Anamoestraat, dan vraag ik me af van, wat is er daar aan de hand? Als aan je zo'n hoerenbende.
1: Ja.
0: Ja, mensen zitten op straat, open en bloot en zo. Wat gebeurt er in Suriname, lieve mensen? Laten we beter op elkaar letten. Regering, ga beter focussen. Ga kijken hoe we Suriname kunnen rennen. Dat hele oil and gas, ik ga u vertellen, Suriname gaat er niet van genieten. Het geld is al weg. Er zijn te veel leningen. Er zijn te veel omstandigheden waardoor Suriname zelf niet kan genieten. Suriname heeft maar 700.000 mensen. Kijk hoe rijk we zijn. Waar gaat het geld naartoe?
1: Ja, ik denk dat we daarom... Daarom zijn we er, om het licht te schijnen. En daarom verkondigen we het evangelie.
0: Dank u wel.
1: Wij zorgen voor de geestelijke gezondheid. En jullie zijn er natuurlijk ook voor de natuurlijke gezondheid.
0: Dank u wel.
1: En ik denk dat we behoefte hebben aan beide. En daarom gaan we dus... Daarom zijn we blij met jullie.
0: Ja.
1: Dat jullie dat aspect van van de natuurlijke gezondheid aan de orde brengen. Zodat we de Surinamers kunnen inlichten. En dat we ze bewust kunnen maken van gezonde, geestelijk en natuurlijk leven. Dus,
0: mag ik nog heel even wat zeggen?
1: Ja.
0: Mensen, ik zie zoveel kindertjes hier zo zitten. De zon is verschrikkelijk fel. Drink voldoende, zet een petje op je hoofd. En mensen, als je met je baby op straat loopt, laat die baby niet bloot aan die felle zon. Die kinderen worden er doodziek van. Koop een petje, bind een doekje op je hoofd. Neem altijd een flesje water mee in je tas. Want de zon is verschrikkelijk fel en zo. En je wordt er ziek van. Dank u wel.
1: Nogmaals uw naam?
0: Mijn naam is Diana Baumgart.
1: Dank u wel. We hebben nog een laatste broeder in ons midden. Broeder, alstublieft, u mag naar voren stappen. En u bent?
2: Ja, goedemorgen. Ja. Ik ben een oud-medewerker van Shalom.
1: Oké, dan praten we.
2: Mijn naam is Shailendra Jangali.
1: Ja, vertelt u. Wat is uw geschiedenis met Shalom?
2: Geschiedenis? Het is een heel veel.
1: In een nutshell.
2: Ja, ik ben begonnen in 1996.
1: Dat waren de eerste uren?
2: Ja, de eerste uren. En toen waren we aan de Malabatrumstraat. En
1: je hebt dus met Wendel gewerkt.
2: Wendel, Hasselbank, Wiegel Hasselbank, Wilfred Lewin, Ernie van Exel. Hij is nu mijn directeur.
1: Hoe was de radio toen? Als je even naar Shalom vandaag kijkt en een vergelijking doet met toen.
2: Ja, vroeger had je dus wat meer jongeren. Je had wat meer drive. Ja. Behalve de radio hebben we een paar keren die Shalom zingen gedaan.
1: Ja.
2: Contest. Ja, en ja. Als ik wat klinkende namen noem, Ellen Douglas was de eerste winnares. En Wayne Teller, geen onbekende in ons land, in de mediawereld. Hij is ook een keer
1: die winnaar ook, geworden. Die heeft ook deelgenomen aan Shalom Singing.
2: Ja. Okay. Ja, tijdens onze periode.
1: Ja.
2: Het was echt hectisch, maar het was heel spannend. We hebben zoveel uitdagingen gehad in het begin. En we zijn echt trots op. We zijn echt trots op wat we toen hebben verzet. En wat we vandaag zien als, weet je, de voortgang van het werk.
1: Ja, nou, u bent niet lang meer... U bent op een gegeven moment niet meer verbonden aan het werk. Maar u bent wel verbonden aan Shalom.
2: Waarom
1: nog steeds?
2: Omdat ik op verschillende manieren ook nog altijd gevraagd ben. Want ik weet, in 2003... Toen ik ontslag nam, dan was de toenmalige voorzitter, broeder Paul Dot.
1: Ja.
2: En het was echt een zegen voor mij. Het was een verrassing voor mij op de laatste werkdag. Dat het bestuur kwam en ze hebben me gewoon uitgezegend. Hmm. Omdat ik voor een andere uitdaging ging. In het zendingswerk.
1: Ja.
2: En broeder Paul Dot die zei nog altijd van... De vader keek altijd terug... op de terugkeer van de verloren zoon. Ik zei van, ik ben die verloren zoon niet. maar dat geeft aan wat de band is geweest.
1: Ja.
2: En toen de tijd was bro Carlo Schuster directeur. Tot nu toe heb ik met hem nog altijd een heel goede band.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb begrepen, Ernie van Axel is nu in het bestuur. En hij is nu mijn directeur bij het SBG.
1: Oh, je bent ook bij het SBG? Wat is uw wens voor Shalom?
2: Aan de vermeerdering van zegeningen die we tot nu toe hebben gezien vanaf het begin, dat het zich mag voortzetten en dat God zijn overvloedige genade mag schenken aan ieder die zijn of haar schouders zet onder dit werk.
1: U mag als laatste persoon van deze groep de mensen oproepen om alsnog langs te komen hier bij de open dag.
2: Yes. Dus een paar dagen terug, een broeder die ook hier bij Shalom heeft gewerkt, Lloyd Genji, hij stuurde me die dingen. Hij zei van, nou, dat mim dap, hè?
1: Ja.
2: En ik weet niet of de ex-Shalomers ook luisteren. Ik weet niet wie nog de tijd heeft, maar kom zeker langs om je ondersteuning te geven aan dit prachtige werk.
1: Geweldig. Ik wil u allemaal bedanken. Alleen voor het feit dat u bent langsgekomen en ons ondersteunt op deze dag. Maar ook dat u de vrijmoedigheid hebt genomen. Ook al ik u zo'n beetje heb verplicht om aan de microfoon te zitten. Maar ik wil u bedanken voor uw vrijmoedigheid, uw medewerking. En we wensen elkaar een gezegende dag verder. Alsjeblieft. En dat zijn dus enkele van de mensen die over de vloer zijn en langs zijn gekomen tijdens de open dag op deze zaterdag. We zijn er tot 3:00, dus...

Ik wil je bedanken voor uw vrijmoedigheid, uw medewerking. En we wensen elkaar een gezegende dag verder. Alsjeblieft. En dat zijn dus enkele van de mensen die over de vloer zijn en langs zijn gekomen tijdens de open dag op deze zaterdag. We zijn er tot 3:00, dus...

Ik wil je bedanken voor uw vrijmoedigheid, uw medewerking. En we wensen elkaar een gezegende dag verder. Alsjeblieft. En dat zijn dus enkele van de mensen die over de vloer zijn en langs zijn gekomen tijdens de open dag op deze zaterdag. We zijn er tot 3:00 dus.

0: Het is 11 uur.
1: Goedemorgen luisteraars, we zijn vandaag wederom in uw huiskamer met ons muziekprogramma The Music Box. En we blijven de Heer danken voor alles wat hij voor ons heeft gedaan in de afgelopen week. En door zijn genade dat wij wederom u van dienst mogen zijn met dit programma. Wij gaan zo van start met ons eerste nummer, Never Ever Give Up.

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.
1: All right. You're gonna come up on this one.

0: Intussen geworden 15 minuten over 11 op deze zaterdag 5 september 2026. Zoals u weet hebben we aangepast de uitzending omdat we vandaag een open dag hebben tot 3 uur in de middag. Waardoor we dus van tijd tot tijd gasten en bezoekers krijgen. En nu hebben we ook weer een groep in de studio. Wie zal de spits afbijten? Goedemiddag, goedemiddag. U mag aansluiten bij de microfoon. We hebben weer. We gaan bij Para beginnen. We gaan helemaal uit Para. Broeder, onze pester uit Para. U mag uzelf voorstellen. Alsjeblieft.
1: Zo, aangenaam broeder Desmond.
0: Ja.
1: Van gemeente Gods van aanbidding op Para.
0: Ja.
1: En jou daarvoor die we een bezoek komen naar kerkje daar zo.
0: Ja.
1: Is het een kerk ook, station.
0: Ja.
1: En... Hoe breed die?
0: Ja.
1: Hoe breed die de mate dat ook aan dit jaar zo ook toe gewoon jere Sagado do Moro Fara.
0: Ja, ja, ja.
1: Samen met mijn dokter en met mijn lieve broeder Leandro hier zo. Blessings. Bless up.
0: Ga je ook even groeten, Hanna, want je bent zo ver gekomen dus. Ja. Maar u nog weet,
2: ja. Ja. Ja, blessing iedereen vanuit Para. Mijn naam is zuster Hanna. Mijn vader is pastor Desmond. En ik ben blij dat ik hier deel mag aannemen. Mm-hmm. Ja, deel mag maken in de studio. Ja, blessings. Ja.
0: Wat vind je van Shalom, Hanna?
2: Wat vind ik van Shalom? Ja, heel goed. Mm-hmm. Vooral de liederen, de babbeltjes dat er gehouden wordt.
0: Ja.
2: Het woord dat gebracht wordt. Het is een leuke ervaring, echt.
0: Oké.
2: Okay. Keep it up.
0: Je mag de mensen op jouw manier groeten.
2: Wel, mijn bar, alles maar bless you, Odi. Mm. Ik wil ieder bemoedigen. Geef niet op. Maakt niet uit waar doorheen je gaat. Maakt niet uit, is het depressie, strijd. Laten we allemaal weten, er is een God daarboven die ons hoort. Al is het een kort gebed, lang gebed. Maar laten we samenkomen, Koudin Masra.
0: Mm-hmm.
2: En vertel ik als ik de kombaka, hoe je hem bakken again.
0: Ja, ja. Amen. Pastor, sam ik tak ik kon te voepara na Shalom.
1: Ik ga het niet doen. Shalom is eenmaal 24 uur, mijn leven lang.
0: Mm.
1: Dus het is een zegen. Weet je, en ook een rein iets. Mm. Een rein station voor Suriname ook.
0: Ja.
1: Behalve die andere station.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik wil je zeggen, go ahead.
0: Yeah.
1: Keep the good thing going.
0: Yes.
1: Weet je, keep the good thing going.
0: Yes.
1: And God's going to do something great and something miraculous.
0: Amen.
1: But I noticed something with my daughter.
0: Yeah.
1: Maybe it's going to be an open door sometime along the line that she can be here also.
0: Yeah, yeah.
1: Ik heb een gevoel. Dus zij kan ook een deel van de... Wat ik zei, ondersteuning. Dus shalom.
0: Dankjewel. We zien daar een zuster, want er is nog een broeder. Maar we gaan ladies first. Je mag jezelf voorstellen.
3: Zo, ik ben Mirelda.
0: Ja, Mirelda.
3: Getrouwd Tinas. Meisjesnaam Emmanuel.
0: Ja.
3: En ik ben hier bij jullie open dag.
0: Jij bent ook via verbonden met Shalom.
3: Ja.
0: duidelijk te zijn, dit is de echtgenote van Virgil Jopinas. Dat is onze technische medewerker hier. Hij is dus belast met het programmeren van de radio.
3: Mm-hmm.
0: En hoe vind je dat je man hier werkt?
3: Goed, heel goed. Niet alleen dat het... het heeft niet alleen een... hoe moet ik het zeggen? Het is niet alleen gewoon werken. Mm. Maar het heeft ook een positieve impact gehad op zijn leven.
0: Ja,
3: op zijn geestelijk leven. Je weet wanneer je met mensen omgaat.
0: Ja,
3: die ook de Heere dienen.
0: Ja, die environment.
3: Het helpt je ook met je geestelijk leven.
0: Ja, ja.
3: Dus daarom ben ik ook heel blij dat hij hier is.
0: Mm-hmm.
3: En dat hij zo positief gemotiveerd kan worden door jullie allemaal.
0: Ja, en wat is jouw persoonlijke ervaring met Shalom?
3: Mijn persoonlijke ervaring? Ik vind het een heel goede radiostation ten eerste. Omdat het... het helpt. Mm-hmm. Ja, het is niet als alle andere stations,
0: ja,
3: waar je allerlei dingen hoort, maar het is ook iets geestelijks. Het helpt je om geestelijk te groeien.
0: Opvoeding.
3: Geestelijke voeding. Mm-hmm. Weet je, in plaats je gaat luisteren naar iets die je geestelijk niet voedt,
0: ja,
3: nou, liever luister ik naar Shalom.
0: Ja, ja,
3: ja, je hoort het woord, je hoort liederen. Mm-hmm. Mijn favoriete dingen. Een programma is Jazz on Monday, omdat ik, ja, ook zo van saxofoon,
0: okay,
3: hou.
0: Okay.
3: En het is echt zo rustgevend.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: I love it. Dus...
0: Jij is mijn allemaal programma.
3: Serieus?
0: Nee, maar ik ben iemand, ik hou niet van instrumentals.
3: Ja.
0: Dat ben ik gewoon. Ik hou van muziek met inhoud. Met zang, weet je. Maar ja, iedereen heeft zijn smaak.
3: Iedereen heeft zijn smaak.
0: En daarom hebben we dat programma ook. Dus, maar alleen te meer een programma dan meer zakje.
3: Serieus?
0: Maar dus daarom, ik ben blij dat er mensen zijn die ervan genieten. Ja,
3: ja, ja, ja. Dus jullie spelen ook in op alle ja, bevolkingsgroepen.
0: Ja.
3: Weet je, verschillende vormen van liederen en,
0: ja,
3: zo. Dus het is ook leuk dat jullie daarop inspelen. Niet dat er alleen maar bijvoorbeeld Nederlandse liederen gezongen, ja, worden, ja, Engelse liederen. Het
0: variëren,
3: is variërend.
0: Ja. Ja.
3: Dus dat is ook leuk.
0: Wat is jouw wens voor Shalom?
3: Mijn wens is dat Shalom groter mag worden.
0: Amen.
3: Ja, dat
0: Amen.
3: Het overal mag bereiken.
0: Mm-hmm.
3: En ja, dat is het zo een beetje, dat de Heer echt zijn werk mag doen door Shalom.
0: Nou, jij mag de mensen op jouw manier oproepen waarom ze eigenlijk vandaag hier zouden moeten zijn of moeten komen.
3: Nou, zo mensen, het is altijd goed om je medebroeder en zuster te ondersteunen in de Heer. En om ook te zien hoe het eraan toe gaat hier en waar jij ook een bijdrage aan kan leveren.
0: Ja.
3: Weet je, dus ik wil jullie allemaal uitnodigen om alsnog je tas te pakken en uit huis te gaan om naar hier te komen bij Radio Shalom.
0: Mm-hmm.
3: En ja, om te ondersteunen waar u kunt. Yes.
0: Dankjewel. Broeder, we hebben hier nog een broeder. Wat is uw relatie met Shalom? Zeg het maar.
4: Ik groet iedereen in de wonderbare naam van Koning Jezus.
0: Mm-hmm.
4: Mijn broeder Lloyd van Niel.
0: Lloyd van Niel.
4: En broeder, ik zie me een vraag. Wat betekent
0: dat? Sana je relatie naar Shalom? Sam, ik tak je jati de.
4: Wel, eerlijk gezegd, dat ik kon jati de. Mijn melden, mijn vrouw, dat ik mocht kon lopen elkaar. Shalom, ja, zo. Dit is mijn tweede keer.
0: Okay.
4: Maar Shalom was vroeger daar bij de
0: Malabatrumstraat.
4: Malabatrumstraat, ik was daar zo.
0: Ja.
4: Ja toch, maar nu kon ik een gebouw.
0: Ja,
4: zo. Eerst ben ik hier zo gekomen en ik dacht, ik ga lukken aan rondleiding.
0: Ja.
4: Zo naar de man zei, Rocco Bakker, die is er niet. Oké, Rirando ken ik wel, tennis of voetbal ken ik, maar Gerald ook, maar hij is er niet.
0: Ja, ja, ja.
4: Ja toch, en die andere mensen. Ja toch.
0: Dus heb je ze al gezien?
4: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar er was ik ja, waarom heb je daar buitenland nog?
0: Ian, allemaal de Bakker set, allemaal kom blak op cheese hoor. Papa de tape asong plus a barbecue ko blaka maka de tape kita herken.
4: Ja, maar is goed, is altijd goed dat die mensen daar komen kijken.
0: Ja, ja, ja.
4: En
0: ja, ja.
4: Ik was een keertje hier zo tijdens mijn optreden met de militaire kapel. Ja toch? Ik was even bezig met die mensen. Ik was hier zo gekomen, die ene zuster. Ja, die was mijn vrouw.
0: Oh, okay.
4: Ze had me gevraagd om hier zo te komen werken.
0: Ja, ja, ja.
4: Ik dacht, laat ik eens gaan zoeken. Ik was vroeger bij Radio Gospel Radio,
0: okay,
4: bij SRS.
0: Oké.
4: Mm-hmm. En ja, een paar jaren, maar ben ik niet meer gegaan.
0: Mm-hmm.
4: Weet je, dus ik hou van die sfeer van Shalom. Mm-hmm. Maar soms als ik wel wat heb, soms als ze zo
0: zeggen. Ja, dat maakt je eigenlijk een update op wat travel. Als station heb je eigenlijk een travel nodig. Een hoe zeg ik, een generator. Maar die dingen kosten heel veel geld. Vandaar dat we dus eigenlijk nog niet zo ver zijn. Maar het is wel de bedoeling, want we weten dat we niet stabiel zijn, omdat we stroomonderbreking. En we zijn daarvan helaas zijn we kwetsbaar daarvoor. Dus de EBS Negoda, helaas lijden we daaronder.
4: Okay,
0: dus
4: okay.
0: Onze verontschuldiging daarvoor.
4: Ja.
0: Maar voor de rest, Ilof Shalom.
4: Maar voor de rest, nee, Shalom, ik ga eerlijk zeggen, Shalom, de eerste zoon van me is... Ik 31 jaar.
0: Ja.
4: Zijn mijn Arki Shalom. Dus Shalom nou een station. Dus mijn heb nog een trestation. station. Ja. Dat is een sociaal loon. Ja. En dat heb je precies 5 uur.
0: Ja.
4: En na 5 uur met wiki, maar meestal 4 uur, maar 5 uur, dan zeg ik, hey. Ja. Met wiki, met Siribi en Gashalom en met wiki en Gashalom. Ah, serieus.
0: Sharon
4: is echt iets voor me.
0: Ja. Je mag je zegen uitspreken naar Shalom, broeder.
4: Oké. Deze moment, me bless Shalom. Me brivitak asansa gado pojaso. Me brivitak gado chawan doorbrako na ini Shalom.
0: Ja, ja.
4: Misschien kan je aan te fit alaf zo fasi, maar gado aba last word.
0: Amen.
4: Gado is het begin en het einde. Dat het einde dat me brivitak Shalom op sa ala destra station.
0: Ja,
4: ja. En dan jouwens, maar ook toe a heel grond tapu Shalom no doro in a neem voor Jezus. Halleluja.
0: Amen. Nogmaals, uw naam.
4: Mijn naam is broeder Lloyd van Niel, die van pastor ook van Charisma, de nieuwe grond. Ja toch?
0: Ja,
4: dus
0: ja.
4: Dat is mijn wens.
0: Bedankt voor het komen en uw vrijmoedigheid. En natuurlijk
4: amen,
0: een fijne
4: amen.
0: Dag verder hier.
4: Oké, okay, God bless
0: Abu.
4: You.
0: Okay. Abu, daar hebben we nog iemand net aangeschoven. Dit is de jongste bestuurslid van Shalom. Tevens mijn persoonlijke brada en mattie. Ja, ik ken Sean meer dan alleen bestuurslid. Ken hem ook als een broeder met wie we persoonlijke gesprekken kunnen voeren. Maar goed, hij is hier in de hoedanigheid als bestuurslid. Sean, u mag jezelf voorstellen en groeten.
5: Is het zo lang? Ik ben langer toch?
0: Ja, dus je bent langer zelfs van.
5: Maar ze zien me niet, dus het is niet zo erg.
0: Nee, mijn nek doet pijn als ik dat zo.
5: Yes, goedemorgen iedereen.
0: Ja, is nog goedemorgen.
5: Yes,
0: nog goedemorgen.
5: Mijn naam is Sean. Ik ben hier natuurlijk namens het bestuur, of een deel als lid van het bestuur, maar natuurlijk ook als vriend van Shalom.
0: Ja.
5: Ik vind het geweldig.
0: Waarom vriend van Shalom?
5: Mijn hart kan in lijn zijn met waar Shalom voor staat.
0: Hmm.
5: En dat is het voor het evangelie verkondigen. En ik denk dat via Shalom we zoveel meer kunnen doen dan dat al gedaan wordt.
0: Ja,
5: je weet, er zijn getuigenissen. Leandro kan ervan getuigen zelf. Toch? Van hoe mensen tot geloof komen. En zijn gekomen vanwege programma's hier.
0: Ja.
5: Maar ik denk, we zijn bezig zelfs als bestuur te gaan nadenken van, hey, hoe kunnen we nog meer mensen bereiken met het evangelie. Tegelijkertijd zijn er mensen die al luisteren, well, hoe bouwen ze op in hun eigen geloof.
0: Mm-hmm.
5: Want dat was uiteindelijk een, van, hey, we zijn er om het evangelie te verkondigen.
0: Mm-hmm.
5: Toch? En ik persoonlijk ben ik ook zendeling verbonden aan Agape. Dus vanuit mijn achtergrond dan hou ik van evangeliseren.
0: Ja, ja.
5: En het evangelie moet naar buiten. Ieder moet dat vertellen. Ieder moet dat delen. En ik denk dat ik kan linken daaraan met Shalom. En ik denk dat daar nog veel meer gedaan kan worden.
0: Mm-hmm.
5: We moeten blijven groeien. En daarom hebben we mensen nodig vanuit de kerken. Vanuit de instanties. Vanuit de verschillende hoeken.
0: Ja.
5: Om ook gewoon hier te komen. En echt hun programma's te doen. En echt mensen het evangelie te vertellen.
0: Hoe lang zit je al in het bestuur? Wat is jouw ervaring?
5: Ik zit al... Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik al ongeveer 8 jaren zit. 7.
0: Is het zo lang?
5: Ik vermoed dat het al rond 2019 was, ja. Ah, ik zou moeten teruggaan om precies te kijken, hoor. Uit het hoofd heb ik het niet teruggecheckt.
0: Leek op gisteren.
5: Ja, ik... Maar de ervaring is goed. De ontwikkelingen zijn mooi.
0: Ja.
5: Ook binnen het bestuur. Weet je, de mensen die erbij zijn gekomen. We zijn gegroeid. We hebben ook iemand, sowieso broer Paul Dot. Iedereen kent hem. Heeft mooi overgedragen. Broer Karel die neemt over als voorzitter. En we gaan gewoon verder.
0: Uh-huh.
5: Het is verder bouwen aan het werk van Shalom. Maar natuurlijk is het tegelijkertijd ook bouwen aan Gods Koninkrijk. Dus daar zijn we hard mee bezig.
0: Als bestuur toch? Waar zie je Shalom binnen de 10 jaar?
5: Nou, laat me zeggen, we werken ernaar om echt Suriname te kunnen bereiken.
0: Mm.
5: Toch? Dus echt breder en verder uit te gaan. Kijk, we weten het.
0: Wat is nodig om dat te doen?
5: Ja, precies dat zou ik zeggen. We weten het. Er is heel veel nodig om dat te kunnen doen.
0: En waaronder?
5: Sowieso... Als het gaat om equipment, als het gaat om een televisiemast, zenders. De dingen moeten ver reiken. Toch?
0: En als je praat over een mast, heb je ook een perceel nodig.
5: Je hebt plekken nodig. Je hebt mensen die zeggen van ik stel mijn perceel beschikbaar. Dat is ook een optie.
0: Iemand in Saramaka bijvoorbeeld.
5: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
5: Ja, toch? Iemand in Nigeria die zegt van ik wil die mast daar kopen. Ik wil het ter beschikking stellen.
0: Ja.
5: Zodat we ook in Nigeria het evangelie kunnen verkondigen. Zodat gemeentes in Nigeria kunnen... joinen. En ja. het gaat eerlijk gezegd, zo zie ik Shalom. Het is niet van Shalom alleen.
0: Ja.
5: Shalom is interkerkelijk en we werken met de kerken.
0: Wat kunnen de luisteraars betekenen om bijdrage hier aan te leveren?
5: Nou, sowieso kunnen we ondersteunen. Hmm. Ja, en ondersteuning is niet alleen financieel. We hebben financiën nodig. En wij geloven het en we zien het al jarenlang.
0: Ja.
5: God voorziet. Ja, we geloven dat, maar we hebben meer nodig. Hmm. We hebben bedrijven nodig. Nou, christelijk of niet christelijk. Of nou een christelijk eigenaar is. We hebben bedrijven nodig die hier hun reclame komen zetten. Zodat alles vooruit kan gaan. Zodat we dingen kunnen kopen.
0: Ja.
5: We hebben geld nodig. Dat is gewoon bottom line.
0: Ja.
5: Maar ik zeg ook dat God zelf in staat is te voorzien.
0: Mm-hmm.
5: Ja, dus als Hij u niet gebruikt, u die nu luistert, of niet kan gebruiken, of niet op dit moment kan gebruiken, ja, dan bid ook gewoon. We hebben ook gebed nodig.
0: Ja.
5: Want het evangelie moet doorgaan. Ja, en het gekoppeld. Gebed, geld, God.
0: Ja.
5: Weet je, die dingen gaan samen.
0: Bid en werk.
5: Bid en werk.
0: Ja, ja, ja. Ja. Tot slot, John. Mag je de mensen op jouw manier oproepen? Ik zie je scrollen op je telefoon. Je had iets wilde, je wilde iets.
5: Nee, ik ga gewoon even terug naar wanneer ik gestart ben. Met,
0: oh. Je mag de mensen op jouw manier overtuigen waarom ze naar hier zouden moeten komen vandaag.
5: Nou, vandaag is sowieso één manier hoe je kunt ondersteunen. Ja, dus niet alleen om de plek te zien. Misschien bent u lang niet geweest naar Shalom. Dan mag u de plek zien. U mag even komen kijken hoe we eruit zien.
0: Ja.
5: U mag ook even misschien wat zeggen op de radio. Maar bovenal kunt u ons ondersteunen. Er is wat eten buiten die verkocht wordt. Gewoon ook langskomen. Er is ook een doos als u zegt van hey, het eten is al op. Of misschien lust u geen barbecue. Dan zet u wat in die doos.
0: Ja.
5: Toch? Maar uw ondersteuning is sowieso van harte welkom.
0: Ja.
5: Ik wil nog één ding zeggen. Ik ben zelf mee bezig. Ik wil het gewoon direct zeggen hier, omdat ik het nog net niet heb kunnen doen. Ik wilde het voor vandaag kunnen doen, maar het is niet gelukt. Het is nog onderweg. Ik ben bezig iets te kopen dat je op je radio kan koppelen. De meeste auto's tegenwoordig kunnen Shalom niet vangen.
0: Nee.
5: Onder andere mijn auto. Dus als ik naar Shalom ga luisteren, moet ik het online beluisteren. En dat kan. Maar dat betekent ook data over straat. Niet ja. Ieder heeft data
0: ja,
5: over
0: ja,
5: straat.
0: Ja, ja, ja.
5: Nou, er is een klein equipment dat je kan koppelen.
0: Mm-hmm.
5: Aan je tv en aan je radio antenne. Die je eigenlijk die frequentie range kan verbreden.
0: Okay.
5: Dus ik zeg het nu, maar ik heb het nog niet kunnen bewijzen dat het voor Shalom gaat werken.
0: Okay.
5: Maar als het werkt, dan wil ik dat sowieso dat we dat ook gewoon promoten. Van hey mensen, laten we het halen, laten we iets
0: ja,
5: doen. Zodat,
0: ja, ja, ja.
5: Zodat Shalom meer en meer beluisterd wordt in de auto's. Want ja, daar
0: klopt.
5: Luister ik.
0: Klopt.
5: Thuis heb ik zelf geen radio.
0: Ik zei het gisteren nog tegen iemand, ik moet een nieuwe radio kopen voor mijn auto. Want ik ben, weet je bent verbonden met het werk, maar ja. Ik zelf in het verkeer luister ik niet naar ja. De radio. Niet omdat ja. Ik niet wil, maar omdat ik niet kan.
5: Ja, mm-hmm. Klopt. En dat is een van de dingen waar vele mensen denk ik tegenaan struggelen.
0: Ja,
5: dus
0: ja.
5: Gaan stuiten van, hey, hoe kan ik naar Shalom luisteren? Maar mijn radio vangen zo tang aan 89 of omheen.
0: Ja, ja, ja, ja.
5: Hoe luister ik dan naar Shalom? 94.5.
0: Ja, ja. Ja, ja.
5: Dus het is een klein equipment. Een klein apparaat. Het is niet eens duur.
0: Gaat in je lighter, no?
5: Nee, het gaat juist aan die achterkant van bij die antenne van die radio.
0: Oh, okay.
5: Dus ik moet nog bewijzen dat het wel werkt.
0: Sowieso ik ben benieuwd.
5: Zijn er andere modellen, ik maar we gaan benieuwd. Kijken. We okay. Laten het sowieso weten.
0: Oké, John, bedankt voor jouw mooie woorden. En een fijne dag verder.
5: Yes,
0: we hebben intussen nog wat zusters erbij. Ik zie ook een kleine jongen erbij. We gaan eerst naar die zuster daar. Goeiedag zuster, wat is uw naam? U mag het zakken, want Sean...
6: Sorry, ik ben te laat.
0: Okay. Welkom.
7: Ja, dank u wel. Goedendag Suriname.
0: U bent?
7: Ik ben zuster Agatha Sederboom.
0: Zuster Agatha, en u bent hier met uw zoon?
7: Nou, het is mijn buurjongetje, een kweekje.
0: Oké. Welkom.
7: Well, ik ga hem even...
0: Ja, alsjeblieft.
8: Goed.
7: Hoe heet je?
0: Hoe heet je?
8: Samen.
7: Ja, het Nederlands gaat een beetje moeilijk.
0: Ja, ja, nee. Ik heb ook een kleine jongen, dus ik begrijp het helemaal.
7: Ja.
0: Wat heeft u naar hier gebracht?
7: Wel, ik zag de advertentie op Facebook.
0: Okay.
7: En ik dacht niet. Shalom en ik zijn familie, dus ik moet erbij zijn.
0: Ja, dat wilde ik u ook vragen. Wat is uw relatie met Shalom?
7: Ik luister naar Shalom.
0: Mm-hmm.
7: En het is een hele inspiratie voor mij.
0: Ja.
7: Eigenlijk vanaf dag 1 heb ik de activiteiten bijgewoond. Die waren aan de Malabatrumstraat.
0: Ja.
7: En er was een tent en er werden foto's gemaakt.
0: Dus u hebt best veel ervaring met Shalom.
7: Ja, aardig wat. Misschien niet alle ervaring, maar een beetje.
0: Als luisteraar wel.
7: Ja, als luisteraar wel. Ja.
0: Ja, wat betekent voor de rest Shalom voor u?
7: Het betekent heel veel. Het is een geestelijke bron, een geestelijke steun.
0: Mm-hmm.
7: Vooral in deze tijd, als we kijken naar mental health, dan weet je nooit wie je bereikt met de radio, via de radio.
0: Mm-hmm.
7: En de boodschappen die worden gebracht, ze belanden ergens.
0: Ja.
7: Dus mijn gebed natuurlijk voor jullie die achter de microfoon staan is dat de Heer jullie blijft leiden.
0: Amen.
7: Want ja, ook ik soms heb die inspiratie nodig.
0: Ja. Ja.
7: Weet je, je zit in een situatie, het leven is wat het is.
0: Ja.
7: Je wordt ouder, je maakt veel meer dingen mee in het leven.
0: Mm-hmm.
7: Sommige dingen begrijp je niet.
0: Ja.
7: Sommige situaties zijn zwaar. En ja, je moet het dragen. Ik heb bijvoorbeeld 2 ouderen thuis, één van 90, één van 86.
0: Ja, ja,
7: en hun fase in het leven is heel anders dan toen ik ze kende, toen ze 30, 40, 50 jaar oud waren.
0: Ja, ja, ja.
7: En ze hebben veel meer hulp nodig. Je moet ze steunen. En,
0: veel aandacht.
7: Ja, veel aandacht, veel liefde. Want wat kan je ze nog meer geven?
0: Ja, ja, ja.
7: Weet je, je geeft ze eten, drinken, verzorging.
0: Ja.
7: Maar die liefde is belangrijk.
0: Amen.
7: Toch? Dat je er bent voor ze.
0: Ja.
7: En dat probeer ik te doen. En als zorgverlener, als mantelzorger, dan is het zwaar.
0: Ja.
7: Het is zwaar.
0: Ja.
7: En
0: maar daarna die inspiratie helpt.
7: Ja, het helpt.
0: Mm-hmm.
7: Het helpt heel veel. En ik denk, ja, ik weet, ik ben niet de enige die voor de ouders zorgt. Er zijn veel meer.
0: Ja.
7: En het is, ja, ze hebben die steun nodig.
0: Amen.
7: Ze hebben die steun nodig.
0: Amen.
7: Want u kent de situatie die er was in op Facebook, onder andere van de 2 mensen die in de fout zijn gegaan.
0: Ja.
7: Bij het verplegen van een oudere vrouw van 72. Ja. Dat is verschrikkelijk. Mijn ouders zijn thuis.
0: Hmm.
7: Weet je, je probeert ze zo lang mogelijk thuis te houden.
0: Ja.
7: Je probeert ze te geven wat ze nodig hebben. Maar het is niet eenvoudig, het is niet makkelijk.
0: Ja.
7: Weet je, op den duur denk je van je gaat hulp zoeken. Je zoekt zusters die kunnen helpen, broeders die kunnen helpen. Broeders zijn er niet veel in de zorg.
0: Mm-hmm.
7: Zijn sporadisch. Ja. Maar de zusters zijn er wel, maar als je een stevige ex-militair moet helpen, een forse kerel, dan heb je soms die mannenkracht nodig.
0: Ja, ja, ja,
7: om dat te doen, om hem te keren, op het bed te verzorgen.
0: Klopt.
7: Dus het heeft zijn ups en
0: downs. Want u mag tot slot een boodschap richten tot de luisteraars.
7: Dien de heren, kennen met al je wegen, dan zal hij je paden recht maken.
0: Amen. Dank u wel voor het komen.
7: Graag gedaan.
0: Nogmaals uw naam?
7: Agatha Cederboom.
0: Een fijne dag verder.
7: Blessie.
0: Ja, dan hebben we nog een zuster in ons midden. Goeiedag, zuster. Hoe gaat het met u?
8: De dag.
0: U bent een beetje verlegen, hoor.
8: Nee, waarom?
0: Nee. Welkom, welkom. De vrijmoedigheid des heren.
8: Dus dat.
0: Amen. Wat betekent, of u mag uzelf voorstellen.
8: Ik wil eerst vragen, wat is uw naam weer precies? U hebt zo'n moeilijke naam.
0: Mijn naam?
8: Altijd moet ik lachen als ik u hoor op de radio.
0: Leandro Marto Suvigno.
8: Marto Suvigno, ja. Ik ben Dobri Sisa Lucia Breveld. Ik ben de voorganger van de Grote Stadskerk.
0: Oh, en wie bent u van de voorzitter?
8: Ik ben Hees geweest, dus ik ben
0: U bent verstaanbaar,
8: Gelukkig.
0: En uw stem klinkt nog steeds mooi. Dus.
8: Oké, dankjewel.
0: Wie bent u van de voorzitter?
8: Wie is de voorzitter? Van hier.
0: Karel Breveld.
8: Oh, is mijn jongste broer.
0: Oh.
8: Hij is wel groter dan me, maar het is mijn jongste broer.
0: En wat is uw relatie met Shalom?
8: Ik luister naar Shalom in de auto. En ik luister heel graag naar vrouwen vandaag.
0: Okay.
8: Alle tips. Ja, weet je, dus daarna luister ik. En thuis zit mijn radio vast, dus ik kan hem niet verschuiven. Anders krijg ik nooit meer een ander station. Dus hij staat vast op het ene station. En dan thuis luister ik. Maar ik kijk wel naar Shalom TV. Ja. En ik word iedere keer weer bemoedigd, toch? En dan denk ik van, oké. Dit is het wat we nodig hebben.
0: Ja.
8: Want mensen denken wanneer je voorganger bent dat je geen bemoediging nodig hebt, toch? Je gonomo en God zorgt voor je. God zorgt inderdaad. Maar heeft ook bemoediging van anderen nodig.
0: Je hebt
8: ook bemoediging van anderen nodig. En dan gaat het.
0: Ja.
8: We hebben pas mijn broer, is pas overleden. En ik zeg tegen mensen, we gaan hem missen, hij houdt van zijn land. Ik zeg tegen mensen, weet je kan hem alleen maar eren wanneer je houdt van dat land. Net zoals hij van dat land hield.
0: Ja.
8: Dan gaan we vooruit gaan.
0: Ja.
8: En vorig jaar toen hij met zijn grote vlag was en hij zegt, Sarana Wodoro, dan Wodoro wanneer we dit land schoon houden en van het land houden.
0: Ja, ja, ja.
8: Dus dat is mijn boodschap iedere keer aan iedereen en alles.
0: Hoe belangrijk is shalom in de samenleving?
8: Heel belangrijk. Hmm. Heel belangrijk voor mensen die dat willen.
0: Ja.
8: Weet je, want je kan zeggen shalom met draaien poeroe.
0: Ja.
8: Maar het is belangrijk, heel belangrijk, iets wat mij soms stoort, is dat mensen die in de uitzending zijn, en die schreeuwen, oh mijn God, dat doe je niet.
0: Ja, ja,
8: weet je,
0: ja.
8: We moeten Gods naam eren. Dus laten we op onszelf letten.
0: Ja.
8: Wanneer we zeggen, we zijn bij shalom, dat we die naam van God hoog houden.
0: Amen.
8: Dat
0: Amen.
8: Is voor mij belangrijk.
0: En wat is uw wens met betrekking tot shalom?
8: Dat shalom nog lang door mag gaan, maar dat er een grotere luisterdichtheid komt. En dat mensen zich inderdaad gesterkt voelen door te luisteren naar shalom.
0: U mag tot slot een boodschap richten tot de luisteraars.
8: Wel, die boodschap, lieve luisteraars. Luister naar Shandoom. Lees Gods woord elke dag, want dat is je kracht.
0: Ja.
8: En bemoedig anderen daardoor.
0: Amen.
8: Dat is mijn boodschap. Amen.
0: Nogmaals uw naam.
8: Domri Sisa Lucia Breveld. En Domri Sisa betekent de dominee die vrouw is, maar ook een zuster wil zijn.
0: Dus nog een keer, een vrouwelijke dominee.
8: Of de dominee die vrouw is een zuster wil zijn. Domri is voor dominee en Sisa is voor zuster. En dat is de afkorting van DS. DS, toch?
0: Is een officiële titel dus binnen de...
8: DS voor de dominee, toch?
0: Ja, ja, ja.
8: Maar nu heb ik samen met mijn broers dezelfde achternaam.
0: Ja, ja.
8: Dus stel je voor dat u een brief aan mij zou richten. DSL Breveld. Dan zou je kunnen beginnen met geachte heer. Ik ben geen man en dat word ik nooit. Vandaar Domri Sisa. Oké? Dai Sabi. Bless you. Hey, Sabi.
0: Ja, dat weten we van de Breveld. Ze zijn heel spraakzaam. En ze weten altijd weer op een humoristische manier dingen uit te leggen. We zijn nog steeds met onze open dag bezig. Ja, dankjewel, dankjewel. We zijn nog steeds bezig met onze open dag, mensen. Zoals u ziet of hoort, is er een gepaste uitzending. We gaan zo meteen om 12 uur wel naar de beste yet to come. En

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Juist de me begin voor vaste morofuru against leki den stray be morofuru. En je pas zo van je vaste, dus juist je vaste. Je denkt dat, oké, juist dan me denna in appressie voor vaste, nanga begi, dan juist baka eerste lezen voor vaste, dan een, als een moest verander. Maar juist in appressie voor vaste, I guess like de streven mero furo. En appressie bij de pegado begi, taige me tak in de stel, want na jume uro. Na yume for I want me glory. I want sap me. I want me gebruik you. I want she me anu in you libi. I want she verandering na in is malibi. I want she genezing. I want she doorbraak. Maar you must destel. You must commander. Make me komoro furu na in you. What's my first samiti deneti? So God will begin taking me ta. So lazy pe me one comma in up sand. God will taking me destel one na yume uroko. Was my first time in it. Make a look at the one text. Daniel 10. Vers 2. Attack in die dagen bracht ik Daniel 3 volle weken door met rouw. Bedreven, smakelijk spijzen at ik niet. Vlees nog wijn kwamen in mijn mond. En ik zalfde mij in het geheel niet. Tot er 3 volle weken verlopen waren. Op de 24ste dag. Nu van de eerste maand. Terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier. Dat is de Tigris bevond. Sloeg ik mijn ogen op en zie. Daar zag ik een man in linnen klederen gekleed. En de lendenen omgord met goud van Ufas. Zijn lichaam was als turquoise, zijn gelaat schitterend gelijk de bliksem. Zijn ogen waren als vurige fakkel. Zijn armen en voeten glanzen van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik, Daniel, zag dat gezicht. Maar de mannen die bij Mekujompo. Toen hoorde vers 9, toen hoorde ik het geluid van zijn woorden. En toen ik het geluid zijner woorden hoorde, viel ik bezwijm op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En zie, een hand raakte mij aan en deed mij op mijn knieën en handen zitten oprijzen. En hij zeide tot mij, Daniel, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek. En ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. En hij zeide tot mij, vrees niet, Daniel, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hebt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord. En ik ben gekomen op uw woorden, maar de vorst van het koninkrijk der Persen stond 21 dagen tegenover mij. Abijbel zegt dat Daniel, na in Daniel 10 ook toe bij de bakken na in vaste, nangabegi. Tek one periode voor beleid, tek one periode voor bedena visa aangezicht voor. En Daniel begin voor begi bakken. De samdi abe sabi, de belofte, de samdi garo betake na begin voor begi. En Abijbel taki dat hij. A big aantal thing. En pas op de 24ste day, a engel des heren, kom me Daniel. So that one, that it tiging me, dat an eerste day die yo begi en faste gado do. Furu lazy we miss ya out one, aflees a tiging we. That God don't know, yere you beggy can stop a faster off. So lazy, I want some depth at all. We beggy door one level, and we think that asan settled, but the well asan no set, and we talk, okay, me fiery that God don't set a tori, a flea score you, that God don't set a tori, well, God don't know.

ouders bezond of je voorouders bedien bepaalde jeje en de jeje taki telek janso maar moro fara inomango en abebe taki Esther taki des ondanks wan verbote vos u broka we dati meku gona in fasten nga begi because Esther

system. And I'm able, you don't know me, I'm able to take that de Esther go. I told you for under. Die is, wat zijn je tak tegen jou? Arke met die de netie bribisma. Wat zijn je tak tegen jou? Wat verbod de

0: vers 21. Toen riep ik daar bij de rivier Ahawa een vaste uit om ons te verontmoedigen voor onze God en van hem een voorspoedig tocht af te smeken voor ons. De, als Ezra Srevi begin begrijpt dat dat Sandy me want to do. En no man psa, if me no gonna in faste nanga begi. Was my Jeremy Jaso. Make uluku ook toen in Handelingen 3, vers 2. 13, Handelingen 13, vers 2, telek 3. We want God to do sani in a say Sunday. Handelingen 13, vers 2, telek 3. Handelingen 13, vers 2. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: zonder mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en legden hun de handen op en lieten hen gaan. Maar we hebben dat je dat den beden na in een arkemiboom. Na in een pressie voor begin na een vaste, je bediening geboren. Na in een pressie voor begin na een vaste, je kon begrijpen suma na juna in gado. De je begin voor begin na een vaste, arkemiboom tirenetie. Je kiest bepaalde encounters die je geeft je zekerheid als maar die gado carry you for day. Je abisani arkebibum. Je abisani de we want for do ge gado. We no man doing on that. We no gonna press it for begging and a faster. And we na no one open barring for sons we want do. Ya one to yari geleden. One day Sunday shift me begging libi. Ik ben begi furu. En tel ik nou me begi furu. Maar, one day Sunday shift me begi libi. Ik ben dena in faste na nga begi. En mi sabi, terwijl mi ben dena in a faste dat die wat aantal jaren geleden. Mi ben de in Fransiana gmopo voor een conferentie. En mi bap one day rus en mi abra gona portal voor bebedin in wan jeugd kamp. En aneti dat die mi ben de in begi mi go sribi. En terwijl me sribi, mi kies one drink. Arkemi boom. De you e begin na nga faster, ye kiss sekerheid na in gado. En ye kiss sekerheid fu asma di you dena in gado. En like fami take you autoriteit e name to. En terwijl mi dena in a drink, mi drink dat mi meet na nga wa man gado in a drink. En in a drink, mi yepen na nga wan sani. En terwijl me yepen, mi bedena nga tutra sma. En terwijl me yepen in a drink, di agba a akse mi sang iwani mi giyo. En mi taigen ina dreng a only fu begi di dena tap you ede mi wani. Na tak no, asan dat mi no man jisma in soumar ina dreng. En nas ref dreng, mi chef gona in en begi kamera. En den two brothers nang asami de be aksi buku, de be aksi seide. En a giden seide nang a buku. And in a drink, a corner me, ne atai give me, a man of God, a corner me, ne atake me, nobody give you a only DC. Ma in a yeye, me miti nanga once ma in a yeye, and atai give me that me magia only well. Na kanta only tap me ede. In chompong mo pay ta dream, ita God, okay, sa DC. Eh? Biliba sani, mi gua portal. And a day that it terwell, mother Amy Eberdin. A bebe is a Eberdin. Die akba, de begeleggers maar de handen op me. Je hebt in het tijd dat ik draag over die profeneten. Oké, we begeleggers maar de handen op. En terwijl we leggers maar de handen op. Plotseling, ayeye fugado konami tapu nembar hey. Nembar hey, 100 zoveel jongens maar begin in tongentaal. Ja, dat is even zo. Ze zijn aan het me no do next, me no take them for begging for demi bari ne alas ma begin begging na in tongue tal. Na hei sugaro taigi me na a only for begging di you kisi. But after you authority na in begging for under. That's my first time it did anything. So te yunang ami wani break door in bedining ami kantak so for encounters, so for drink de mi kisi abrasani. Pe gado taige mi dis na afasamo kobreik you, dis na sami wando. Ma de open barem dati, mi kantak over mandi onoid mi na in drink. Ma de open barem dati konden gebore na ina presifu begi nanga faster. En daarom ik temit na pe met takabra bevrijden mine twijfel omdat mi kies openbare voor bevrijding. En mi sit trange manifestatie voor bevrijding. Mine twijfel omdat mi sap dat God o taige mi dat mo gebruik you in bevrijding. If you nanga mi, one komt up a precipe we o de trange in the last day de si. We abi fu go baka na a presi fu begi nanga faster. Da anufu gato obigin fu kombaka na inbe weihing na inen gemeente en doro yunanga mi libi. May God bless you.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Keep listening to Shalom. Ik ben Ruth Koyna. God bless you.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Beyninun. Şıp şıp tırırıtı. Trent Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trent Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Tread Direct for you, ultima hamac. Let the fire
1: fall, oh Lord. World Revival Fire Conference. Vanuit de Dissels van gemeenteheid Zolder Aarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Ik wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot en met 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
2: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
0: SWM. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
4: To encourage you and let you know that no matter what you're going through, there's still glory coming, and it's coming after.

0: U bent nog altijd goed afgestemd. Het is de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. U heeft daarnet mogen luisteren naar het programma The Best Is Yet To Come en de reclamebreak. Nou, het is nog steeds de open dag hier bij Shalom FM, waar u als luisteraar en Shalom familie van harte uitgenodigd bent. En welkom bent om dus een rondleiding te krijgen. In elk geval om kennis te maken met het bestuur, het personeel. Om dus te kijken hoe het aan toe gaat hier bij Shalom. We krijgen dus van tijd tot tijd gasten. Deze zijn geen onbekende gasten. Althans, de groep waarmee ik ga praten niet. Er is ook een bekende luisteraar hier in ons midden. Dus ja, we gaan ze aan het woord laten. Zodat ze u persoonlijk kunnen groeten. En ja, vertellen hoe ze dit allemaal ervaren. Dus blijf goed afgestemd en geniet. En het is de bedoeling dat u dus tot 3 uur in de gelegenheid bent om langs te komen hier aan de Stadionlaan. Dat is bij de studio van Shalom FM. Goedemiddag, dames.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Michelle, je mag je voorstellen voor alle duidelijkheid.
1: Happy beautiful day, my people. Yes, zoals u weet ben ik Michelle Afsinde. En ik heb de voorrecht om hier te zijn in de studio.
0: Ja, ja,
1: en vandaag
0: ja.
1: Dan in een andere hoedanigheid met mijn sfeer.
0: In welke hoedanigheid ben jij vandaag hier?
1: Ja, vandaag zijn we hier speciaal omdat we kennis maken met alle luisteraars die voorbij komen. En ja. We hebben ook een stand.
0: Ja.
1: Mijn lieve zus Yvonne heeft een standje, Kensu Internationaal.
0: En wat bieden jullie aan?
1: We hebben cakes.
2: Cinnamon.
1: We hebben cinnamons.
2: En lemoncake.
1: En we hebben lemon cake.
0: Okay.
1: En
2: geborgen
1: wars. Dus mis dit niet. En we hebben ook rapsodies. Ja, dat is een geestelijke voeding.
0: Ja, ja. Voor de mensen die Michelle niet herkennen, u hoort dat elke vrijdag in de Morning Move. En om 5 uur, kwart voor zes tijdens de rapsodie. Dat is een programma van 5 minuten. Michelle, je bent al intussen hoe lang verbonden met dit werk?
1: Maar als ik het goed heb, ben ik hier al 2 of 3 jaar.
0: En hoe vind je het?
1: Ik vind het geweldig. De luisteraars, oh my god, ze zijn awesome. En een van ze hier, ik was like, wow, ben jij dit? Ik ben blij dat te zien.
0: Oh, je wist niet dat het Florence was?
1: Nee, ik wist het niet. Dus okay. Daarom heb ik gezegd, van, nee, ik wil die mensen zien vandaag, want ik wil foto's met ze maken.
0: Ja.
1: Dus wanneer ik op de radio ben op de vrijdag, dan weet ik van, ik ben dan op een ander niveau. Ja, want dan heb ik die mensen gezien.

0: mensen die komen om zeg maar te doneren voor ons werk. En ik ben God heel erg dankbaar daarvoor.
1: Hoe belangrijk is Shalom?
0: Nog een keer?
1: Hoe belangrijk is Shalom?
0: Radio Shalom is heel erg belangrijk, want zoals we elke ochtend zeggen van, we maken geen radio, we geven het woord aan de mensen. Mm. Het is het woord verkondigen, het woord geven aan de kingdom citizens.
1: Ja.
0: Want de luisteraars zijn bijzonder. Mm-hmm. En zonder de luisteraars kunnen we geen radio maken. Begrijpt u? Dus we maken meer dan radio. We geven het woord. We verkondigen het evangelie op een ander niveau. Dus het is gewoon belangrijk. Mm-hmm. Niet alleen maar voor je fysieke mens. Voor je fysieke person. Ik weet echt niet waarom ik zo ren, want niemand rent achter me. Maar het is belangrijk voor onze geestelijk leven. Je geestelijke. En dat is wat we hier doen. We voeden niet alleen maar jou als mens, maar we voeden ook jouw geest. Mm. En dat is heel belangrijk. Because life is very spiritual. Ja. En het begint in het geest. En dan manifesteert het zich in het lichaam.
1: Ja.
0: En daarom is Radio Shalom belangrijk. Dat is de reden waarom Radio Shalom belangrijk is.
1: We hebben nog ietsje meer dan 2 uren tijdens deze open dag. Je mag de mensen op jouw manier oproepen om langs te komen.
0: En lieve mensen, ik mag eerlijk zijn dat ik niet zo tevreden ben met wat ik tot nu toe heb gezien. Ik weet dat Radio Shalom heel veel luisteraars heeft. Ja. En dat wil ik zien. Ik wil niet alleen maar horen op de radio, maar ik wil jullie zien. Want u doet het niet voor ons. U doet het voor, zeg maar, het werk van de Heer. We roepen de mensen om kennis te maken en daarnaast ook om te komen, om te doneren voor het werk. Vrijdag hebben we gesproken over het belang van geven. Geef jouw tijd. Geef je middelen die je hebt. Weet u? En het is belangrijk vooral om je tijd te geven. Want dat ga je terugkrijgen, hè?
1: Ja.
0: Denk aan na 60 jaar. Dan zit je thuis, je werkt niet meer. Maar dan heb je dat extra tijd. Niet van de overheid of van waar je werkt, maar van de Heere. Want dan mag je dan genieten. Dus kom en geef je tijd, geef je geld. En het gaat je weer gegeven worden. Het beste wat we kunnen doen, geliefde, in het leven, vooral als christenen, dat we geven wat we hebben. En u moet niet zeggen, u heeft niets. Wat heeft u in uw hand? U heeft iets en geef dat, geliefde. Dus ik wacht op u, ik wacht op jullie. Het is nu, hoe laat is het, Gerald?
1: 1:15.
0: Het is 1:15 en we zijn er tot 3 uur, geliefde. Laat niet jou tegenhouden. En zeg niet, ik voel er niet voor. Wij zijn christenen, we leven niet met onze gevoelens. We leven niet vanuit onze gevoelens. We leven boven ons gevoel. Dus geliefde, ik wil u vragen om te komen. Geef en het zal u gegeven worden. Dat krijg ik hier van een zus. Maar ik ga er zelf laten delen met u. Dat wil zeggen, van ze heeft de boodschap voor jullie.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar van mijn kant uit, geliefde, kom.
1: Nee, maar we hebben gouden regel hier. Niemand die hier in de studio komt, zegt niets. Dus.
0: Nee, dat weet ze, Gerald. Hoor maar, Gerald, dat weet ze, Leandro.
1: We gaan dan meteen naar de desbetreffende persoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Met wie hebben we de eer?
2: Mijn naam is Siomara Amina Nede.
1: Oké.
2: En ik ben lid van Christ Embassy.
1: Oké.
2: En zoals mijn zus het eerder heeft gezegd, geef. Maar geef niet gewoon, toch? Geef met geheel je hart. De Bijbel leert ons. Christus leert ons. En hij verwijst ons naar Lucas 6 vers 38 waar staat. Geef en u zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven.
1: Hmm.
2: Want met de maat waarmee hij meet, zal u weder gemeten worden.
1: Hmm.
2: Dus ik wil de mensen bemoedigen. Kom en ondersteun het werk van de Heer. Het is niet dat je geeft omdat maar het dwing je voegie. Maar geef met je hart. Omdat je het dubbele gegeven zal worden. En we zeggen het niet gewoon omdat het gezegd moet worden.
1: Ja.
2: Maar we zeggen het omdat we het elke dag meemaken. Elke dag maken we het mee. Dus ik wil de mensen bemoedigen. Geef en u zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat waarmee gij meet, zal u weder gemeten worden.
1: Wat is uw ervaring met Shalom?
2: Ik ben opgegroeid met Shalom.
1: Mm.
2: Ik ben oorspronkelijk vanuit de Emmanuelkerk.
1: Oké.
2: En dan begrijpt u dat ik ben opgegroeid met Shalom. Ja. In huis, in de radio, bij mama, overal. En,
1: dus jij kent de geschiedenis van Shalom?
2: Ik ken de geschiedenis van Shalom. En Ik kan alleen maar zeggen dat het

0: je goed kan doen. Weet je, in de ochtend is het heel... Eigenlijk niet eens in de ochtend. Het is heel belangrijk om te kiezen wanneer je luistert.
1: Mm.
0: Want dat heeft invloed op je dagelijks leven.
1: Ja.
0: Maak een keus wanneer je luistert. En ik zal u zeggen, Radio Shalom kan je alleen maar op het goede pad brengen.
1: Amen.
0: Never nooit een andere. That's it.
1: Wat is je wens voor dit station?
0: Dat we gaan groeien.
1: Mm.
0: Maar niet gewoon groeien. Groeien dat mensen ons gaan horen overal, in districten, in het binnenland vooral. Toch? Dat we het woord naar mensen kunnen brengen.
1: Ja.
0: Zodat ze opgegroeid kunnen worden in de geest en vermaning des Heeres. En het zijn misschien mooie woorden, toch? Maar dat mensen het woord horen, daarna het in hun hart bewaren, maar vooral daarnaar gaan leven.
1: Hmm.
0: We kunnen niet zeggen dat we christenen zijn en op Jezus lijken, maar niet zo leven. En natuurlijk, er zijn dingen eerder gebeurd in uw leven. Maar Christus zegt, je wordt een nieuwe creatie. En wanneer je een nieuwe creatie bent geworden, wanneer je opnieuw geboren bent, dan kan je alleen maar gaan van glorie naar glorie.
1: Ja.
0: Dan kan je alleen maar opwaarts gaan en voorwaarts. Er is niets anders dat je tegen gaat houden.
1: Ja.
0: En dan ga je ook weten, wanneer je luistert naar het woord, wanneer je luistert naar Radio Shalom, ga je ook weten hoe je moet omgaan met situaties. Want uitdagingen komen er.
1: Mm-hmm.
0: Maar hoe reageer je? En je gaat alleen maar kunnen reageren wanneer je het woord hoort, er naar handelt en het vooral in je hart bewaart voor de volgende uitdaging.
1: Geweldig. Nogmaals je naam?
0: Tiomara Amina Nede.
1: En wat hebben jullie nogmaals te koop te bieden?
0: We hebben heerlijke lemon cake. Er zijn cinnabons. Er zijn verborgen worstjes. Ik heb net barbecue kip gezien en patat.
1: Ja. We zijn er is ook bruine bonen.
0: Er is bruine bonen.
1: Ja, ja, ja.
0: Er is genoeg om niet weg te gaan.
1: Okay. U hoort het mensen. Dan gaan we naar de...
2: Gratis hoor.
1: Dan gaan we naar de laatste persoon van deze crew. En dat is...
3: Hi, mijn naam is Yvonne van der Aar.
1: En wat is uw ervaring met Shalom?
3: Well, ik ga het in Engels doen.
1: Ja, yeah, alsjeblieft. We do understand English. So,
3: well, what I want to say is, I just recently got in contact with Shalom. I've heard of Shalom before.
1: Okay.
3: But that was in Holland.
1: Oh.
3: But I never...
1: All the way in Holland.
3: Yes,
1: oh,
3: yes. But
1: okay,
3: I never really made a connection.
1: Yeah.
3: And because of Sister Michelle, she always tells me, I go to the radio.
1: Yeah.
3: I'm like... I should join her one of these days.
1: Are you listening to Michelle or are you listening to Shalom?
3: Yeah. Shalom. let me put it like this. Because of her,
1: I got to find out.
3: What Shalom and what Shalom
1: then
3: is.
1: Then I'm happy.
3: Yeah, because of her, I discovered Shalom.
1: Yeah.
3: So I decided, I remember I called her up and I was like, you know what? I want to join you in the studio.
1: Yeah.
3: I just want to see what it is.
1: Mm-hmm.
3: And I think this is my third week that I've been joining and I love it.
1: Okay.
3: I love it.
1: Okay,
3: and,
1: okay.
3: Most important is the message that is being given to the people out there.
1: Yeah.
3: How would you, what a better way to start your morning?
1: Yeah.
3: Right? You know, some people wake up, you don't know what they've been through. You don't know if they slept during the night.
1: Yeah.
3: You don't know what frustrations they have. And if you come in and then you get Radio Shalom with such a powerful message in the morning.
1: Mm.
3: I know for 100%, I'm 100% sure there are people who wake up with such a feeling. And when they get to hear the message, when they get to hear certain songs, they're like, oh God, thank God I'm alive.
1: Yeah.
3: And it gives them the energy to now push for the day.
1: Yeah.
3: You understand? Because if we didn't have this, how do we, you know, some people might just go into downward spiral, but Radio Shalom inspires me because I'm not a talker.
1: Yeah.
3: I would not walk to somebody like some of my sisters here. They just go out there and start talking.
1: Yeah.
3: I'm like, I need to know who you are first before I start talking to you. But because of this, it felt like this is maybe my role. This is my voice.
1: Yeah. It's your identity.
3: This is my identity.
1: Yeah.
3: I cover. And what I love about Radio Shalom, it's not only in Suriname, it's international.
1: Yeah.
3: We see messages from French Guyana, Guyana, the Netherlands.
1: My best.
3: What I pray that Radio Shalom will be worldwide.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
3: All countries in the world, they should know Radio Shalom.
1: Amen.
3: TV, radio, we're an app now. Like we just launched the app.
1: Today. Yes.
3: So we'll be social media. We are coming for all of you.
1: Amen. dan gaan we naar een druk persoon, want we hebben ook nog onze bekende broeder Ganesh hier. Die zal natuurlijk ook aan het woord. Ja, ja, ja. Zuster, zuster Florence. Alsjeblieft, zuster. Zuster Florence, u mag plaatsnemen. Zuster Florence. Ja, deze vrouw zit rijk aan historie en ervaring met Shalom. Zuster Florence. Sowieso zou je erbij moeten zijn vandaag. Ja, welkom erbij, zuster Florence.
0: Ja, goedemiddag alle luisteraars. Goedemiddag, God is goed. We danken de Heer vandaag. Geweldig, God is goed. We danken de Heer ook voor het werk van Radio Shalom.
1: Ja, ja.
0: Ja, we danken de Heer ook voor het werk van Radio Shalom. Mm-hmm. Is niet nu. Was mij vanaf Radio Shalom bestaat. En voordien had je Iris, no? Iris.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik kan zeggen, al mijn kinderen vanaf de baby's allemaal zijn opgegroeid met Radio Shalom.
1: Ja,
0: ja. Maar het is gegroeid. Radio Shalom is echt gegroeid. Ja. Vergeleken vanaf het begin tot nu hebben we groei gezien.
1: Ja.
0: En de bedoeling is, en ook mijn verlangen, mijn gebeden is dat Radio Shalom steeds hoger op en hoger op zal komen. En dat het evangelie wordt verkondigd. Mm-hmm. Is het werk van de Heer.
1: Ja.
0: Het werk is om zielen te bereiken, harten te raken.
1: Mm-hmm.
0: Al die programma's. En het heeft heel veel ook gedaan in mijn persoonlijk leven. De afgelopen tijden, vooral in de nachtelijke uren. En ook ik had een paar dagen terug had ik meegedaan met de gebeden. En soms heb je momenten dat wanneer je gewoon in de rust bent en de radio is aan, je hoort bepaalde liedjes. Liederen zijn gebeden, hè?
1: Ja.
0: Vooral aanbidding. En dan ga je mee in die flow en je wordt zodanig bemoedigd. En ik weet en ik geloof dat door deze station er zijn vele mensen tot bekering gekomen. Mm.
1: Uh-huh.
0: En er zijn ook vele mensen die gebroken waren, hersteld, zijn genezen, zijn bemoedigd geworden en ze hebben de draad weer opgepakt.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Ik zat een keertje, ik weet, het was niet in een bus. Ik liep ergens in een, ik weet niet of het een winkel, ik ging om iets. Zij een heer, die heren zitten meestal in groepjes, maar het is een spanda met Arki, een kerkie station. Maar dan keerde ik me om en ik keek naar die heer. Heren, ja, want dat is een Arka kerkie en een station.
1: Ja.
0: En zo, station is Shalom, maar hij kon het niet goed uitspreken.
1: Ja, ja,
0: dan
1: ja.
0: Hij heeft gezegd dat mijn Arki, een kerkie station deed. Dus hij zegt aan zijn andere vrienden, met vier boom.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Zo. Maar hij heeft het niet gezegd omdat hij me heeft gezien. Dus ze gaven gewoon toe.
1: Ja, ja, ja. Dus je hebt het gehoord.
0: Ja, ik heb het gehoord.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Dus ik dacht van, oh, hij heeft het over Radio Shalom.
1: Ja.
0: Dus ik ging in de winkel en ik liep terug. Ik zeg, vader, ik dank u. Deze station moet uitgroeien. We hadden daar net een vergadering en ik kreeg een bericht. Iemand is op vakantie gekomen en die persoon heeft me op Facebook gezien, Messenger. Mm-hmm. Van, en dan ken je me nog. Want in Nederland hoor ik je. Ik luister naar Radio Shalom en ik hoor je vaker. Ik ben nu in Suriname.
1: Ja.
0: Dus een zekere zuster Jean. Maar ik weet niet, zij heeft me een messenger gestuurd terwijl ik in de vergadering zat. En ik zei, vader, ik dank u. Vandaag is een speciale dag. Dus eigenlijk moest ik reageren. Ik kon niet reageren om eruit te nodigen om dan te komen.
1: Ja.
0: Maar u ziet hè, wat de Heer allemaal doet. Soms onderschatten we. Toch? Deze station, Radio Shalom. Ik ken een heleboel mensen die tot bekering zijn gekomen. En ze hebben me gezegd. Ze hebben naar Radio Shalom, ze hebben naar een preek geluisterd. Ze hebben naar een bemoediging geluisterd van Leandro of van Morning Move. En het heeft ze geraakt. Het heeft het hele leven veranderd.
1: Ja, ja.
0: En je krijgt echt het verlangen om het woord te gaan lezen. Je zit na te denken wat je gehoord hebt. Je gaat bidden. Je wordt nieuwsgierig. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Van, boy, wat Lea daar heeft gezegd. Het is waar, boy.
1: Ja.
0: En zo, ik zei, vader, maar helpt ons. Dus het moet er zijn. Het moet er zijn.
1: Ja.
0: En laten we bidden. Laten we ondersteunen waar we kunnen ondersteunen. Laten we geven. Toch? Het is voor de Heer. Het is niet voor die mensen die hier werken. Zij geven al, toch? Om het werk van de Heer te doen. Laten we ze ondersteunen. Laten we meegaan, toch? Om het werk van de Heer. Het gaat om zielen te raken, zielen te winnen.
1: Ja.
0: Er zijn zoveel ongeloven. Er zijn zoveel situaties. En die mensen zoeken naar iets.
1: Ja.
0: Die mensen verlangen. Ze verlangen echt naar iets. En dan plotseling horen ze... Hey, er is een Radio Shalom, een christelijke station. En ze gaan zoeken. En daar krijgen ze het woord.
1: Ja.
0: Daar horen ze een lied. En whatever, het maakt niet. Maar de Heer werkt op allerlei gebieden. Werkt de Heer om in hun harten te raken.
1: Ja.
0: Dus we zijn blij. Ik ben blij en ik ben God dankbaar. En jullie allemaal hier, jullie doen het geweldig. Ook degenen die voorheen waren, hebben ook een great job gedaan.
1: Yes.
0: Toch? Ze waren ook een zegen voor ieder. Ze waren ook een zegen voor ieder. En we danken de Heer voor hun ook. En voor jullie allemaal. Dus wat ik zal zeggen. Komen jullie. Zitten jullie niet te luisteren. Het is leuk. Je zit thuis. Je luistert. Je geniet. Maar kom. Toch? Kom en kom join up. Wat de Heer op je hart legt. Lever een bijdrage. Toch? Dan weet je van. Hey, ik heb een bijdrage en een geleverd. Dan weet je van. Hey, of Vasili Draai. Bijdrage sam lever. En door Radio Shalom is er een ziel tot bekering gekomen. Was maar Draai. Was maar moppen iwan situatie. Was maar moppen iwan frustratie door mijn bijdrage. Dus laten we de Heer danken. Mensen komen jullie massaal. Want ik ben een beetje laat. Maar ik moest... ik kon niet eerder, ik moest naar een vergadering. Maar, of je kan komen, ik weet niet tot hoe laat, tot 4 uur.
1: Tot 3 uur.
0: Tot 3 uur, komen jullie, toch? Radio Shalom, we moeten God danken. Het is een eer om een gospelstation te hebben in Suriname. Het is een eer overal. Ik kreeg een bericht, ik woon in Nederland, maar ik hoor je hoor. En bij Radio Shalom, ik wil je zien. Dus, en het is gewoon een zegen. Toch? We bemoedigen elkaar. Het is gewoon... Laten we elkaar ondersteunen. We ondersteunen Rocco Fugado. Komen jullie massaal. Jullie horen me, mijn vriendinnen daar. Rosanna, jullie allemaal. Komen jullie massaal. Komen jullie ook gemeente Logos. Die andere vergadering is afgelopen. Komen jullie. En zo. Together we can. En laten we de Koninkrijk van God... bouwen, samen bouwen.
1: Amen.
0: En dan geloven we dat de Heer grote dingen zou doen.
1: Well,
0: ik voel me prettig, ik voel me gelukkig. Leandro.
1: Nee, bedankt.
0: Ja, dankjewel jullie. En Leandro, dat je me de gelegenheid hebt gegeven.
1: Ja, sowieso.
0: Met geheel mijn hart en met alle blijdschap, met vreugde. Doe ik het en ik ben de Heer dankbaar daarvoor.
1: Nou, fijn. Ja. Ik hoop dat je iets lekkers vindt. Bedankt voor jouw bemoediging.
0: Helemaal.
1: En fijne dag verder.
0: Ja, dankjewel. Groetjes, allerlei. Ik wacht op jullie. Ik ga buiten zitten en kijk. Ik wacht op jullie. Welkom iedereen.
1: Ja, yes, dat is Florence. U heeft dat gehoord, mensen. We zijn er tot 3 uur. We gaan even naar de verplichtingen, want de reclame moet in de ether. En daarna mag u gaan genieten van wat muziek. En kijken wie we nog meer de gelegenheid kunnen geven om u te groeten. En natuurlijk een zegje te doen in de uitzending.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang. Prinsessenstraat 83.
4: Het is 1 uur.
5: Beste luisteraars. Gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14. Te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en 1 keer in de 2 maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 0558-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ARTCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Boy, mi Clara Ozo. Mala zijn op prijs. Plus heb je check kost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
6: Hé, broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuan you verfi. Verfi.
4: Hè?
6: Verfi.
4: Verfi? Da sa dati.
6: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na anju merkt, en na verfi disi. Di you na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van ver fiar. Verfi, by Historex.
7: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
1: Zranazani, naskip, nafiu.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Elke dag luister ik naar 94.5 FM, Radio Shalom.

0: U geniet nog steeds van de geweldige muziek en een drukte hier van je welste. De mensen komen en gaan, maar dat is de bedoeling tot 3 uur. Speciaal in verband met de open dag van Radio Shalom. U heeft nog de gelegenheid tot 3 uur om dus langs te komen. Net zoals al deze geweldige mensen. Wie gaan we eerst aan de beurt laten? Wie? Niemand gaat eruit zonder iets te zeggen. Ik kijk vooral naar Joël. Joël heeft geen keus. Hij gaat tenminste moeten... Laten we beginnen bij die zuster in het midden. Zus, u mag uzelf... Je mag jezelf voorstellen.
1: Okay.
0: Ja, kom maar een beetje dichterbij.
2: Bernadine Langezaal. Zij is een pensionada.
0: Ja, ja.
2: Ze woont meer in Suriname als in Nederland. En volgend jaar nog veel meer. En Radio Shalom is mijn beste vriend.
0: Oké.
2: Overal.
0: Ja.
2: En ik ben er heel blij om. En ik vind het gewoon meer dan fantastisch.
0: Amen.
2: De aanmoedigingen, de alles... Er is niks wat niet goed is.
0: Ja,
2: en vooral na tweeën die muziek.
0: Heeft u een boodschap voor de overige luisteraars?
2: Nou, ik hoop dat ze net als ik reclamevrij kunnen luisteren. En 100% kunnen genieten van de bemoedigingen.
0: Ja.
2: Want het maakt je dag goed.
0: Het is
2: echt mijn beste vriend.
0: Amen, ja. Amen.
2: En ik ben echt niet zo heel erg in de heer type, maar eigenlijk wel. Ja.
0: Ik denk weer allemaal hoor. Dus, nogmaals, uw naam?
2: Bernadine.
0: Oké. Aangenaam en welkom bij Shalom.
2: Dank u wel.
0: Dan gaan we naar mama Cornelly helemaal vanuit Sofia's Lus.
3: Jawel.
0: Maar wat heeft u naar hier gebracht?
3: Mooi.
0: Waarom vond u het belangrijk om naar hier te komen vandaag?
3: Naar aanleiding van hetgeen dat jullie naar voren hebben gebracht. We gaan een speciale dag hebben vandaag. Mm-hmm. En dat eten gaan verkopen.
0: Ja.
3: Jullie gaan ons wezen naar de plaats hier.
0: Ja.
3: Alles wat jullie hebben ingericht en zo. En ik luister jaren al naar Radio Shalom.
0: En wat is
3: Shalom
0: jouw ervaring?
3: Is mijn deel.
0: Ja.
3: Daar is iemand 24 uur ben ik afgestemd. Mm. En als het uitvalt, dan voel ik me zo ongelukkig.
0: Ja.
3: Dan luister ik naar Emmanuel. En dan hou ik me daarmee bezig.
0: Wat is uw wens? Wat is uw wens voor Shalom?
3: Nou, dat jullie een Destiny Helper krijgen of ontvangen. Dat die dingen wat jullie hier, die apparaturen, niet zo makkelijk meer uitvallen. Toch? Dus ik hoop dat het gewerkt eraan zal worden. De Heer zal jullie bijstaan en jullie helpen.
0: Amen.
3: Toch? Dat is mijn wil hoor, mijn wens. Toch?
4: Ja.
3: Want we kunnen niet zo blijven zonder Radio Shalom.
0: Nee.
3: Dus... Het moet gebeuren hoor.
0: Nee, fijn. Blij u te zien. En natuurlijk hopen we dat u wat lekker vindt. Wat lekker vindt om te nuttigen.
3: Ik heb een sterke van me. Ik dacht, ik kom toch.
0: Sterkte.
3: Mijn zus is overleden.
0: Ze is nog niet
3: begraven.
0: Ja.
3: Dus komende week wordt ze begraven. Dus ik dacht, ik kom toch.
0: Nou, fijn dat u er toch bent gekomen.
3: Ja,
0: dat is onze welbekende mama Cornelly. Horen we vooral ook in de uitzending. We gaan helemaal naar Leiden. Mama, we moeten wat. Want ze stuurt elke ochtend vooral. Want aan die Epcoin heb je ouder heren. Epcoin man. Alsjeblieft. Nee. Ze maakt de hele leiding wakker elke ochtend op 6 uur. Nu mag je dat persoonlijk doen. Hoe gaat het met u?
5: Ik ben Julia van Leiding.
0: Ja.
5: Julia Kanto di Krumo.
0: Ja.
5: Wat was je vraag, Leandro?
0: Ja, mijn vraag, wat is uw ervaring met Shalom? Want u luistert ook al heel lang. Door u luistert Joël naar Shalom.
5: Shalom, dat begon op.
0: Ja.
5: Zodat ik verdrietig ben, dan luister ik naar Jun. Dan Jun. Heb ik Jun.
0: Sabrina is er niet meer.
5: Sabrina ook. Ja. Dus het doet me goed.
0: Ja.
5: Het doet me gewoon goed.
0: Hoe belangrijk is dit werk?
5: Shalom toch?
0: Mm.
5: Ik vind het zeer belangrijk. Want...
3: De liefde van Jezus wordt geopenbaard.
0: Ja.
3: En het wordt verkondigd, de brede boodschap.
0: Heeft u een boodschap voor de luisteraars?
5: Voor de luisteraars van Shalom wil ik zeggen. Blijf gewoon naar Shalom luisteren. Blijf gewoon afgestemd op Shalom. Want je gaat gewoon opgepept voelen.
0: Ja.
5: Ja.
0: Dat is een bemoediging.
5: Ja, bemoediging. Mm-hmm. Ja.
0: Christel, ga je schoonmoeder en je man. Want je man is niet zo. Dus we gaan naar Christel. Christel gaat haar man vertegenwoordigen. Dag Christel, eindelijk zie ik jullie in de studio. Deze mensen zijn niet alleen luisteraar, maar zijn ook persoonlijke vrienden van elkaar. Dus ik zie ze eindelijk levendig. Joël zou jaren hier komen. Hij wilde al weggaan. Dus ik heb de mensen even bedankt om ze. Dag Christel, hoe gaat het?
5: Dag broeder Leandro.
0: Jullie zijn ook trouwe luisteraars van Shalom.
5: Klopt.
0: En hoe ervaar je dat?
5: Nou, voor ons is het de eerste, op een gegeven moment wilden we niet naar wereldse muziek luisteren. Het leek alsof we constant hoofdpijn kregen.
0: Ja.
5: En dan op een gegeven moment, het was echt worship liederen of praise liederen. En het heeft ons zo goed gedaan. Op een gegeven moment zeiden we van, weet je wat, dit wordt ons dagelijks iets. Ja. Shalom in de auto, thuis zijn we ook bezig. Of het is shalom, of het is worship of whatever het ook mag zijn.
0: Mm-hmm.
5: Maar hierdoor bemoedigen we onze kinderen ook. Ze weten, ze groeien op met dat muziek. Mm-hmm. Ze groeien op met dat woord. En ze moeten ook weten, van, er zijn meerdere mensen die door dingen gaan. Net, ja. Zoals jullie dat ook ervaren soms. Mm-hmm. Dus voor ons is het een sterke backing, kan je zeggen. Iemand die achter ons staat.
0: Ja. Als je wat verbetering binnen Shalom wil, wat zou volgens jou dat moeten zijn?
5: Verbetering. Minder uitvallen sowieso. Mm.
0: Ja, wij willen dat ook. Jawel. Hey, ik kijk naar de directeur. Die generator gaat op de prioriteitenlijst moeten komen. Want is een bewuste vraag die ik stel aan alle luisteraars. En de wensen die het meest voorkomen is consistentie. Dat we stabieler worden. Dus niet te vaak uitvallen. En dat we een bredere bereik hebben. Dus ook in Sipaliwini, Nikeri. Dat we dus eigenlijk in geheel Suriname. Dus we zijn. Dat is ja?
1: Nee, dat valt soms ook uit.
0: Snap je? Dus we zijn bekend met de beperkingen. Maar we zijn ook beperkt.
5: Ja.
0: Maar het is ons gebed. En het is ons verlangen dat we dus het maximale mogen bereiken. En het maximale mogen presenteren. Tot slot, Christel, mag je de mensen op jouw manier, die nog thuis zijn en nog niet naar hier zijn gekomen, nog niet van plan waren, op te roepen om langs te komen?
5: Oké, en ieder waar je ook bent, als je ligt of zit of staat of wat je ook doet, ik nodig u uit om hier te komen, om ze te bemoedigen. Mm. Natuurlijk, ze hebben ook de bemoediging nodig, om hun te ondersteunen wat ze nodig hebben natuurlijk. Want het werk doen is heel zwaar. Mm-hmm. Het is behalve zwaar, het kost geld. Dus we roepen u op om hoe groot, hoe klein dat ook, ze te supporten natuurlijk.
0: Amen.
5: Yes.
0: Amen. Nou, een fijne dag. Dag Eli, ga je ook even groeten? Ga je ook? Je mag de mensen even groeten. Ga je de mensen? Ga je gaan. En je mag even iets zeggen, de mensen luisteren naar je.
5: Dag,
0: zeg even, hoe heet je? Hoe heet je? Zeg God zegen allemaal.
4: God zegen allemaal.
0: Oké. Okay. En dat zijn enkele van onze gasten die natuurlijk levendig langskomen bij Shalom. De gezelligheid is er. En natuurlijk is die behoefte er alleen, niet alleen om uw gift, maar ook om het feit dat we elkaar kunnen leren kennen en kunnen netwerken en relaties kunnen bouwen. Dus u bent tot 3 uur in de gelegenheid om deze gezelligheid mee te maken en natuurlijk ook om kennis te maken met het werk hier bij Shalom. We gaan weer naar wat muziek en dan kijken we wie we nog meer kunnen toelaten in de uitzending. Enjoy it! Het is nog steeds Shalom FM, de 94.5, a daily inspiration, not just radio.
1: Het lijkt eenvoudig, hè? Achter een micro.

0: Het is 2.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Afroi zijn weer mee in de acte, jong. Dat is wat ik niet naar niks doe.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om een fonfon chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Zo, we zijn live in de uitzending van Radio Shalom. Het is momenteel 2:15. U luistert naar de 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Het is vandaag 5 september, een hele speciale dag. Een speciale uitzending. Het is niet de happy hours, want het is inmiddels al 2:15 geweest. Ja, 2 uur bedoel ik, 2 uur geweest. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag even snel in de uitzending gekomen om een paar lieve dames aan u voor te stellen. En zij zijn natuurlijk ook live hier in de studio aan de Stadionland nummer 7. Het is vandaag onze open dag. We hebben een fundraising. En het gaat allemaal lekker hier zo. De eerste persoon die ik aan u wil voorstellen is mevrouw Ritveld. Mevrouw Ritveld. Goedemiddag, mevrouw Ritveld.
1: Goedemiddag, meneer Ian. Broeder Ian.
0: Hoe gaat het met u?
1: Rustig, goed.
0: Ja. U bent een trouwe luisteraar van Radio Shalom.
1: Jawel. Radio is eenmaal 24 uur.
0: Eenmaal 24. Dus je streamt in een radio, ja. Je wiki in een radio.
1: Zeven.
0: Mooi zo. En hoe lang luistert u al?
1: Zie dat... Wie is dat?
0: Malabatrumstraat. Serieus, zo jong. En dat is 1993, 1995. Ben je geboren? Ja, 95, hè? 1995. Ik ben geboren in 1998. Dus 3 jaren nadat Shalom eigenlijk is opgericht, dan nu geboren. Mooi zo. En wat vindt u zo leuk aan Radio Shalom? Dat u nog steeds luistert?
1: Radio Shalom, breng je dichter bij de Heer.
0: Mm.
1: Ja, wanneer je naar Radio Shalom luistert, luister je niet naar wereldse muziek.
0: Ja, klopt.
1: Wereldse dingen.
0: Ja. En je broeia. Ja, die zijn charit op rust.
1: Ja.
0: Ja, mooi zo. En wat vindt u het leukst aan Radio Shalom? Mm. Welke programma? Dat u zegt van, naar deze luister ik heel graag.
1: Bijna allemaal.
0: Dus u bent echt eenmaal 24 uur gekluisterd aan de radio.
1: Ja.
0: En luid ook, zegt u.
1: Ja, luid.
0: Dus hij hier biertje samen. Je verkondigt een woord ook indirect.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Mooi zo. Nou, we hebben een open dag. Hoe lang bent u al vandaag hier zo? Bent u pas gekomen?
1: Pas. 1:30.
0: Oh, oké. Nou, we hebben nog maar ongeveer 3 kwartiertjes te gaan. Dus als u luistert naar Radio Shalom, u kunt nog even langskomen. We hebben nog wat dingen te verkopen. Ter verkoop, laat me het zo zeggen. Dus kom ondersteunen. We hebben een open dag met het doel om eigenlijk wat geld, wat financiën binnen te halen voor onze multifunctionele zaal die wij heel graag willen inrichten en ter gebruik willen gaan nemen. Mooi zo. We gaan naar de volgende persoon die in de studio is. En dat is niemand anders dan de welbekende. Christel, hoe gaat het met je?
2: Goed hoor, met u?
0: Het lukt. Christel, vertel, wie ben je precies? Wat ben je hier komen doen?
2: Nou, wat ik hier ben komen doen, ik ben gekomen om te helpen voor die fundraiser. Helpen met bakken, verkopen.
0: Ja.
2: En het is best wel succesvol vandaag.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja, dat gewoon een beetje.
0: Oké, mooi zo. Christel, even eerlijk, ook al zeg je nee, hè, luister je naar Radio Shalom?
2: Ik heb ervan gehoord, okay. Maar ik persoonlijk luister niet vaak naar radio.
0: Ja, oké. Christel, hoe oud ben je?
2: Ik ben 15.
0: Ja, is daarom. Je hebt echt die generatie die echt nog naar radio luistert. En daarom, het is ook natuurlijk mijn verlangen dat de generatie die nu leeft, dat zij ook naar Radio Shalom gaan luisteren. Misschien is het via TikTok, want we willen ook live gaan op TikTok. Misschien is het via een ik weet het niet, Instagram, noem maar op. Nu onno de na social media, telefoon de sanatie erin. Zuster Ritveld is niet echt daarmee bezig, of wel? Misschien wel, no?
3: Of Facebook.
0: Oké. Oké, jullie zijn wel meer bezig met TikTok.
2: Ja, sowieso.
0: Oké.
2: Gewoon. De New Gen Z.
0: Ja, New Gen Z. Maar goed, en jullie zijn natuurlijk ook onze doel. Wil je wat zeggen aan de luisteraars? Luistert mama, luistert papa misschien?
2: Mijn vader luistert sowieso naar radio. Elke dag gewoon radio.
0: Okay.
2: Dus misschien als hij dit nu hoort, dan zal hij een beetje surprised zijn. Ja. Of verbaasd dat ik op een radio ben. Radio Shalom.
0: Ja.
2: Dus ja. Maar wat ik heb te zeggen is, misschien als jullie nog lang zullen komen om te supporten, kunnen jullie dat ook even doen. En ja, dat gewoon bless to all out there listening.
0: Mooi zo. Nou, dankjewel Christel. En dan gaan we naar de volgende persoon. Ja, naar de volgende persoon. Misschien, Christel, kan je misschien dan even switchen, die koptelefoon. En dan kan Jenny, ik heb je naam al genoemd. Ja, mooi zo. We hebben precies drie koptelefoons hier. Dus dat we switchen zo. Mooi zo. De volgende persoon aan de beurt is iemand die ik mijn hele leven al ken. Ja? Is een nichtje van mij. Ze mag er zelf even voorstellen. Wat is je naam? Hoe heet je meisje?
2: Ik heet Shay Adna.
0: Shay Adna? Ja, Shay Adna. En Shay Adna is mijn nichtje. Shay, wat ben jij hier komen doen?
2: Ik ben hier vandaag om te helpen bij de fundraiser. Mm-hmm. Om te helpen verpakken. En so far so good.
0: Ja, ja, ja, ja. En wat heb je precies verkocht vandaag?
2: Vandaag hebben we barbecue verkocht met patat.
0: En heb je het zelf geproefd?
2: Ja, is heerlijk. Heerlijk.
0: Niet omdat je op de radio bent en zegt dat het heerlijk is, toch?
2: Nee, is echt heerlijk.
0: Mooi zo. Shay, luister jij naar de radio?
2: Naar de radio, ja.
0: Mm-hmm. Je luistert naar de radio. Ja. Maar waar? Ik bedoel, is het in de auto, is het thuis?
2: Oh, ja. In de auto, meestal onderweg naar school. Of als ik met mijn ouders ben, vroegsmorgens.
0: Oh ja, maar vangen jullie wel Shalom in de auto?
2: Nee.
0: Maar ja, vele auto's vangen geen Shalom. Oké, mooi. Jij bent ook van de Gen Z. Dus jij bent natuurlijk ook een van de mensen die wij heel graag... waarop we mikken dat je eigenlijk ook naar de radio gaat luisteren. Want zoals zuster Ritveld het zegt, naar Radio Shalom luisteren maakt dat je dichter bij God groeit. En dat wil je ook natuurlijk. Dat wil je voor je vrienden, je vriendinnen, je zusjes in de kerk, je broers in de kerk. Dus we werken heel hard aan livestreamen, aan TikTok, zodat jullie ons ook kunnen volgen. Dan gaan we naar de volgende persoon. Volgende persoon. Wie volgt? Wat is je naam?
4: Jenny Shen.
0: Je bent verlegen, Jenny Shen. Nogmaals, hoe heet je?
4: Jenny Shen.
0: En Jenny, wat ben jij vandaag komen doen hier bij Shalom?
4: Ik ben als die andere, alleen ging ik patat bakken en zo.
0: Mm-hmm.
4: Ja.
0: Ja, dus je bent gekomen om te helpen met de fundraising.
4: Ja.
0: Wanneer was de eerste keer dat je had gehoord van Radio Shalom? Want je hebt wel ooit gehoord van Radio Shalom, toch?
4: Ja, ik kan niet echt zeggen.
0: Maar is het via mama, papa? Nee, luisteren zij naar de radio?
4: Ja.
0: Of luister jij naar de radio?
4: In de auto, ja.
0: In de auto. Dus jij vangt wel Shalom?
4: Ja.
0: Oké. En om hoe laat is het? Misschien in de ochtend, no?
4: Ja, als ik naar school ga zo, of naar de kerk.
0: Oh, dan luister je naar Morning Move.
4: Ja.
0: Hoe lang luister je al?
4: Vanaf dit jaar zo.
0: Vanaf dit jaar, dus eigenlijk vanaf ik ben gekomen op de radio. Oké, dus je hebt geluisterd naar de radio, dat wil zeggen je hebt geluisterd naar mij. Ja. Is er één ding dat je zegt van, hey, dit wat broeder Ian heeft gezegd, Dit onthoud ik nog steeds. Ik kan me nog goed herinneren. Of je arkje gewoon de pokoe.
4: Ja.
0: Ja. Arkje, dit bemoedig je ook. Nee, maar goed. We hebben ook nog een broeder hier in ons midden.

0: Dus ik zou broeder dat ook toe voor stellen voor. Brada, we gaan een microfoon. En dan laten we kennis maken met de rest van de Shalom familie. Zo, broeder, wat is uw naam?
1: Mijn naam. Broeder Ian Kjell, mijn naam toch.
0: Ja, maar de rest van de Shalom familie weet niet wie je bent. Wat is uw naam?
1: Ik heet Clifton.
0: Broeder Clifton. Broeder Clifton. Je ziet een beetje moe uit.
1: Ja, omdat ik heel wat taken op me heb.
0: Ja.
1: De kerk, werk en eigen business.
0: Ook toe, erbij.
1: Dus daarom.
0: Nee, maar ik ben blij u toch te zien, want je bent een drukke man. En dan bent u toch gekomen om tenminste voor even bij Shalom te komen.
1: Ja, want ik wil eten toch.
0: Ja, let u maar. Ja, wat betekent, want misabtak je arki sowieso.
1: Ja.
0: Wat betekent Shalom voor u?
1: Heel veel. Heel veel. En Shalom is de eerste christelijke zender hier in Suriname. En je kan zeggen dat Shalom de basis is van de anderen die zijn gekomen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Er zijn anderen die hebben geprobeerd om in de uitzending te komen, maar die nog horen langer.
0: Ja.
1: Die nog heel langer, want ze hebben het niet langer kunnen volhouden omdat het moeilijk is. En ik ken Shalom niet nu.
0: Ja.
1: Mijn ouders zijn christelijk opgevoed, ik ben ook christelijk opgevoed.
0: Ja.
1: Het is begonnen, ik kan me nog heugen, mijn grootmoeder die heeft altijd gebeden van wanneer komt eigenlijk een christelijke station in Suriname.
0: Ja.
1: En niet lang nadat ze dat gesproken heeft, kwam Shalom met zijn tijdsuitzending aan de Malabatrumstraat. En mijn grootmoeder die was heel erg blij, maar helaas een paar weken nadat Shalom in de ether was ze
0: heen gegaan,
1: was ze er niet meer.
0: Dus heeft niet echt genoten van Shalom?
1: Nee, wij hebben wel genoten van Shalom. Mijn moeder, mijn wijde moeder nu ook.
0: Ja.
1: En tantes, ooms, die ook nu misschien luisteren hoor. Ja. Shalom heeft veel betekend. En ik ga je eerlijk zeggen, happy hours is niet nu. Je had vroeger hier bij Shalom, toen aan de Malabatrumstraat, kende ik Jenna Mijn.
0: Ja.
1: Jenna Hadewijk. De oudste van Radio Shalom is Leandro. Die kennen we niet nu. Al een tijdje.
0: Ja.
1: Dus ik kan zeggen dat Shalom gewoon een zegen is. En het doet iets.
0: Ja.
1: Met jou als een mens. Om je op die pad te blijven houden.
0: Ja.
1: Toch? Dus ik ben blij met Shalom. Het enige waarvoor ik bid, Shalom moest grow.
0: Ja, oké.
1: Okay. Want ik was laatst naar Coroni en ik dacht van, wie jongen, nou van Shalom.
0: Aan het doro drap eten, hè?
1: Aan het doro, weet je. Je hebt bepaalde gebieden waar het even komt en
0: ik val uit.
1: Omdat Shalom, wat ik weet, technische dingen, zo'n beetje ken ik zo'n beetje van radio en tv. Shalom moet werken naar een stabiele mast. Ik denk een eigen uitzendmast. Een goede stabiele mast. Ik denk, je hebt zelfsupport en supportmasten. Maar ik denk, op dit terrein heb je een zelfsupportmast nodig. Zodat je kan werken aan je uitbreiding. Uitbreiding. Want jullie gaan sowieso misschien B-zenders moeten plaatsen of zo om verder te uitzenden. Want Nikeri wacht. Coroni wacht. Ik heb broeders en zusters van Brokopona die zeggen, mina ma van Shalom baya. Dat is Sofia www.
0: Livestream. Dus, maar het is wel altijd prettig als je gewoon via je radio zelf kan luisteren.
1: Ja. Want Radio Shalom is eenmaal 24 uur aan in mijn huis.
0: Zo.
1: De aanschakel uit, dan kan naar 31.1.
0: Je switch gewoon naar TV.
1: Dan switch gewoon naar TV. Weet je, en we slapen. Ik ben zo opgegroeid hoor. Je kan zeggen, voor ik naar het werk ging, was het even luisteren naar nieuws.
0: Ja, ja.
1: Dat mis ik. 7 uur heb je wel de ochtendnieuws, maar geen herhaling meer.
0: Omdat
1: ze toen herhaling hadden.
0: Ja, ja.
1: Dus Shalom moet werken aan... ik zie dat Shalom moet gaan werken aan veel zaken. Toch? Programmeringen voor jongeren. Programma's voor jongeren. Programmeren, zodat de jongeren kan...
0: Arki ook toe.
1: Ja. Jullie moeten gaan kijken hoe aantrekkelijk te maken voor de mensen. Ook voor de niet-christenen. Want ook de niet-christenen luisteren naar Shalom.
0: Yeah.
1: Ik heb een werkgever die geen christen is, maar hij is geïnteresseerd. Omdat hij hier het ik liften.
0: Ja.
1: Zo zei je, Arki. Weet je, doet je wat.
0: Ja.
1: En ik voelde me gewoon happy toen hij me zei van... Adjeslik Shalom, nog een rustgevend station. Je viert rust. Ik ben geen christen, maar je viert rust. Weet je wat dat is? Het betekent veel voor mij. Als ik dat hoor van een werkgever die geen christen is.
0: Dus nou Rocco Press, je hebt een radio ook toe.
1: Ja.
0: Mooi man. Die zijn echt eenmaal 24 uur je Arki.
1: Ja toch? Ja, enigste fascie van mij nog maar Arki kan dit tijdens het werk. Werkuren is wanneer ik misschien bezig ben met een heister. Het is een bedrijf dat auto importeert, tegels. Dus ik moet die dingen uitladen. Okay. Uit de containers en zo.
0: Ja, ja.
1: Dus dat zijn de dingen zo een beetje. Maar voor de rest, te rustig. Ja. Radio Letty.
0: Mooi.
1: Op 94.5.
0: Ik ben blij met je antwoord. Inderdaad, er is heel veel werk aan de winkel. Er is heel veel dat we
1: Maar ik weet wat het is. Je weet, we zijn geen wereldse station. Ik kan doen alles aan niet.
0: Precies.
1: Want sowieso... kan de Ubo vind more money.
0: Ja.
1: Weet je,
0: maar
1: het is niet een wereldse station van die zijn Bari Kula Creek en dat soort dingen. Nee, dit is een puur christelijke zender.
0: Ja, precies.
1: Toch? Dus,
0: je kan je van alles gewoon Marak gaan uitzenden.
1: Dus wat er gebeuren moet, is dat alle christenen, en eigenlijk roep ik alle kerken op, ondersteun. Want kijk, ik ben EBG'er, maar in mijn app, we hebben een gemeente-app. In onze gemeente-app hebben we alle christelijke activiteiten. Waardoor misschien dacht, hey, Shalom, apansani jong. Weet je? Dus zo bemoedig ik ook de andere kerken.
0: Volle
1: evangelie, Luthers.
0: En maar een mooie, want Shalom is interkerkelijk, hè?
1: En daarom, broeder Ian, ben ik zo gehecht aan Shalom. Het is niet een station die alleen... uitzend voor de EBG'ers of voor de van de evangelie. Nee, ik hou van Shalom. Ik weet dat dit... Mijn naam is Jepi. Ik hou van Shalom. Shalom is mijn station.
0: Mooi zo. Milobim. Nou, broeder Clifton, dank u wel voor uw tijd.
1: Ja.
0: We hebben nog een zuster binnengekomen. Zuster. En hoe heet deze zuster? Mag ik alsjeblieft ook een microfoon voor haar... Ja, je mag daar zitten.
1: Gaat hij daar zitten?
2: Ja, dat mooi.
3: Ja,
0: haha. Ja, zuster. Wie hebben we vandaag ook in de studio?
3: Ja, ik heb zoveel petten op. Ik ben zuster Loris.
0: Oké.
3: Okay. Jonathan.
0: Ja.
3: Mijn meisjesnaam is Nora. Ik heb jaren kinderwerk gedaan.
0: Oké.
3: En het was niet gewoon kinderwerk. Door genade mochten we dus een deel van ons hier in Suriname in het buitenland een training volgen om trainingen aan leerkrachten te geven.
0: Ja.
3: Toch om mensen te bemoedigen om kinderen heel vroeg de Heer Jezus te leren kennen.
0: Oké.
3: Ja. En mijn passie begon op school. We waren een klein meisje, maar zei van... Eigenlijk heeft ze tegen haar moeder gezegd, hoor. De moeder vroeg haar van... En hoe vind je dit hier op school? Want ze was op een EBG-school. En ik zat op een openbare school. De moeder schreef haar af en zette haar dan bij mij op de openbare school. En toen zei ze van... Oh, die vrouwtje Nathan, ze is leuk. Maar ze praat niet over Jezus. En het heeft me echt geraakt. toen die moeder me dat zei. En ik dacht van openbare school over Christus praten. Dan gaan ze me bokken. Mm-hmm. Van wat doet u en zo.
0: Mm-hmm.
3: Maar dat heeft me wel bemoedigd.
0: Yeah.
3: En heel langzaam begon ik over de Heer te praten.
0: Mm.
3: En die trainingen die ik heb gevolgd, heeft me ook bemoedigd dat kinderen heel vroeg contact met Jezus moeten kunnen hebben. Dat ze Jezus kunnen accepteren. Het is zo danig dat je eigenlijk kan zeggen van, is een verloren tijd als yeah. mensen volwassen zijn geworden mm. en dan de Heer Jezus hebben aangenomen.
0: Yeah.
3: Weet u, dus is echt waar. Mm-hmm. En door genade mag ik ook wat programma's hier op Shalom doen via de Stichting
0: yeah.
3: de Evangelisatie Genootschap. Ja,
0: oké.
3: Okay. Ja, bij een Happy Kids.
0: Ja, yeah, en
3: laat de kinderen tot mij komen.
0: Ja.
3: We hebben een beurtsysteem, dus op de zoveel tijden ben je weer aan de beurt.
0: Ja. En doet u dat nog steeds?
3: Ja, niet. Ja, ja,
0: okay.
3: Ja, ik dacht januari was het laatst.
0: Oh,
3: maar er zijn meer mensen nu.
0: Ja, ja.
3: Dus,
0: waardoor je dan langer moet wachten.
3: Precies, ja. Maar het is niet erg.
0: Mm-hmm.
3: Op school, waar ik ben, ik ben nu 71 en mensen denken van, oh, ze werken nog.
0: Mm-hmm. Ja.
3: Ik ben weer gaan werken en het is een particuliere school. En daar kregen we de gelegenheid ook om de kinderen over de Heer te vertellen.
0: Ah, oké.
3: Okay. Ja.
0: Mooi, mooi.
3: Dus dat
0: mooi,
3: doet
0: mooi.
3: Je heel goed.
0: Mooi.
3: Ik heb gezegd, alles in 10 minuten kom ik even langs.
0: En hoe lang luistert u naar Shalom?
3: Broeder, vanaf het begin. We zijn begonnen aan de
0: Malabaterumstraat.
3: Ja. En daar hadden we ook al programma's.
0: Ja?
3: Ja, ja, ja.
0: Dus eigenlijk bij de opening, stomvoet
3: toe? Ja, bij de opening weet ik nog. Ik had een foto waar we buiten zaten op straat.
0: Mm-hmm. Mooi, mooi,
3: ja.
0: mooi. Nou is het een eer om met u hier te zijn in de studio. Ja. Want, Mino de Zolam, ik ben pas een jaar. Ik luisterde wel naar Radio Shalom, maar dat is ook gewoon in de auto. Dan ben je Jere, Gerald. Hè? Want dan konden die kinderen bellen.
3: Ja,
0: maar nooit meer vrienden voor bellen. Ik vond het zo eng. En nu dan meer zo'n jaar zo pakken aan microfoon.
3: Dat is mooi.
0: Mooi, ja, mooi, ja. mooi, mooi, mooi, mooi.
3: En in de gemeente ben ik pastor.
0: Okay.
3: Ja, het is genade dat je als kind van God overal waar je komt, je licht mag verspreiden.
0: Ja. Inderdaad.
3: Dus Christus wil dat iedereen bereikt wordt.
0: Amen.
3: En Radio Shalom is echt, net dat die broeder zei,
0: mm-hmm.
3: een van de, ja, de beste zenders wat dat betreft.
0: Mm-hmm,
3: ja. Weet je, die anderen hebben bepaalde uren dat ze een christelijk programma hebben, maar hier is het eenmaal dus 24 uur.
0: Vol.
3: Ja.
0: Is puur, gewoon,
3: en als mijn man luistert naar Radio Shalom, kan hij me direct zeggen van, wat is er met Shalom? Ze zijn uit de lucht.
0: Ik zeg,
3: wij christenen moeten veel Shalom veel ondersteunen.
0: Ja, klopt.
3: Ja. En niet alleen maar denken van, oh, er is een station, laat me maar luisteren. Er is zoveel te doen en we voelen mee.
0: Ja,
3: ja, dat er meer gedaan kan worden.
0: Mm-hmm. Ja, inderdaad. Jullie weten het, ik hoef het eigenlijk niet uit te leggen. Het is een stichting, hè? We zijn niet commercieel bezig. We maken geen winsten op onze programma's en Resanity. We hebben nog net eigenlijk, soms is het echt randje kantje, demonische equa in zee, dat we nog net salarissen kunnen uitbetalen, nog net stroom en water kunnen uitbetalen om dit allemaal draaiende te houden. Vandaar ook de fundraising vandaag, vandaar ook die open dag, dat jullie eigenlijk kennis komen maken met Shalom en zien van, hey, al die tijd na de manisie eidraaia precies. Je zou denken dat er 20, 30 mensen hier zo werken. Maar het zijn nog maar enkele mensen. Maar 5, 6 mensen die elke dag hier zijn trouw. Met het weinige dat we hebben. Om eigenlijk een mooie uitzending te draaien voor jullie. Maar het is genade en genade. En elke keer genade. Dat Timman Tintimi kan komen naar Morning Move. Dat stroom er is.
3: Yeah.
0: Dat wanneer ik praat, hey, dat er levens veranderen, dat mensen opgekrikt kunnen worden, is allemaal genade. En daarom vraag ik jullie ook, broeder Clifton heeft het ook al gezegd, Ko Bondro Nawang, al die kerken, de gemeentes, laat ik het zo zeggen, het klinkt een beetje zielig, maar laat Shalom niet in de steek. Ja, we kunnen heel veel doen met het station. We zijn zelf in het buitenland te horen. En we willen dat het evangelie, dat vraagt de Heer ook van ons. Dat het evangelie verkondigen, toch, in de uiterste hoeken van de wereld. En dat zijn we bezig te doen. Maar dit alles kost geld. Dit alles gaat gepaard met financiën. Dus we hebben jullie hulp nodig. Hoe is nou op Chesani? Ja, het helpt. Want we kennen dit vergelijking van die mevrouw die het laatste of het beetje heeft gegeven, maar dat was het enige dat ze had. En de Heer Jezus zei ook, ze heeft het meest gegeven. Dus ik wil u hartelijk danken. We zijn al heel lang in de uitzending, bijna een half uur al. Ik wil jullie danken, iedereen die nog steeds in de studio zijn. Jullie mogen zeggen bye.
3: Ja.
0: Dus ze zijn allemaal nog hier zo in de studio. We groeten jullie. Mijn naam is Ian Murasim en ik zeg bye bye. Swai swai, mi lopju, nang lobby voor Mazra. Bye bye en mwah mwah.

0: Het is 3:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: het alles.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected alles.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met TDC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected alles. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor Sue keeping us in touch.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
3: Mipot mi radio na shalom. Mipot mi radio na shalom. Mipot mi radio na shalom. Mipot mi radio na shalom.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Hey guys, all you ready? Yeah man, come on, let's do it.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Dit is Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Skip. Das Skip.
1: Samenzuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
2: SWM. It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani, naskip, na view.
4: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

cité du fort. We follow Jesus and we will change the world.

back. Then got 'em back. Back.

0: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn, volgens Psalm 104, de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Te mi deni no tu, no ma fe ni epi. Da mi e arki shalom guan bu inspirasi. No wa si ti wa si, no ma horbi na baka. Fumi arki shalom de nanganeti fira 90.5 FM. Ik ben Andrew Kromodimeja van Musica del Cielo, sending all my love and respect to everyone, everywhere, listening to Radio Shalom.

0: Het is 5 uur.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: Gi ala yublasinyang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik al hoor aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, ala you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Hallo, ik ben Makela.
5: Mies, love you, shalom.
6: Father, Lord, I bow before you on this blessed day. I lift your name on high.
7: Servo to the world and back.
6: I glorify you. I sing praise unto your name, Lord Jesus. I'm beyond grateful for all that you're doing for me in my life. And even as I

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

You still

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: connect met je mensen. Deel data en bel te goed eenvoudig via de My Telesur app. Telesur, keeping us in touch.
1: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, naskip, navio.
3: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Een hele, hele goedemorgen, goedemorgen lieve luisteraars van Radio Shalom. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag in de studio in verband het mooie programma, in verband met het mooie programma, om aan u te presenteren het onderwerp van vandaag. Elke donderdag van 9 uur 's morgens tot 10:30 zijn wij hier live in de studio om met u te praten over een mooi onderwerp. Interessant is het altijd. Vandaag zijn we een beetje later begonnen, omdat we ook te kampen hadden met een storing. Maar die is reeds al opgelost, dus we zijn de Heer heel dankbaar daarvoor. Maar goed, we gaan verder. Niet gaat ons stoppen. We zijn er tot 10:30, misschien tot 11:00 zelf. Vandaag ben ik met een lieve mevrouw en een lieve heer hier zo. Ik weet niet wat hun namen zijn. Laten we gelijk kennis maken. Met wie zijn we vandaag hier?
1: Goedendag, luisteraars. Ik ben Robina John en directeur van My Best Health NV.
2: Mijn naam is Erik Nerek en ik ben ook verbonden aan het bedrijf.
0: Oké. Zo, en vertel me zo een beetje over uzelf, mevrouw
3: Robina John.
0: Robina.
1: Zo. Over mezelf. Zo, ik hou me bezig met natuurlijke supplementen.
0: Oké.
1: En My Best is een bedrijf die wij 13 jaar geleden zijn gestart.
0: Zo, oké.
1: Dus ben een hele tijd bezig geweest met onderzoek en ook nog studies qua natuurlijke supplementen te maken heeft, waarmee dat te maken heeft.
0: Ja.
1: En met dat vul ik mijn dagelijkse leven in. Mensen begeleiden, mensen helpen. Wegwijs maken over wat ze allemaal kunnen doen om hun gezondheid te bevorderen. Dat is wat ik doe. En ik ben zelf van huis uit. Ik heb rechten gestudeerd, maar niet afgerond.
0: Oké.
1: En omdat het waarschijnlijk niet mijn passie was. En pas later in het leven, dan kom je tot de ontdekking dat dit echt is wat je wil doen. En wat je moet doen.
0: Ja.
1: En dus dat ben ik. Daarmee ben ik bezig.
0: Mooi, mooi, mooi. Dan gaan we over tot de meneer. Wat is uw naam ook alweer?
2: Mijn naam is Erik Nerek.
0: Erik, meneer Erik. En wie bent u precies?
2: Ik ben een heel simpel, eenvoudig mens die zeer nieuwsgierig is over het leven.
0: Oké.
2: En ook nog zaken in zich heeft.
0: Ja.
2: En als zodanig rol je in een marketing functie.
0: Ja.
2: Dat is het.
0: Oké. En hoe lang bent u al in het bedrijf verbonden? Aan het bedrijf verbonden?
2: My Best is in feite een idee van mij.
0: Oké.
2: Maar zelfs voor My Best. Ik ben in 2006 gestart met Segment Marketing.
0: Okay.
2: Dat is een marketingbedrijf.
0: Uh-huh.
2: En het bestaat nog steeds.
0: Yeah.
2: En My Best is dan een element uit mijn kennis wat ik al die jaren heb opgedaan.
0: Oké. Mooi, mooi, mooi. Dan gaan we weer even terug naar de mevrouw. Maar de mevrouw is een beetje, ze wil niet zoveel praten. Maar we gaan juist haar zoveel laten praten vandaag. Toch, broeder Erik? Oké. Mooi zo. Vertel me zo een beetje over uw achtergrond. De studies. U heeft gesproken over rechten. Maar nu bent u zo'n beetje bezig met supplementen.
1: Ja.
0: Hoe heeft u die kennis opgedaan? Bent u naar school gegaan ervoor?
1: Ja, dus ik heb wat cursussen gevolgd.
0: Mm-hmm.
1: Natuurlijk ook elke dag studie en elke dag. Wat mij eigenlijk zover heeft gebracht om te beginnen met My Best, is natuurlijk de idee dat hij me gaf in zoveel jaren geleden.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook nog omdat ik zelf ziek werd.
0: Oh, oké.
1: En toen ik ziek werd en de doktoren niets kon vinden, moest ik dan zelf uit onderzoek gaan. Van wat er eigenlijk is met mij.
0: Ja, ja.
1: En zo ben ik gestuurd op verschillende dingen wat er zou kunnen zijn. En bij het uitproberen heb ik dan meer kennis gehad over dat natuurlijke producten.
0: Ja.
1: In principe. En natuurlijk ook je mindset heel veel kan veranderen in je lichaam.
0: Ja.
1: En den duur ben ik toen begonnen met My Best, want het was zijn idee. Ik ben toen begonnen met kleine vitaminetjes. En dus begon ik dan meer onderzoek te doen. Mm-hmm. En zo ben ik dan, is My Best eigenlijk gaan bloeien.
0: Ja.
1: Dus elke dag hou ik me bezig met onderzoek. Mm-hmm. Natuurlijk krijg ik ook klanten die ook een heleboel dingen hebben. En soms bij het uitpluizen van iets... Mm-hmm. komt er een heleboel andere kennis op. En dus dat zo een beetje. Ik heb alle online, ik heb ook online dingen gevolgd hoor. Cursussen, opleidingen. En natuurlijk ook bij persoonlijke leven. En ook nog wanneer je weet dat iemand iets heeft. En de doktoren hebben bijvoorbeeld bepaalde dingen niet kunnen vinden of nog niet gevonden. En dan blijf je onderzoek doen. En voordat je weet, heb je ook een heleboel.
0: Ja.
1: Maar ergens weet ik wel dat in mijn voorouders dingen, dat er wel mensen waren die medicijn maakten. Enzovoort. Dus ik denk dat de kennis ook vandaar een beetje leven krijgt. Okay. Ja,
0: mm-hmm. En dit alles gebeurt in een laboratorium?
1: Ja, eigenlijk wel, maar niet in Suriname dus.
0: Okay.
1: Dus wij werken met een bedrijf.
0: Uh-huh.
1: En we houden ons bezig met 100% natuurlijke producten.
0: Okay.
1: Maar het wordt wel niet in Suriname bij elkaar gezet.
0: Oh, oké.
1: Begrijpt u? Dus, maar de ingrediënten worden zodanig gekozen dat wij 100% natuurlijk blijven.
0: Mm-hmm.
1: En ook gericht op het probleem van onze klanten eigenlijk werken. Dus wat er nodig is.
0: Begrijpt u?
1: Dus dat wordt dan samengesteld.
0: Okay.
1: En zo krijgen we het dan hier.
0: Okay. Great. We gaan weer naar meneer Erik. Meneer Erik, van waar het idee?
2: Kijk, als wat ik eerder heb gezegd, ik ben een eenvoudig mens.
0: Mm-hmm.
2: En toch een beetje nieuwsgierig.
0: Ja.
2: Maar mijn aard is een beetje meer is zakelijk.
0: Mm-hmm.
2: Dus marketing was altijd al makkelijk voor me.
0: Mm-hmm.
2: Kijk, een taal te gaan leren is moeilijk voor me. Maar andere mensen zijn heel makkelijk in Spaans, Duits, Grieks, Latijns te leren.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik ben niet een talenmens.
0: Mm-hmm.
2: Maar als het gaat om zaken in zich, dat is wel makkelijk voor mij.
0: Mm-hmm.
2: Dus als jij je gaat focussen op de dingen waarin je goed bent, dan ga je beter ontwikkelen in je leven.
0: Mm-hmm. Oké, maar voor wat het idee zelf... gewoon is doen
2: Dus het idee is, we houden van eten en drinken in Suriname.
0: Mm-hmm.
2: Dat is heel belangrijk.
0: Yeah.
2: En eten en drinken, veel van onze voeding is eigenlijk, ik kan zeggen, het is vergiftig.
0: Mm.
2: Vergiftig met bestanddelen om dingen lang houdbaar te houden.
0: Yeah.
2: En in feite is dat niet goed.
0: Klopt.
2: In de natuur, een leeuw die iets hapt, die eet het gelijk.
0: Yeah.
2: Maar wij, we gaan iets nu gereed houden voor onszelf. En over 6 maanden willen we het nog steeds nuttigen.
0: Ja.
2: Dus daar gaan we iets erin zetten.
0: Mm-hmm.
2: En de iets, dat is de dingen die ons juist, ons lichaam kapot maakt.
0: Mm-hmm.
2: En onze slogan is... natuurlijke oplossingen.
0: Mm-hmm.
2: Dus de supplementen die wij binnenbrengen... zijn op basis van natuurlijke elementen.
0: Yeah.
2: En die zorgen dat het helpt om ons lichaam weer te zuiveren.
0: Yeah, yeah.
2: Dat is waar het eigenlijk om gaat. Mm-hmm. Dus het idee komt in feite meer van... altijd we gaan houden van eten en drinken... en mensen gaan ziek raken daardoor.
0: Mm-hmm.
2: En daardoor is het idee van... hé, maar als ik... een oplossing voor de mensen heb, hun lichaam is kapot, om ze te helpen te herstellen, dat is zie ik als een heel goed idee.
0: Ja.
2: En vandaar het idee van My Best.
0: Ja. En hoe zijn jullie dan met elkaar in contact gekomen? Want zij vertelde dat u haar het idee heeft gegeven.
2: Ik ben haar partner.
1: Ja.
0: En blijf jullie dat gewoon zeggen? Je hebt me gisteren, ja. Kijk, die is directeur, die een is marketing. Ja, we zijn gewoon partners van elkaar. Ja, zijn man en vrouw.
2: Ja, we zijn partners.
0: Ah, oké, dan gaat het wel makkelijk zo, toch?
2: Ja.
0: Oké, mooi.
2: Misschien ik had wel nog wat ik wil zeggen. Aha. Omdat veel mensen het verschil niet kennen tussen een medicament en een supplement wat wij brengen.
0: Okay.
2: Omdat de normale huisarts ons product niet erkennen als een medicament.
0: Okay.
2: En het is alleen een medicament als een chemisch bestanddeel erin is.
0: Oh.
2: Dus als er geen chemisch bestanddeel erin is, kan je het niet bestempelen als een medicijn.
0: Okay,
2: dat ziet ons systeem niet als een medicijn.
0: Okay, maar vertel even, wat is een chemisch bestand?
2: Een chemisch bestand is bijvoorbeeld petroleum.
0: Okay.
2: Een chemisch bestand is bijvoorbeeld chloor.
0: Okay.
2: Als dat in het product is, is het een medicijn. Dan mag de huisarts het voorschrijven.
0: Okay.
2: Als dat er niet is, mag de huisarts dat niet voorschrijven.
0: Mm-hmm.
2: Vandaar dat de huisarts of de meeste huisartsen niet achter onze producten staan, omdat door dat verschil.
0: Mm.
2: En veel mensen weten dat niet.
0: Oh, op zo'n manier. Oké. Nou, ik heb nog een aantal vragen, want die vragen poppen op. Maar we gaan even naar een music break, en na de music break dan zijn we terug met die andere vragen. Tot zo.

0: Ja, en we zijn weer live in de uitzending. Dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Ik ben vandaag hier met twee speciale mensen. En dat is Rubina en Erik. En zij praten dus over hun bedrijf, My Best. Zij zijn dus in 2013 gestart met het maken van supplementen. En die werken heel goed, heb ik gehoord. Ik maak ook vandaag pas echt kennis met The Best. Met My Best, sorry. Met My Best, that's also the best. En ze zijn man en vrouw. Dat heb ik ook pas mogen weten. Maar het is mooi om te zien als koppel zo kunnen ondernemen en samen iets kunnen doen. En ook nog zo in de medische wereld. We gaan weer even terug naar de vragen. We hebben gehoord wanneer het is gestart, hoe jullie aan het idee zijn gekomen. Nu wil ik vragen, hoe was het in het begin? Hoe zijn jullie allemaal gestart? De financiën, hoe zijn jullie daaraan gekomen om eigenlijk zoiets te starten?
1: Dus we zijn gestart op ons eigen kracht. Dus we hebben met wat we hadden, zijn we begonnen.
0: Mm-hmm.
1: We zijn met twee supplementen begonnen.
0: Ja.
1: En dan naarmate met anderen geïntroduceerd. Financieel gedeelte is helemaal van ons uit onszelf.
0: Mm-hmm.
1: En daarom zijn we dus heel klein gestart.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: We zijn vandaag hebben we dan veel meer
0: mm-hmm.
1: de markt. Maar zeker wel, we kunnen meer dan 120 supplementen aanbieden.
0: Wow.
1: Niet allemaal in assortiment zijn
0: okay.
1: of op voorraad zijn.
0: Ja.
1: Maar ook bestellingen kunnen we ook aannemen
0: mm-hmm.
1: van verschillende supplementen. En, maar we hebben een deels die we wel altijd in voorraad hebben,
0: mm-hmm.
1: omdat die ook veel gevraagd zijn.
0: Okay.
1: Dus dus wat dat betreft, zo zijn we begonnen. Dus heel klein.
0: En, heel klein.
1: Opbouwen.
0: Oké. En misschien aan mijn broeder Erik. Vanwaar de naam My Best?
2: Als wat ik eerder heb gezegd, ik heb een marketingbedrijf.
0: Mm-hmm.
2: En een marketingbedrijf die helpt eigenlijk anderen om hun producten naar buiten te brengen.
0: Mm-hmm.
2: En als je marketing kiest voor marketer te zijn, dan gaat een van de dingen wat jij onder de knie moet hebben is om creatief te zijn.
0: Mm-hmm.
2: En om problemen van mensen op te lossen.
0: Ja.
2: Marketing heeft, iedereen die een beetje marketing heeft gehad op school weet, er zijn 4 P's.
0: Okay.
2: En later is er een 5e P gekomen.
0: Okay.
2: En je moet die P's beheersen.
0: Mm-hmm.
2: Maar niet iedereen heeft in zich over die 4 P's
0: mm-hmm.
2: van de marketing. Maar als je een marketingbedrijf opzet, moet je sowieso de P's beheersen.
0: Okay.
2: En je moet creatief zijn.
0: Ja.
2: En vandaar, er komen ook mensen bij me die, ze weten niet, ze willen een bedrijf opstarten. Ze moeten een merk hebben.
0: Mm-hmm.
2: Iedereen wil ik ook aangeven, als je nu luistert naar ons en je hebt ook een idee en je wil creëren,
0: mm-hmm.
2: ga ervoor en laat kapitaal niet je obstakel zijn. Want mm-hmm. er zijn veel mensen daar die rondlopen, ze hebben ideeën, maar ze zijn bang, ik heb geen geld, ik heb geen kapitaal. Begin niet zo te denken, omdat je zelfs drempels voor jezelf opwerpt.
0: Mm-hmm.
2: Wij zijn het voorbeeld van, je kan met een kleine stap grote stappen maken.
0: Mm-hmm.
2: Iedereen kan dat. Mm-hmm. Alleen moet je geloof hebben in jezelf.
0: Mm-hmm.
2: Maar nogmaals, om op je vraag te antwoorden, My Best is een aantal namen die ik had.
0: Mm.
2: En we zeiden, dat is een goede naam, My Best, My Best. Mm. En als mensen daar, je hebt een bedrijf en je struggelt met een merk, je komt naar mij en dan ga ik zeggen, ik ga een merk voor je zoeken, ik ga een aantal aan je geven en dan kies je zelf eruit welke je wil hebben.
0: Ja, ja.
2: Het kost zoveel, zeg ik je, ik geef je een aantal en je kiest dat, je mag dat hebben.
0: Ja.
2: Het volgende stap wat ik je ga zeggen, ga het registreren.
0: Mm.
2: Want als je een merk hebt, iets dat jij mee wil werken, de eerste wat je moet doen is ga het registreren.
0: Mm-hmm.
2: Bureau Intellectuele Eigendommen.
0: Okay.
2: En ik ga je geen namen geven. Oh, hoe heet je? Hoe heten je kinderen? Die ene heet Ab en die ene is Brood. En dan ga ik Ab
0: combinatie
2: maken. Nee. Ik ben niet de persoon die combinaties maakt.
0: Ja.
2: Omdat een brand serieus, het is een serieus ding.
0: Mm-hmm.
2: En als je werkt aan een brand, aan een merk, dan kan je nog meer dingen onder die brand laten bloeien en groeien. Maar als je gewoon een naam, je wil roties maken morgen en je hebt geen brand, je bent beperkt tot die roties. Maar als je een brand hebt, kan je daarnaast ook nog andere dingen.
0: Ja, kan uitbreiden.
2: Kan uitbreiden, heel makkelijk. Mooi. En je kan ook beter, groter en sneller worden.
0: Oké. Great. Mooi. En nou, dat was dus 2013 gestart. Anno 2026, dat is 13 jaren ongeveer al. Hè?
2: Ja.
0: Hoe was de race? 13 jaren. Oh, ik geloof dat er ups en downs waren. Of waren die ups?
2: Dus in feite is het van, het gaat erom je persoonlijke instelling.
0: Okay.
2: Toch? Je persoonlijke instelling. Mijn instelling was altijd al 100.
0: Mm-hmm.
2: En, maar van mijn partner was dat nog niet 100.
0: Okay.
2: Dus we begonnen wel. En we begonnen klein en safe.
0: Mm-hmm.
2: En een van de dingen wat ik altijd heb gesteld is, we moeten supplementen zijn een gevoelig ding als het gaat om houdbaarheid.
0: Ja.
2: Toch? De houdbaarheid.
0: Mm-hmm.
2: En je moet altijd verse dingen aan je klanten geven.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is centraal. En dat hebben we vanaf het begin gedaan. Dus als we zien van, iets wordt niet verkocht, iets gaat niet, gaan we niet houden.
0: Mm-hmm.
2: We importeren niet 100 stuks van dit, van product A, en we moeten 20 opruimen. Dat is niet onze policy. Okay. Daarom gaat u zien, we gaan nooit acties hebben. We hebben nooit de actie.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Supplementen sector, je kan nooit de actie hebben.
0: Het valt over 5 dagen, mensen kopen het.
2: Ja, precies. Je moet verse dingen hebben.
0: Ja.
2: En je moet de mensen kunnen helpen. En dat is de belangrijkste ding van My Best.
0: Ja.
2: En als je die dingen consequent volgt, dan ga je zien dat het voor je loopt.
0: Ja.
2: We hebben nooit in die 13 jaren gehad dat we 50 producten, 40 producten moeten opruimen.
0: Mm.
2: Nee, omdat we kijken van, is er vraag?
0: Mm-hmm.
2: Toch? In Suriname, je houdt van eten en drinken.
0: Mm-hmm.
2: Je gaat problemen hebben met je nieren.
0: Mm-hmm.
2: Je gaat problemen hebben met je lever.
0: Mm-hmm.
2: Je gaat problemen hebben met je prostaat.
0: Mm-hmm.
2: Je gaat problemen hebben met je schildklier.
0: Mm-hmm.
2: Je gaat problemen hebben met vrouwen, onder andere vrouwen, witte vloed.
0: Mm-hmm.
2: Omdat het hele systeem, hoe we leven, dat het gevolg daarvan gaat zijn.
0: Mm-hmm.
2: En als je iets kan hebben, wanneer de mensen iets hebben opgelopen, dan ga je daar goed kunnen inspelen.
0: Ja.
2: En dan ga je goed ermee kunnen omgaan.
0: Mm-hmm.
2: We hebben niet als zodanig tegenslagen gehad tot en met nu toe.
0: Okay.
2: Omdat we het safe hebben gedaan. Dus steeds klein.
0: Ja, ja, ja.
2: En men zoekt naar dat. Chikungunya, oké, dan gaan we dat hebben.
0: Ja.
2: Nieren. Er is meer vraag. Ja. Dan gaan we focussen daarop.
0: Mm-hmm.
2: Zo hebben we het gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Tot nu. En het gaat nu veel beter dan toen.
0: Ja. En hoeveel producten hebben jullie nu?
2: Ongeveer 20.
0: 20 producten.
2: Ja.
0: En jullie waren begonnen met 2?
2: We zijn begonnen met 2. En één van ze was cranberry.
0: Oké.
2: Cranberry en vitamine C. Dus cranberry. Waarom cranberry? Omdat cranberry goed is voor de onderkant van de man en de vrouw.
0: Oké.
2: Het is goed om de het blaasgedeelte te reinigen.
0: Oké.
2: Ja. En als je bijvoorbeeld hebt blaasontsteking.
0: Uh-huh.
2: Veel mannen, veel meer vrouwen, hebben blaasontsteking. Meer vrouwen hebben blaasontsteking. 3 dagen cranberry. Uh-huh. Die cranberry van ons, dat zijn capsules.
0: Uh-huh.
2: Niet die cranberry sap.
0: Ja.
2: In de winkel, maar dat heeft suiker.
0: Ja, erbij, ja. Klopt.
2: Maar die cranberry, gewoon pure cranberry.
0: Ja.
2: 3 dagen is het weg.
0: Serieus?
2: Ja.
0: En hoeveel capsules zitten dan in? Is het een capsule? Hoe ziet het eruit?
2: Het is een capsule, ja.
0: Een capsule,
2: ja,
0: 60
3: capsules.
2: Het is een capsule.
0: 60 capsules, oké.
2: Okay. Ja.
0: Oké. Okay. En hoe lang hou je dan zo'n container?
2: Kijk zelf. Dit is van augustus 2027.
0: Oké.
2: Okay. Dit is van juli 2027. Mm. Dus dat is die houdbaarheid. Maar ja, ja. Dit is... Over 2 maanden heb ik het niet meer.
0: Mm.
2: Nee, over 2 maanden heb ik het niet meer. Mm-hmm. En wat dan zeiden we in juli, dus een jaar voor heb ik het niet meer in mijn voorraad.
0: Oké. Nice.
2: Maar de mensen die bijvoorbeeld blaasontsteking hebben,
0: uh-huh.
2: Je krijgt een potje van 60 stuks.
0: Okay.
2: En we gaan je zeggen, de eerste 2-3 dagen gebruik 3. Okay. En daarna mag je teruggaan naar 1 of 2 per dag. Maar je hoeft het niet helemaal op te maken.
0: Mm.
2: Dus daar heb je
0: kuur.
2: Nog. Het is geen kuur. Maar sommige dingen zijn wel een kuur, hoor.
0: Okay.
2: Bijvoorbeeld dit. Dit is een kuur. Deze 2 producten zijn wel een kuur.
0: Okay.
2: En ik ga eens uitleggen wat dit is. Dit heeft te maken voor mensen die een darmprobleem hebben.
0: Mm.
2: En dat zijn heel veel mensen. Heel veel mensen. Weet je hoe prettig het is om af te gaan?
0: Mm-hmm.
2: Ik hoef je niet te zeggen hoe prettig het is om af te gaan.
0: Mm-hmm.
2: Maar weet je hoeveel mensen moeite hebben daarmee?
0: Ja, klopt.
2: Ik had in de tijd, misschien vorig jaar zo, misschien 4-5 maanden terug, had ik een klant en die had problemen met zijn darmen.
0: Mm-hmm.
2: En we leveren onze producten zelf. Hè. Nu hebben we ook in Ikeri hebben we een verkooppunt.
0: Mm-hmm.
2: Maar deze klant had een probleem met zijn darmen en heeft ons gebeld. We zijn heel snel gegaan naar hem, maar we wisten nog niet wat het probleem was. Maar hij zei, hij heeft ons product nodig, want hij heeft gehoord van ons. En heeft ons darmproduct nodig. Ik zeg, meneer, wat is het probleem precies wat u hebt? Deze man heeft echt een probleem met zijn darm. En hij heeft al een aantal keren darmoperatie gedaan.
0: Mm-hmm.
2: En toen vroeg ik hem van, oké, wat is het probleem? En hij zei me van, ik kan moeilijk afgaan, blablabla. Bla. Ik keek naar die man en ik zei van, dat wat je zegt is kinderspel voor dit ding.
0: Mm.
2: Ja, is kinderspel. En... Hij zocht ons zo haastig,
0: mm-hmm.
2: omdat hij over 3-4 dagen weer moest opereren.
0: Mm-hmm.
2: Dus hij zei, je wil een kans nemen met dat ding.
0: Ja.
2: Ik zeg maar, dit is kinderspel voor jou. Je zal me weer zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Oké, we hebben dat ding geleverd, we zijn weggegaan.
0: Mm-hmm.
2: We hebben niks meer van die man gehoord.
0: Okay.
2: Zogenaamd hebben we niks meer van die man gehoord.
0: Okay.
2: Maar een week daarna heeft een vriend van die man
0: mm-hmm.
2: ons gecontact. En die heeft een prostaat 10 gekocht. Dat heeft een supplement heeft te maken voor je prostaat.
0: Mm-hmm.
2: Toen zijn we gegaan, oké, we hebben het geleverd. En die vriend van die man vertelde van wat er eigenlijk speelde met die man. Want die man, nadat hij ons product heeft gebruikt, was die operatie niet meer nodig.
0: Meer doorgegaan?
2: Nee.
0: Zang!
2: Maar behalve dat, iedereen die hij tegenkwam, sprak hij over mijn best.
0: Reclame.
2: Dus die vriend zei van, ze zijn moe om te horen over My Best. Ja, ze zijn moe. Ze zijn moe.
0: Ja.
2: Maar hij heeft die dingen besteld, die prostatine.
0: Ja.
2: Die prostatine is weer een ander verhaal.
0: Uh-huh.
2: We hadden een man, 65. En die man moest leunen. Je weet, als je plassen als man.
0: Ja.
2: Je moet gewoon plassen.
0: Ja.
2: Maar die man moest leunen tegen de muur. En dan moest hij plassen. 65 plus.
0: Ja.
2: Oké. Zeg, wat is het probleem, meneer? Oké, ik kan niet plassen en ik hoop dat dit kan helpen. Ik kijk naar die man, meneer, dat ding gaat helpen. Dit ding is een heel sterk ding, gaat helpen.
0: Mm-hmm.
2: Hij heeft gebruikt. Misschien over 3 weken zo heeft hij ons weer gebeld. Hij heeft gezien dat ding heeft gewerkt.
0: Mm-hmm.
2: We zijn gegaan en meneer, hoe is het? Hij zei, het is goed. Hij had dit niet meer nodig.
0: Mm.
2: Hij hoefde niet meer te steunen met zijn hand aan de muur om te drukken.
0: Ja.
2: Hij kon gewoon staan en plassen.
0: Yo.
2: Dus dat zijn een paar dingen, ervaringen over van de producten.
0: Dat is Euroco.
2: Ja.
0: Euroco. Mooi man. Oké, ik zie hier zo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 producten. Oké, laten we een paar bespreken. Ik zie wel, het is momenteel al 9:50. We gaan even naar een music break. En na de music break ben ik dan zo weer terug. Dan gaan we die supplementen of de producten die we hier op tafel hebben bespreken. Tot zo.

0: En we zijn weer live in de uitzending van Radio Shalom 94.5 FM. Het is het onderwerp van vandaag, elke donderdag van 9 uur 's morgens tot 10:30. Dat wil zeggen, we hebben nog 3 kwartier te gaan om te praten over dit mooie onderwerp van vandaag. We hebben vandaag in de studio, live in the building, in the house van Radio Shalom, onze lieve zuster Rubina en Erik. Ze zijn bezig met supplementen. Ze zijn in 2013 begonnen of gestart met hun bedrijf. En gestart met 2 supplementen, met 2 producten, om het zo te zeggen. En vandaag de dag hebben ze 20 op de markt. Ik weet niet, als u pas er bent bij aangeschoven, welkom, welkom, welkom bij deze nieuwe editie. U heeft al een beetje gemist, niet een beetje, u veel gemist. Want onze broeder Erik, die is een prater, zijn vrouw is ook een prater hoor, heb ik gemerkt, maar is een beetje bang voor de microfoon, heb ik gemerkt. Maar we gaan dus even terug naar zuster Rubina. Oké. Zuster Rubina, waren er momenten waarbij u een beetje gedemotiveerd raakte?
1: Voor mijn best?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee, oké. Hoe komt dat dan?
1: Omdat het in principe juist uit mijn ziekte gehaald heeft.
0: Mm-hmm.
1: Dus omdat soms je zit met een heleboel dingetjes. Mm. En je bent constant aan het piekeren wat er is met je.
0: Ja.
1: En als je weet dat er iets is dat jou uit die dingen kan halen,
0: ja,
1: dan ben je wel heel erg blij. En ja, ook nog waarom ik nooit gedemotiveerd raak, is omdat my best is voor ons een baby.
0: Mm.
1: Dus je zorgt ervoor.
0: Ja,
1: je bent
0: ja,
1: de hele
0: ja,
1: dag bezig ervoor. En je wil natuurlijk dat het groeit, net als hoe je zou doen met een kind.
0: Ja.
1: Dus gedemotiveerd ben ik nooit.
0: Oké. En zonder vrijpostigheid natuurlijk, als ik vragen mag, u bent niet verplicht antwoord te geven daarop. Wat voor ziekte had u dat had gemaakt van hey?
1: Dus het had meer te maken met depressie.
0: Oké.
1: En een heleboel andere factoren. Ja, en ja, ik denk altijd, er is iets met me.
0: Oké.
1: Weet je? En dan ga je dan ook andere factoren hoor, die er was. Maar ik werd dan depressief van het geheel, weet je?
0: Ja.
1: En ook nog een paar dingetjes dat te maken had met carrière, die me eigenlijk ook
0: bezig
1: hield. En me eigenlijk tot die punt bracht van ziek worden.
0: En
1: daarmee moest ik delen, want als de dokter niks vindt, moet je jezelf gaan helpen. Dus.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft me dan die richting op gebracht. Ja.
0: Oké. En toen had u dan nog geen supplement?
1: Nee, we hadden nog geen supplementen, maar als niks chemisch hielp, was je geneigd om thee te drinken en alle soorten kruiden te gaan gebruiken. Ja. En je merkt dit helpt en dat helpt niet.
0: En wat had toen geholpen?
1: Dus in principe heet het eigenlijk meer supplementen, bijvoorbeeld die vitamine tabletten zoals cranberries.
0: Ja, ja.
1: Die is om je te verschonen enzovoorts. En je detox ook.
0: Ja, oké.
1: En daarna ook natuurlijk werk aan je eigen mindset. Van, weet je. Maar meer een deel is het supplementen die mij geholpen heeft. Is bijvoorbeeld de darmkuur.
0: Oké.
1: Want kijk, als je al heb je depressie of wat dan ook. Alle ziekten beginnen in je darmen.
0: Really?
1: Ja, alles.
0: Zo.
1: Want als je darmen niet schoon zijn,
0: kan
1: je hersenen niet tot rust komen.
0: Ik wist dat niet.
1: Ja. Als je hersenen niet tot rust kan komen, kan je heel moeilijk slapen.
0: Klopt.
1: Ja. Kan je ook niet goed functioneren.
0: Ja.
1: Dus het belangrijkste was om je darm als eerste te verschonen. Je hoeft niet eens ziek te zijn om je darm te verschonen.
0: Ja.
1: Als je hem 2 keer per jaar kan doen, is het prima.
0: Aha.
1: Als je een darm klacht hebt of je hebt een darmaandoening die telkens terugkomt, zou je dan meerdere malen moeten doen in een jaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je niks hebt, je wil gewoon je darm schoonhouden, kan je dat elke 6 maanden doen.
0: Elke 6 maanden?
1: Ja. Dus de darmkuur is omdat wanneer je darmen schoon zijn, is ook je denkwijze, alles clear.
0: Ja, oké.
1: Maar als dat niet, als je je volle gevoel hebt, een opgezette blaas, een opgezette darm, bijvoorbeeld, als je dat hebt, voel je je opgeblazen. Voel je niet lekker.
0: Mm-hmm.
1: Kan je ook niet genoeg bewegen. Mm-hmm. Want het lijkt alsof iets je tegenhoudt.
0: Mm-hmm.
1: En maar als je darmen schoon zijn, kunnen alle organen ook beter en vrijer gaan werken.
0: Ja.
1: Dus vandaar. Dus die darmkuur heeft mij natuurlijk ook geholpen. Mm-hmm. Maar ook andere producten ook hoor. Maar ja, meer als deel die daar, je begint bij die darmkuur.
0: Oké.
2: Ik wil toch even... Laat me wat verduidelijken.
0: Ja.
2: Want ze heeft zo net wel gesproken, maar ik weet zeker dat meer dan de helft van wie heeft geluisterd,
0: mm-hmm,
2: nog niet duidelijk is.
0: Okay.
2: Omdat ze het niet helemaal goed heeft uitgelegd.
0: Mm-hmm.
2: De depressie waarmee zij te maken had, had te maken met issues wat ze heeft gehad. Mensen hebben er weggepest van haar werk, om het zo te zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is gebeurd. Maar wat u moet begrijpen als luisteraar is, mm-hmm, die stress die u hebt, slaat op je maag.
0: Zo? Echt waar?
2: Ja. Dus als
0: hoe
2: je
0: werkt dat?
2: Zij kan beter antwoord daarop geven.
0: Oké. Okay.
2: Maar als je gestrest bent, aha, ga je maagproblemen ontwikkelen.
0: Serieus?
2: En je gaat geen tablet voor de stress hebben. Je moet je maag onder handen nemen. En okay, dan ga je gezonder worden. Dus dat moest belangrijk. Dat is, ik vind dat ze goed heeft uitgelegd. Vandaar dat ik dit nu aangeef. Juist.
0: Oké. Ja, dus hoe werkt dat? Dus dat is stress en dan heeft het impact op je maag.
1: Ja, dus kijk, vaak zijn we ziek, worden we ziek omdat we stressen over wat we hebben.
0: Ja.
1: Snap je? En dat slaat aan op je maag. Je kan misschien een dagje gewoon je niet lekker voelen. Sommige vrouwen vooral met bij de overgang. Mm. Ze voelen zich niet lekker. Maar eigenlijk is er niks met hun. Mm-hmm. Wat ze hebben is stress, overtollige stress. En ze gaan stressen over het gestrest zijn.
0: Ja.
1: En wat er gebeurt is dat je maag en je darm werkt gelijk met je hersenen.
0: Oh.
1: En wanneer je stress, slaat het gelijk op die op je darm, of tenminste je maag en je darm. Want je darm en je maag werken samen.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je dan te veel stress hebt, ga je natuurlijk, gaat het aanslaan op je maag. Mm-hmm. En het gaat lijken, oh, ik kan niet ademen, of ik voel een drukking hier onder je. Of je voelt je opgeblazen.
0: Ja, en dat
1: betekent dat het al aangeslagen is. Die stress is aangeslagen op die maag.
0: Ja, en in zo'n geval moeten ze dan een maagsupplement gaan innemen.
1: Ja, maar in principe, wanneer het is aangeslagen, dan dat je voelt van, je hebt, er is iets met je.
0: Ja.
1: In plaats dat je, wanneer je naar de dokter gaat, kan hij niks meten, want het is stress.
0: Ja, klopt. Ja, klop.
1: En dan denk ik, en als de dokter niks vindt, ben jij nog meer gestrest. Maar wat is er nou met me?
0: Dat is maar mijn kontje, joh.
1: Ja, terwijl je niet weet dat die, eigenlijk zou je daaraan moeten gaan werken, die stress.
2: En ook angst.
1: En het is makkelijk.
0: Angst ook.
1: Ja, angst.
0: Ja, angst, stress.
1: Dus als je gestrest bent, is er een angst die opbouwt hier. Want wat is er met me? Snap je? Dus dat wordt die angst steeds groter en groter en groter.
0: Ja.
1: En dan creëer je een heleboel dingen voor jezelf door alleen maar angstig te zijn.
0: Dus wacht hier, dus als ik...
2: Fysieke klachten ontwikkelen.
1: Ja, fysiek.
0: Dus als ik, laten we zeggen, als je veel stresst, zeg maar, want je hoopt het op en dan kan je darm- of maagklachten weer krijgen.
1: Ja,
2: garandeerd.
0: En wat gebeurt er daarna?
2: Na dus die erger en
1: wat
2: het
1: doet,
2: gaat
1: doet,
2: uit de hand lopen.
1: Ja, dus omdat wanneer je maag... Hij is nu op survival mode, want hij is in de war. Er is zoveel stress dat hij nu goed kan werken. Dus dan begin je maagklachten te krijgen. Het is in de war, dus hij werkt niet goed. En dus gaat hij ook je voeding, je spijsvertering, gaat dan eraan.
0: Ja,
1: en als
0: dat
1: eraan gaat, is het natuurlijk ook bij de darm.
0: Ja, dus is het zo dat als je dan zo stresst en je begint maagproblemen te krijgen of maagklachten, dat je het net aan.

0: Dus dan heb je al die dingen die bij je komen kijken. Want als je gedemotiveerd of gestrest bent, mm-hmm. zie ik je niet gaan rennen en joggen en al die dingen. Je gaat je terugtrekken.
1: Ja, klopt.
0: En je gaat ergens gaan zitten of je bezighouden met misschien scrollen aan je telefoon.
1: Scrollen,
0: of zo.
1: Ja.
0: Maar je gaat ergens inkruipen en daar, mm-hmm. waar je veilig voelt, mm-hmm. ga je daar blijven. En dat is geen beweging. Mm-hmm. En zodra er ook geen beweging is of minder beweging is, ga je ook nog meer ophopingen hebben in die darm.
1: Mm-hmm.
0: Want er is geen beweging om het, om het vrij te laten komen.
1: Mm-hmm. En wat nog meer, misschien kan dan onze broeder Erik daarop ingaan. Wat nog meer kan er gebeuren als je dan eigenlijk het niet behandelt, die darmprobleem of die maagproblemen. Wat nog meer gebeurt er? Want we hebben gesproken over dat je dik kan worden. Ja. Maar wat nog meer?
2: Kijk, het gaat angsten, stress. Mm. Het gaat fysiek gaat het naar voren komen. Dus je maag, je darmen gaat niet goed functioneren. En als mens ga je eraan. Mm. Maar als je niet de oorzaak behandel,
1: mm-hmm.
2: ga je blijven rondlopen. Je blijft in een vicieuze cirkel. Ja. Je kan geen hulp vinden en je wordt zieker en zieker.
1: Ja.
2: Dus dat kan ook in psychische problemen ontwikkelen op zijn ergst.
1: Ja.
2: Daarom, My Best is een... we inspireren een heleboel mensen met onze supplementen, mm-hmm. durf ik te zeggen. En als iemand een probleem heeft, als je zegt van, oké, u belt naar My Best en je weet van, je kan niet afgaan.
1: Mm-hmm.
2: Oké, je wil die darmkuur proberen. Oké, we gaan niet veel vragen stellen.
1: Mm-hmm.
2: Maar als er iets is wat we denken van, u belt naar My Best en u zegt van, u hebt die klachten.
1: Mm-hmm.
2: Dan gaan we u wel adviseren. We gaan u vragen stellen. We gaan met u praten. Mm-hmm. En we gaan zeggen, we werken ook veel met labresultaten.
1: Oké.
2: Dus als er iets is waarbij we twijfelen, gaan we zeggen, oké, maar hoe is die labresultaat? Die nieren zijn beschadigd, hoeveel procent is het beschadigd?
1: Mm-hmm.
2: Als u dat nog niet weet, gaan we eerst naar de huisarts laten onderzoek doen. Zeg ons hoeveel het is.
1: Mm-hmm.
2: En daarmee kunnen we aan werken. Als er mm-hmm. iets van, als er we twijfelen,
1: mm-hmm.
2: oké, u hebt veel stress, u kan niet slapen en uw ogen beginnen een geel ding mm-hmm. te ontwikkelen onder uw ogen. We kunnen niet precies weten wat, maar dan gaan we u vragen stellen.
1: Mm-hmm.
2: Oké, maar wat is dan gebeurd? Is er afgelopen maand iets mm-hmm. ernstig gebeurd? Want heeft zij al een idee van, mm-hmm. oké, dat heb je die stress en die angst, maar je maag gaat eraan.
1: Ja.
2: Als je maag eraan gaat, kan het angst of stress zijn. En dan gaan we praten met u en dan gaat het antwoord komen van, hey, ja, het hebben.
1: Ja.
2: Dus dat is hoe de werkwijze, hoe we het doen.
1: Ja.
2: En bijvoorbeeld de nieren.
1: Mm-hmm.
2: Veel mensen hebben nierproblemen, dat u ook in de media gehoord.
1: Ja.
2: Hoe kom je aan nierproblemen eigenlijk? Voeding wat je gebruikt.
1: Mm-hmm.
2: En dus te veel, hè?
1: Mm-hmm.
2: Drank.
1: Mm-hmm.
2: Maar ook de dingen wat in onze voeding zitten.
1: Mm-hmm.
2: Toch?
1: Mm-hmm.
2: Giftige stoffen, die maak je. Want wat zijn de nieren eigenlijk? De nieren zijn je filters.
1: Mm-hmm.
2: Je hebt bloed door je lichaam stromen. De nieren filteren. Filteren alles. Dus je gaat nu een jogo drinken.
1: Mm-hmm.
2: Dat gaat ook door de nieren. Moet gefilterd mm-hmm. worden.
1: Mm-hmm.
2: Maar op de natuurlijke manier is het 100% dat het werkt. Maar als je dingen gaat stoppen, de komende 2 jaar, je gaat giftige dingen instoppen,
1: mm-hmm.
2: gaat dat ook door die nieren, maar die nieren kennen geen giftige dingen.
1: Ja.
2: Ze kennen geen giftige dingen, dus dat moet die nieren ook verwerken met gevolg van schade.
1: Mm-hmm.
2: Gaat er wel verwerken zo best mogelijk, maar schade.
1: Mm-hmm.
2: En ook veel giftige stoffen, zo kom je kapotte nieren.
1: Mm-hmm.
2: Maar hoe kan je zien als iemand nieren niet goed werken?
1: Mm-hmm.
2: Bimba futu.
1: Ja.
2: Wat doen die nieren? Ze moeten vocht uit je lichaam halen.
1: Ja.
2: Je moet gaan plassen. Je kan niet plassen, bimba futu.
1: Mm-hmm.
2: Dat kan je zien, oh, die nieren zijn niet goed.
1: Mm-hmm.
2: Hoe weet je als iemand bijvoorbeeld problemen heeft met hun pancreas?
1: Pancreas, ja.
2: Alvleesklier, toch?
1: Mm-hmm.
2: Ja. Je suiker. Hoe weet je, hoe kan je zien van...

0: Meneer, mevrouw, je hebt problemen met je alvleeskurier. Het werkt, je hebt bij een suikerpatiënt. Nee, ik ben geen suikerpatiënt. Maar ik weet wel zeker dat je pancreas niet goed werkt. Hoe weet ik dat? Je gaat vlekken zien bij mensen hun hals. Je gaat vlekken zien. Je gaat zien mensen, als je gewoon kijkt, als je eerlijk bent met jezelf en kijkt in de spiegel, ga je zien, je hebt niet die kleur die je moet hebben. Mm-hmm. Je bent donkerder dan normaal. Mm. Je hebt kleuren aan je handen.
1: Ja.
0: Wat ook een heer, hij belde. Hij was eigenlijk niet geïnteresseerd in de supplement wat te maken heeft met bloedsuiker. Maar hij kreeg vlekken aan zijn hand. Mm. Hij dacht van, hij moet een supplement hebben voor prostaat.
1: Mm.
0: Ik ben geweest bij hem. Ik zei van, oké, je wil prostaat kopen. Maar wat is het probleem eigenlijk wat je hebt? Wanneer deze vlekken. En ze zijn plotseling gestart. Wanneer zijn ze gestart? Zes weken terug zijn ze gestart.
1: Mm-hmm.
0: Oké, maar de dokter weet niet wat het is. Probeer die cinnamon.
1: Mm-hmm.
0: Want dit geeft aan, heb ik hem gezegd, dat je pancreas niet goed werkt.
1: Mm-hmm.
0: Omdat als die pancreas niet goed werkt, je bloedsuikerniveau niet op peil kan zijn, waardoor je vlekken kan ontwikkelen. Soms als je lever ook niet goed werkt, kan het ook vlekken in je, op je huid naar voren brengen, hoor.
1: Mm-hmm.
0: En hij heeft dat gedaan en natuurlijk gaat het weg. Maar als je het niet behandelt, maar één ding wil ik ook zeggen, want we verkopen wel goede producten, maar zijn geen wonderproducten.
1: Mm-hmm.
0: Dus moet niet denken van iets wat je 6-7 jaar hebt opgebouwd, gaat in een week weg.
1: Ja, dat was boom gewoon.
0: Nee, het gaat niet zo.
1: Ja.
0: Dus het gaat een tijdje duren voordat die vlekken weg zijn.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Als je mensen ziet, vooral, je ziet het bij mensen die veel zitten.
1: Mm.
0: Cashiers bijvoorbeeld. Je moet gaan betalen en je ziet een donkere vlek zo bij die mensen.
1: Mm.
0: En meestal is hier een bolle onder hun kin.
1: Ja.
0: Je kan ze zeggen, mevrouw, je pancreas werkt niet goed. Hoe weet je dat? Je kan ze zeggen.
1: Maar ook Cosme, ik denk ook Cosme zomaar.
0: Nee, maar ik geef je een voorbeeld.
1: Ja, ja.
0: Toch? Uh-huh. Omdat dat de signalen zijn dat dat niet werkt.
1: Mm.
0: En dan ga je zien, als je gaat dan medicamenten gaan gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is altijd beter om de natuurlijke oplossingen te zoeken.
1: Ja.
0: En dat kan je heel makkelijk met een kaneel.
1: Mm-hmm.
0: Werkt heel meer dan bijzonder op bloedsuikerproblemen.
1: Mm-hmm. Mooi man. Ik zie hier een aantal producten. We zouden eigenlijk die producten eerst bespreken. Maar goed, laten we beginnen met. Ik zie hier zo. My best coconut oil fast dissolving.
2: Ja.
1: Dietary supplement. 30 capsules. Oh, vertel me een beetje hierover.
2: Dus dat gaat samen. Dat is een deel van de darmkuur. Dit samen.
1: Oh, oké. Dit gaat samen. En ja. Dit is colon complex.
2: Colon complex.
1: Ja. Mm-hmm. Oké.
2: Okay. Dus het is samen wordt het gebruikt voor een darmreiniging.
1: Een darmreiniging.
2: Dus dat is de darmkuur.
1: Oké. Okay.
2: En de darmkuur houdt in dat de kokosoliecapsules alle organenwerking zal versoepelen.
1: Oké. Okay.
2: En die colon gaat die darm in principe leeghalen, maar niet net als Corodresi.
1: Hmm.
2: Het is een kuur van 15 dagen.
1: Oké.
2: Okay. Dus je gaat hem elke dag gebruiken en je gaat in de ochtend af.
1: Hmm.
2: Maar het is niet zo dat je de hele dag naar het toilet
1: gaat. Afgaat,
2: nee,
1: ja.
2: dat ga je niet hebben.
1: Oh.
2: Dus,
1: want Corodresi constant.
2: Het verschil is dat de Corodresi wat in die darm op dat moment is, gaat hij verzachten en dan krijg je dan dat eruit.
1: Mm-hmm.
2: Dat is die Corodresi. Maar dit haalt ook die darmplak en de darmwand los. Ook los en dan krijg je dat als normale ontlasting.
1: Oh.
2: Dus dat is het verschil dus met Corodresi en deze.
1: Ja,
2: en daarom kan je dus dit gebruiken, 15 dagen lang, maar je kan gewoon gaan werken.
1: Sowieso.
2: Je gaat geen, hoe heet het weer, aanrijdingen krijgen.
1: Nee, dat moet ik wel zo. Net die moet ons in moet rijden op elkaar.
2: Aanrijdingen veroorzaakt geen aanrijdingen.
1: Okay,
2: dus
1: vandaar.
2: Dus die kokosolie is om alle organen, de werking daarvan te versoepelen. En die colon is om die plak van die darmwand los te krijgen. En dan krijg je dat als normale ontlasting.
1: Oké, okay. En wat kost zo'n kuur?
2: die kost 950
1: cent. 950. Mensen, hier toch naar reclame met ik direct, hè? My Best Colon Complex en Coconut Oil. Dit is een... ze gaan samen.
2: Ja.
1: Toch? Dat is een kuur. Ja,
0: die ene versterkt de andere.
2: De andere.
1: Oh, ja. Oké.
0: En de mensen zien dingen wat je niet normaal niet ziet, toch?
1: Ja.
0: Dus als ik wil aanvullen...
1: Uh-huh.
0: Mensen die dit ding gebruiken, je moet het meer vergelijken als hydrogrondtherapie. Ik weet niet als u bekend bent met hydrogrondtherapie.
1: Mm-hmm.
0: Hydrogrondtherapie is een behandeling waarbij je gaat liggen.
1: Ja.
0: Net iets op een, ik wil niet zeggen een bed.
1: Oké.
0: Okay. Is als een massagebed zo, je gaat liggen.
1: Mm-hmm.
0: Is er een kleine machine aan de zijkant en men gaat via je anus een kleine... die dingen koppelen aan je darmen.
1: Okay.
0: Die machine koppelen aan je darmen.
1: Uh-huh.
0: En men gaat water erin pompen.
1: Oh, spoelen.
0: Low water in pompen. Toch? En na een 10 minuten, kwartier gaat men weer alles eruit zuigen.
1: Uh-huh.
0: En zo wordt je darmen verschoond.
1: Okay.
0: We hebben die machine niet.
1: Yeah.
0: Maar we hebben wel dit product ontwikkeld voor mensen dat ze gedurende 2 weken, want je darmen zijn ongeveer 4 tot 6 meter lang.
1: Mm-hmm.
0: En als je nadenkt, is het heel lang.
1: Mm-hmm.
0: Gekronkeld in je buik.
1: Mm-hmm.
0: Dus pas wanneer je weer groen ziet, dan pas weet je dat dit product, dat heel systeem is doorgegaan en verschoond. Mm-hmm. Het is niet een kwestie van, je gaat het een week gebruiken en dan gaat alles. Daarom zeg ik de mensen, je moet voldoende drinken, zodat het overal kan gaan.
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
0: en dan ga je het beste profijt eraan hebben.
1: Ja.
0: En reacties van mensen die het de eerste keer hebben gebruikt.
3: Het is 8:00.
1: Nice. Oké, dan gaan we verder met het volgende. Welke is de volgende dat we gaan bespreken? U zegt het. Wat is dit?
2: Prostatin. Ja.
1: Oké, is sowieso voor je prostaat.
2: Klopt.
1: Oké, maar vertel me toch een beetje erover.
0: Veel mensen weten niet wat die prostaat is. Ja. Wat die prostaat
2: is in principe een orgaan.
1: Mm-hmm.
2: Bij de mannen.
1: Ja.
2: De meeste mensen weten ook niet wat het is, hoor, die prostaat. Maar die prostaat zorgt ervoor. Het is eigenlijk vlak boven die, hoe heet het weer? Bij onderbuik van de man.
1: Okay.
2: En het is eigenlijk, het zorgt ervoor voor de spermaproductie.
1: Mm-hmm.
2: En ook nog voor een heleboel andere factoren die je mannelijkschap kan promoten. Dus vandaar. En ook nog, als die prostaat in principe klachten begint te geven. Mm-hmm. Bijvoorbeeld pijn onder de buik.
1: Okay.
2: Je kan niet plassen, of je kan moeilijk plassen, of je plast te veel.
1: Mm-hmm.
2: Waarom je te veel plast is, omdat die plas, die prostaat al uitgezet is en hij drukt op die plasbaas.
1: Mm.
2: Dus wat er gebeurt is dat hij telkens een beetje loslaat.
1: Ja,
2: daarom ga je vaker naar het toilet.
1: Ja.
2: Dus of je kan helemaal niet plassen, dat betekent die plasbaas is helemaal dichtgeklampt door die prostaat, omdat hij zo vergroot is.
1: Dus de vrouwen hebben geen prostaat?
2: Nee.
1: Oké.
2: Dus het is... alleen de mannen dus.
1: Okay.
2: En het kan ook natuurlijk je spermaproductie verslechteren.
1: Mm-hmm.
2: En dus vandaar dat het ook goed is dat je prostaat... Al heb je geen klachten, sommige mensen hebben geen klachten...
1: Mm-hmm.
2: Maar de prostaat is al vergroot.
1: Mm-hmm.
2: En pas als het helemaal groot is, dan pas beginnen ze klachten te hebben... dat ze helemaal niet kunnen plassen.
1: Ja. Oh, is dat, praat u over prostaatkanker of dat is helemaal iets anders?
2: Nee, is gewoon...
0: Dat is dezelfde,
2: ja.
0: Alleen is het kanker.
1: Oké. Okay. En wat gebeurt, want ik hoor dus vaker mannen praten prostaat over prostaatkanker.
0: Nog, als je kan een zieke prostaat hebben,
1: uh-huh.
0: maar dat wil niet zeggen dat het kanker is.
1: Oké.
0: Okay. Maar als je cellen hebt die out of control zijn, en ze zijn in of op die prostaat, is het prostaatkanker.
1: Mm-hmm.
0: En wat die prostaat ook, wat belangrijk is, want er zullen een heleboel mensen daar zijn die luisteren, kamerprestaties van de man gaan achteruit.
1: Mm-hmm.
0: En als dat plaatsvindt, de eerste waaraan je kan denken, is prostaat werkt niet.
1: Mm-hmm.
0: Die prostaat moet in feite, vroeger was het wanneer je 55, 60 bent, heb je prostaatproblemen.
1: Mm-hmm.
0: Maar nu, vanaf 40, adviseren we je van, begin al te kijken naar de prostaat.
1: Mm-hmm.
0: Hoe het werkt. Omdat ook onze lifestyle, we houden van drinken, we houden van eten.
1: Mm.
0: Sommige mensen, elke ochtend moeten ze tenminste een jogo hebben in hun hand.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Dus dat, al onze organen gaan eraan.
1: Ja,
0: en ook wat ik in het begin heb gezegd, die gifstoffen in onze dranken eten, dat maakt ook alles kapot.
1: Yeah.
0: Alles zwakker. En mensen zijn sterker dan een ander. Dus jij bijvoorbeeld, je kan misschien in je leven 1000 van bepaalde gifproduct hebben, maar misschien ben ik al kapot bij 800.
1: Ja, ja.
0: En een ander is al kapot bij 500. En een ander misschien bij 1500. Maar naar gelang je sterkte en je leefpatroon bepaalt wanneer de problemen naar voren komen.
1: Ja, oké. Okay. Zo, mensen, mannen dan, die problemen hebben met prostaat. Of als, wat moeten ze merken dat ze dit moeten gebruiken?
0: Als je kamerprestaties verminderen.
1: Uh-huh.
0: Als je elke, vooral 's avonds moet opstaan, je slaap moet onderbreken om te gaan plassen.
1: Uh-huh.
0: Omdat je niet je hele blaas hebt kunnen leegpompen, kunnen plassen.
1: Yeah.
0: Als je pijnen hebt in je onderbuik, dat zijn dat tekenen van
1: symptomen.
0: Prostaatproblemen.
1: Prostaatproblemen. De Imkona, my best mensen. Prostaat 10.
0: Prostaat 10.
1: Mooi.
0: Dat is de naam die ik het heb gegeven.
1: Mooi. Maar wat ik ook leuk vind, is dat jullie niet gewoon, ja, een klant komt gewoon, ja, ik wil dit kopen, maar dat jullie ze begeleiden.
0: Ja.
1: Dat vind ik mooi.
0: Dat is wat mij betreft. Dat is haar bijdrage.
1: Ja, dat vind ik wel goed. Want je kan naar een drugstore gaan en gewoon zeggen van, hey, ik wil dit hebben, en ze verkopen het gewoon voor je. Maar jullie zeggen van, hey, waarvoor ga je het gebruiken? Zodat jullie eigenlijk de beste supplement kunnen aanbieden.
0: Ja.
1: Mooi hoor. Dat is wel mooi. Oké, ik heb hier zo cinnamon complex. Hierover hadden we al gesproken zo'n beetje.
0: Ja.
1: Maar heel in het kort nog.
0: Cinnamon is de Engelse benaming voor kaneel.
1: Ja.
0: En kaneel is een van de stoffen, een van de elementen in ons bestaan, wat heel goed werkt op bloedsuikerpeil.
1: Mm-hmm.
0: Je bloedsuikerpeil moet tussen 4 en 6 zijn.
1: Oké.
0: Okay. Als het hoger is, heb je problemen. En je hebt mensen. We hebben mensen gehad. Ze hebben vandaag bloedsuiker 14. En ze gebruiken die cinnamon. En de volgende dag is het gewoon op naar 9 al.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja.
1: Tof.
0: Ja.
1: Tof.
0: En we zeggen ze van, begin met 2 per dag. 'S morgens en de middag. Je hebt mensen die, ze kopen dit. En we hadden iemand vorig jaar.
1: Mm-hmm.
0: We zijn nu in mei. Vorig jaar december. Je weet, december worden van eten en drinken.
1: Ja.
0: Die mevrouw wil, ze is een bloedsuikerpatiënt hoor. Mm-hmm. Maar ze wil eten en drinken. Ze koopt ons product om te eten en
1: drinken. Ezelsbruggetje.
0: Nee, echt. Serieus.
1: Wat?
0: Ja. Ze wil blijven eten en drinken. Maar ja, ze gaat ons product kopen om dat direct te neutraliseren voor dat.
1: Ja,
0: Dat is een van de ervaringen van ons.
1: Grappig, man. Oké, ik zie daar zo My Best Kidney Cleanse.
0: Is een heel belangrijk product van ons. Omdat dat product, eigenlijk is het de belangrijkste. Omdat het de nieren van ons verbeteren en helpt herstellen. En ik wil niet geweldig spelen.
1: Ja.
0: Maar het werkt heel goed. En dat bepalen de mensen.
1: Mm-hmm.
0: En hoe goed werkt het? We hebben mensen gehad. Hun nieren. Mevrouw, je nieren werkt niet goed. Het is 11%. Kan ik het nog gebruiken? Ja hoor, u kan het nog gebruiken. Als je nieren 11% werkt.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet niet hoeveel je nodig hebt. Maar van 11% hebben we iemand kunnen brengen naar 43%.
1: Wow. Mooi.
0: Dus 4 maal van wat het was.
1: Ja,
0: kan dit doen.
1: Ja, mooi hoor. Maar ik geloof net als, u zei het ook al hoor. Bij het gebruiken van die supplementen, dan moet je ook letten op je levensstijl.
0: Ja.
1: Want anders ga je blijven.
0: Anders ga je blijven.
1: Blijven aan die supplementen.
0: Anders ga je blijven.
1: Supplementen zijn er eigenlijk om je te helpen, om je te ondersteunen.
0: Ja.
1: Om eigenlijk een nieuw begin te maken.
0: Ja. Precies.
1: Nieuwe levensstijl.
0: Zeven.
1: Ja, dus dat moet ook gezegd worden, mensen. En ook net als, niet als die mevrouw, maar dat je jou wel een rommel, alleen dan om dan.
0: Ja.
1: Aan de ene kant is het wel goed voor business.
0: Is goed voor business. Ja, het is goed voor business.
1: En de mens is al eenmaal zo. De mens is al eenmaal zo. Ja, klopt.
0: Maar iets wat ik er ook altijd heb gezegd. Kijk, we willen ook verkopen, maar niet verkopen.
1: Ja.
0: We willen de kwaliteit hoger, we willen my best blijven.
1: Mm-hmm.
0: Dus we gaan nu niet iets per se aanbieden om het te verkopen.
1: Ja.
0: Maar we willen, want als we u effectief kunnen helpen, weten we dat u voor de rest van uw leven aan ons gaat denken. Dat is wat we willen.
1: Ja.
0: We willen niet gewoon verkopen. Oké, kom en koop al deze supplementen. Al heb je niks, koop allemaal. Nee. De sleutel van het succes van ons bedrijf is om mensen effectief te helpen.
1: Mm-hmm.
0: Hun gezondheid te ondersteunen.
1: Ja.
0: Dat is waar My Best voor staat.
1: Mooi. Love it. Oh, we zijn al 9:45, nog een kwartiertje. Dus laten we dit even snel afronden. Welke hebben jullie nog meer? Ik zie dat. Infinite Mail.
0: De Infinite Mail is eigenlijk voor de seksualiteit van de man.
1: Okay.
0: Dus je hebt die prostatien. Dat is voor je prostaat.
1: Mm.
0: Je kan een goed werkende prostaat hebben. Maar je libido, je seksualiteit.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb niet over seksualiteit aan gay of...
1: Ja, dat
0: niet.
1: Ja.
0: Maar... Jouw gevoel en jouw drang van seksualiteit te verbeteren.
1: Mm-hmm.
0: Daarvoor is die Infinite Mail bedoeld.
1: Oké.
0: Het is niet een kuur.
1: Mm-hmm.
0: Het werkt ook niet als Viagra.
1: Mm-hmm.
0: Het werkt geleidelijk aan. Dus elke dag één, geleidelijk aan.
1: Mm-hmm.
0: Zodat wanneer uw seksualiteit naar voren moet komen, dat het niet laat falen.
1: Ja. Maar hoe komt het dat sommige... Dat eigenlijk die sexual drive, als het ware, vermindert?
0: Dus dat we wat we eten en drinken, er is een heel gif in ons lichaam. Ja, het heeft een heel grote impact. Net als wat ik zeg. Jij bent misschien zwakker dan mij. En jouw leefstijl.
1: Mm-hmm.
0: Misschien drink jij makkelijk cocktail, maar misschien drink ik geen cocktail, maar drink ik meer melk.
1: Ja.
0: Dus het effect gaat een beetje anders zijn bij mij dan bij jou. Als we 40 jaar leven, wat heb je gedaan in 40 jaar? Hoeveel cocktails heb je gedronken? Hoeveel melk heb je gedronken? Hoeveel keer ben je gaan rennen? Dat bepaalt allemaal als die seksualiteit van je achteruit gaat of je prostaat erachteruit gaat. Begrijp je?
1: Ja.
0: Alles komt weer op ons leefstijl en wat we eten en drinken.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Ja. Oké, dus wat ik ook nou wil meegeven is dat we vaker ook... ik krijg vaker vragen van dames, meestal dames hoor, van... als we afslankproducten verkopen.
1: Ik zou ook daarop komen, maar oké. Ja.
2: Maar afslankproducten, ik zeg altijd, we verkopen geen afslankproducten. Want je kan wel gewoon, ik kan je een capsule verkopen, je valt af en nadat je gestopt bent en je jezelfde leefpatroon weer op nahoud, ga je weer bijkomen.
1: Ja, je zweert die bakken.
2: Klopt.
1: Ja.
2: De enige manier om af te vallen en blijvend af te vallen is eigenlijk de orgaan aanpakken die ervoor zorgt dat je bijkomt.
1: Oh. Nu praten we. Eigenlijk moesten we de hele tijd hierover praten. Ik heb het zeker nodig.
2: Begrijpt u?
1: Uh-huh.
2: En net als hoe ik het in het begin al zei, dus toen we begonnen met de supplementen, is dat het is belangrijk dat je darm schoon is.
1: Mm-hmm.
2: Want alles wat waar je begint mee, als je zodra je wil afvallen, moet je darm wel goed werken.
1: Ja.
2: En je moet eigenlijk focussen op wat jou laat bijkomen. Sommige mensen hebben een schildklierprobleem. Dus dan moeten ze hun schildklier gaan behandelen. Zodat ze kunnen afvallen. En ook sommige mensen hebben inderdaad een darmprobleem. En als je die darm niet behandelt, ga je ook niet afvallen.
1: Dus dan
2: kun je elke dag in de gym zitten en toch niks bereiken. Dat is echt demotiverend. Ik heb het zelf gedaan, dus ik weet ervan.
1: Okay.
2: Ook als je hormoon uit balans is. Want iedereen vele vrouwen lopen lang rond met PCOS, ook mannen hoor. PCOS bijvoorbeeld vrouwen, of hun hormonen zijn uit balans. Zelfs mannen hebben hormoon uit balans. En als je dat niet in balans brengt, ga je moeilijk afvallen. Dus dat is
1: wat is dat, die PCOS? Wat is dat?
2: Dus dat hun hormonen uit helemaal in balans is.
1: Okay.
2: Sommige vrouwen die hormoon uit balans hebben, kunnen niet zwanger raken of ze hebben menstruatieproblemen enzovoorts. Mm-hmm. Dus die zaken moet je op orde brengen voordat je kan afvallen.
1: Mm-hmm.
2: Is niet gewoon van een afslankproduct gebruiken en klaar.
1: Ja.
2: Begrepen?
1: Ja, ja.
2: Dus dat. We zijn ook niet zo lang geleden begonnen met het promoten van meneer Culimore's thee.
1: Okay.
2: Dat zijn, ik neem aan dat de meeste mensen meneer Culimore kennen. Mm. Maar het heeft te maken dat hij ook theesoorten heeft van alles wat wij als supplement hebben.
1: Yeah.
2: Heeft hij als theesoort.
1: Oh.
2: Dus voor de mensen die moeilijk vinden van, we hebben liever geen supplement slikken.
1: Ja, ja, ja,
2: kan je
1: ja.
2: altijd overgaan tot thee.
1: Tot thee. Oké.
2: Oké,
1: mooi. Mm. Dus om eigenlijk te kunnen afvallen... Nee, laat me deze vraag eerst stellen. Je hebt... Ze zeggen, er zijn twee soorten mensen. Mm-hmm. Toch?
2: Ja.
1: De ene die snel bijkomt... En de andere die... Nee, kom bij.
2: Ja.
1: Heeft u een explanation daarvoor?
2: Het is in principe... Het heeft te maken met jouw eigen lichaamswerking.
1: Okay.
2: Sommige mensen hebben snellere verbranding dan anderen.
1: Mm-hmm.
2: Dus zijn verbranding is heel snel. Hij mm-hmm. kan een hele chocoladetaart voor je opeten en er gebeurt niks.
1: Mm-hmm.
2: Maar laat me een stuk eten, dan ben ik...
1: Nou, dat is weer die 5 kilo. Mm-hmm. Ja.
2: En dan zeg ik, het lijkt wel alsof of God het favorite ziet.
1: Ja. Ik ben aan uw zijde.
2: Begrijp je, ja. Maar ja, dus het is echt... wat je zou kunnen doen, bijvoorbeeld... Ja, je kan... Als ik moet bewegen en hij ook beweegt... Gaat hij sneller zijn doel bereiken dan ik.
1: Ja, ja.
2: Mijn lichaamsverbranding is trager.
1: Mm-hmm.
2: Maar het heeft ook vaak te maken met onze schildklier, hoor.
1: Mm.
2: Je kan ook soms naar de dokter gaan en je schildklier werkt goed. Maar soms is het toch vertraagd.
1: Ja.
2: Begrijp je? Of te snel. En de mensen met sneller, die slanken echt te veel af soms.
1: Ja.
2: En die andere, dus het is, en heeft te maken met hormoon. Het komt weer erop, het is je hormonen.
1: Mm-hmm.
2: Jij gaat misschien minder moeten bewegen dan ik om hetzelfde doel te bereiken.
1: Ja. Maar is er misschien een supplement die de verbranding eigenlijk verhoogt?
2: Ja, er is, maar zodra je stopt met een supplement, die verbranding verhoogt.
1: Mm.
2: En je toch daarna gewoon weer normaal gaat leven en niet bewegen en al die andere dingen. Ga je ook toch weer hetzelfde probleem opbouwen.
1: Mm.
2: Om blijvend af te vallen moet je de orgaan behandelen die ervoor zorgt. Dat je...
1: Ja, dat is dus die schildklier.
2: Het kan die schildklier zijn. Niet iedereen heeft een schildklierprobleem.
1: Ja.
2: Je hebt weer anderen met die... hormoon dingen, want die schildklier heeft ook te maken met je hormoon.
1: Ja.
2: Maar er is ook mensen die echt opgeblazen gevoelens hebben, omdat ze de hele dag zitten.
1: Mm.
2: Geen beweging. Die darm beweegt niet. Hij kan dus niet loskrijgen. Hij kan niks loskrijgen van je. Omdat er geen beweging is. En ook mensen die heel, heel weinig water drinken.
1: Ja.
2: En mensen denken dat drinken betekent alles behalve water.
1: Ja, u heeft het goed gezegd. Ja, inderdaad.
2: Ja, klopt.
1: Oké. We gaan nog eentje bespreken. We hebben nog 6 minuten. U mag zelf uitkiezen welke we gaan bespreken.
2: Mm-hmm. We hebben die ene niet hier, maar die ene zou die galstenen. Gal en nierstenen.
1: Oh ja, oké.
2: Okay. Dus... We hebben wel vaker ook dat mensen het gal- en nierstenen hebben, maar ik wil het even meer over galstenen.
1: Okay.
2: Dus galstenen wordt eigenlijk ontstaan door te veel gal in de galblaas, die maar niet vrijkomt.
1: Okay.
2: En dat is door ook van wat je eet. Hè?
1: Mm.
2: Dus het komt vaak voor dat te veel vettig eten en te lang zitten. Ook dat kan creëren.
1: Mm-hmm.
2: Want dan heb je een hoge cholesterol. En te hoge cholesterol gaat daarna in die galblaas zitten. En het komt maar niet los.
1: Het ophopen.
2: En dan, als het de ophoping zorgt ervoor dat er steentjes ontstaan.
1: Mm-hmm.
2: Galsteen is een moeilijk onderwerp. Of tenminste iets om te helpen. Je moet echt consistent bezig zijn met het vergruizen daarvan.
1: Ja.
2: We hebben ook de galsteen, de stonebreaker. En die vergruist dan de nier en de galsteen.
1: What?
2: Maar wanneer u iets hebt verwijderd, stel je voor, je had nierstenen, je hebt het dan vergruisd met de stonebreaker, moeten ze dan niet vergeten dat ze ook nog die nier moet schoonmaken.
1: Mm.
2: Want zolang je nier niet schoon is, ga je weer dingen gaan ontwikkelen.
1: Ja.
2: Dus dat betekent, je moet je nier verschonen. En bij de galstenen moet je je lever verschonen.
1: Mm-hmm.
2: Als je die schoon houdt, dan heb je minder of geen kans
1: meer. Jullie hebben wel een supplement voor de lever.
2: Ja, de stonebreaker, ja.
1: Oh, dus dat is de stonebreaker.
2: Ja, oh, ja, nee, de hepatine is om je, om je lever te verschonen.
1: Ja.
2: Maar de stonebreaker is om die stenen te vergruizen. Gal en nierstenen.
1: Ja,
2: dat is hem.
1: Oké. Ik denk dat we heel veel weten nu. Ik vooral, maar ik denk ook degene die luisteren. Even kijken als er appjes binnen zijn gekomen. Ik denk het niet, want het was heel erg informatief. Oh ja, er is. Wat heb je kon inzien? Oké. Goedemorgen. Waar staat het bedrijf en telefoonnummer graag?
2: Oké. MyBest heeft hun afhaaladres aan de Regenboogstraat, 28. Is een zijstraat van de Aquariusstraat.
1: Kortaweg daar.
2: We zijn wel volgens afspraak daar. Dus als u wil ophalen, moet u afspraak maken.
1: Mm-hmm.
2: Omdat we meer leveren.
1: Ja,
2: ons product wordt aan huis geleverd. In Paramaribo bijvoorbeeld.
1: Ja,
2: en in Wanica ook. Mm-hmm. Delen van Wanica ook. We hebben ook natuurlijk ook een afhaaladres in Nikeri. Dat is Apotheek Fung. En ze kunnen ook ons altijd bellen hoor. Maar voor de rest zijn we nog bezig met andere afzetpunten.
1: Dus in Paramaribo is het Aquariusstraat. Hoe heet die straat ook alweer? Regenboogstraat.
2: Regenboogstraat 28.
1: Ja. Regenboogstraat nummer 28. En telefoonnummer?
2: Ja, 872-0307.
1: 872-0307. Ja? Is er ook een middel tegen oogprobleem? Cataract en glaucoom.
2: Dus ja, er is wel een supplement daarvoor en dat is saffron.
1: Saffron, oké.
2: Ja, heel goed voor de oog.
1: En dat zijn die van die paarse of rode dingen, toch?
2: Yes, klopt.
1: En daarmee kan je ook koken.
2: Ja, klopt.
1: Het is heel erg duur, heb ik gehoord.
2: Jawel, heel prijzig, ja. Het is, dus dat zou je kunnen gebruiken. Maar als de persoon cataract heeft, zou hij ook natuurlijk gewoon kasterolie bij de ooglid kunnen zetten. Niet in de oog hoor, in de ooglid, elke avond. Dat helpt ook wel die cataract los krijgen.
1: Oh.
2: Maar het, natuurlijk, bij alles is consistentie heel belangrijk.
1: Ja, dat is niet gewoon één keer en dan ik bang. Toch? Wondermiddel. Ai.
2: Ja.
1: Goed. Nog een laatste vraag. Hoe zien jullie het bedrijf over 10 jaar? Wat zijn jullie plannen?
2: De marketer gaat
1: uit. Ja.
0: We hebben namen diplomatiek antwoorden.
1: Mm-hmm.
0: Omdat men zegt van als jij een idee hebt, moet je het eerst realiseren voordat je het zegt.
1: Ja.
0: Want wanneer je het zegt, kunnen mensen altijd met negatieve gedachten dat project torpederen.
1: Ja.
0: Namelijk diplomatiek antwoorden. Als bedrijf zien we groeien. En we gaan sowieso met de uitbreiding te maken hebben.
1: Mm-hmm.
0: En over 10 jaar, laten we zeggen 10 jaar. 10 jaar is veel te lang.
1: Mm-hmm.
0: Maar zeker over 3 tot 5 jaar zijn we een heel belangrijk bedrijf. Die heel veel mensen dagelijks gaan opvangen om te helpen, ondersteunen in hun gezondheid.
1: Heel mooi. En ik zie dat ook hoor. Ik zie dat ook. Ik moet zeggen, ik ben heel erg onder de indruk van de supplementen. Ik wist niet dat ze bestonden. Maar het is goed om te weten. En ik denk dat we dit sterk moeten promoten. Zodat de mensen ook op de hoogte zijn van hey, je kan gebruik maken van natuurlijke producten. Die ons weer kunnen genezen. Die ons weer eigenlijk een nieuw begin geven. En eigenlijk onze best is. My best.
0: Onze gezondheid helpt te herstellen.
1: Ja.
0: Wat ik ook nog wil meegeven. We hebben ook een Facebookpagina.
1: Mm-hmm.
0: En daar is heel veel informatie te krijgen over verschillende dingen. Vandaag bijvoorbeeld heb ik zowel die MyBest pagina en die T-Gezond. Die T-Gezond pagina van ons heeft te maken met die Culimor theeën.
1: Mm-hmm.
0: Culimor is iemand die is in zees gegaan met ons.
1: Mm-hmm.
0: En dat geeft aan hoeveel vertrouwen ze hebben in ons bedrijf.
1: Mooi.
0: Dus als je gaat naar T-Gezond, ik heb vandaag geschreven over SOAS. seksueel overdraagbare aandoeningen.
1: Want dat is nu echt een ding, hè?
0: Ja. Mm-hmm. Vandaag heb ik erover geschreven op die tegenzonpagina en ook op die My Best pagina. En in die artikelen ga je over verschillende soorten SOAS. Mm-hmm. Omdat als je praat over SOAS en seksuele dingen, mm-hmm. seksualiteit is toch iets wat nog privé is mm-hmm. voor ons.
1: Mm-hmm. Taboe.
0: En,
1: mm-hmm.
0: Ja, het is nog taboe. Dus als je gaat, want ik denk dat er iemand is van, hey, vertel me over dat. Maar als je gaat op die pagina, heb je alle informatie. En dan denk je, oké. Dus dat en dat. En dan kan je ook zien, misschien zit je met iets en je ziet misschien een rode puistje op je lip. En je weet niet dat het een SOA is. Mm-hmm. Maar als je op die pagina gaat en je artikel leest, dan ga je zien dat, dat is wat dat is. En dan kan je lezen erover. En informatie krijgen. En hoe meer informatie je hebt, hoe betere besluiten en beslissingen je kan nemen.
1: Ja. En hoe heet die Facebookpagina ook alweer?
0: My Best.
1: Gewoon My Best.
0: En die andere is Tegenzond.
1: Tegenzond.
0: Ja.
1: My Best en Tegenzond. Mooi. Het is al over 10:30. Zie, ik zei u, dat is ding. Dat is, we moeten eigenlijk tot 11:00 bezig zijn. Huh? Maar goed, we zijn aan het einde gekomen van dit mooie programma. Dit mooie gesprek. Met onderwerp van vandaag. We zijn er volgende week donderdag weer. Broeder Erik en Rubina, dank jullie van harte voor jullie tijd. En dat jullie hier zijn gekomen bij Radio Shalom om jullie product eigenlijk te promoten. En dat men eigenlijk bewust mag worden van hun levensstijl en dat er oplossingen zijn. En My Best is een van de oplossingen, of de oplossing moet ik zeggen. No?
0: We willen u ook bedanken dat u ons de gelegenheid heeft gegeven dat we over ons project mochten praten.
1: Zeker.
0: En daar zijn we u heel dankbaar voor.
1: Ja. Nee, helemaal goed hoor.
2: Dankjewel.
1: Ja. Nee, prima. The pleasure is all mine, zou ik zeggen. Het was een heel mooi gesprek, een heel spannend gesprek. Het was heel vrij, heel open. Ik heb heel veel geleerd. Ik denk de luisteraars ook. Dus nogmaals, hartelijk dank. Mensen, we gaan er vandoor. Nogmaals, dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. Blijf afgestemd op 94.5 FM, Your Daily Inspiration en Not Just Radio. Ik zeg tot de volgende keer. Dit was Ian Mourazim met het mooie onderwerp, het onderwerp van vandaag. Doei doei!
4: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
5: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
6: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
7: Hey Ruby, bij HTS Online kan je alles kopen. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met
6: iDeal. Dus
7: bestel
6: ik een sneller. Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als we denken naar niks te doen.
7: En dan,
6: Jij hebt niet dingen aangesteld, Robin. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om een phone boy thing. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
8: We are you, we are Sue.

0: Durige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
2: Tot in de nademarkt schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.
4: Jij moet het ook proberen.
5: And there are several songs that I could sing. But I think I'm going to sing this one. Bread of heaven. Send down from glory.

Boston rolling.